0: is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: half jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van 800.000 euro. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. Drie verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker één dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor

0: Land zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Hij gaat nooit meer slapen. Nee. Maakt mijn moeder niet trots. Nee. Groei je nooit op. Nee. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

Ikse 2 uur thuis. Bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En al die zonnetjes weer voor een idioot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file na een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

de vreemde. Ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouda Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer. De vertraging is een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouda Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren is het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag in hoog tempo toe. De meeste neerslag zal in het midden van het land gaan vallen. In het westen en noorden blijft het vaker droog. Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon, maar de bewolking houdt wel de overhand. De wind is over het algemeen matig uit westelijke richtingen en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet. Vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en de afrit Vouwsplantage. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch staan er nog wel een paar wat langere files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Urmond en Maastricht-Noord, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam, 10 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Loterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt van eigen bodem. En daardoor minder afhankelijk is van de rest van de wereld. Dat is onze missie en dat gaat lukken. Met de zon en de wind is er namelijk groene stroom zat. En slimme technologie is er ook genoeg. Zo geven we inzicht in het verbruik van je apparaten om je energierekening zo laag mogelijk te houden. Want hoe meer mensen het voordeel van groen zien, hoe sneller Nederland op groene energie draait. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.

0: bij de Oranje Zomer. De laatste twee uitzendingen alweer van deze reeks. En dan gaan we weer heel snel terug naar Hilversum. Maar we hebben het enorm naar ons zin hier. En vooral Rutger, Job, Theo en een hele batterij. Chris, Freek en Dave. Wij hadden net een promo, daar komen we zo even op terug. Maar we zetten de boel meteen op scherp. En dat ging natuurlijk over de statushouders. Maar eerst wil ik even van jou weten, Chris. Ja, het was een hele emotionele uitzending, hè, gisteren. Jij bent een mevrouw die een beetje aan het huilen was nog tegengekomen?
1: Ja, die mevrouw van de hondjes. Nou, dat is geen straf.
0: Nee?
1: Nee, dat was een leuke vrouw.
2: Maar dat was niet die aan het huilen was.
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb
2: nee, dat was Suze, toch? Ben jij tegen?
3: Oh. Maakt Chris allemaal niet uit, joh. Nee, als ze maar ademt. Ja.
1: Ik kijk maar naar twee dingen, dus het was vast uitstekend uit. Ja.
0: Maar Chris, jij bent hier met je vrouw. Je hebt een hartstikke mooie, leuke vrouw. Absoluut. Maar die vindt het allemaal goed.
1: Ja, die kent mijn humor een beetje, weet je. Dus die valt dat wel. Ja, die vindt dat wel leuk.
0: Oh, jij schaadt het onder humor.
1: S'avonds slaap ik alleen, maar voelt dat.
0: Ah, dat overleef je wel. Overleef jij het een beetje zonder je kinderen?
2: Nou, heel langzaam begin ik ook wel te breken, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Dat als ik zo huilend aan de telefoon heb, dat en vooral die kleinste die dan papa mist. Ja, dan denk je ook wel even naar zo'n minuutje van ik moet naar huis. Dan ben je daar nou ook wel weer kwijt. Maar. Nee, maar het is wel... je gaat toch wel op een gegeven moment... zelfs ik ga dan nog de kinderen missen.
0: Ja, vind ik mooi. Maar kijk, Theo kennen we allemaal een beetje als een ruige voetballer. Hè? Ziet er ook ruig uit. Die ligt gewoon iedere avond 9:30 in bed, hoor.
4: Zeker, en ik ben iedere dag met mijn kindjes, dus ik ben heel blij.
0: Ja.
2: Ja, want hij staat elke keer als wij hier klaar zijn, heb jij ze allemaal op je, maar dat je naar jou kijkt en ik denk, oh, lekker dat ik dat even niet heb. Ja, dat denk maar, ik dan wel.
4: Ik heb wel het geluk, zeg maar, dat ik iedere dag met ze kan zwemmen en dat ik ze niet hoef te bellen om ze even
2: nee,
4: te
2: dat
4: zien,
2: ze
4: natuurlijk.
2: Huilen, ja, precies. Nee, precies.
4: Ze
2: ja.
4: Huilen ook wel, maar ja. Dat zijn wat andere momenten.
0: Maar dat hebben we toch ook allemaal zwaar. En vooral Dave. Dave heeft nog geen strandfeest gemist en dat is gisteravond niet anders geweest.
5: Ik heb Rutger niet gebeld gisteren voor een feestje. En ik zou je zeggen, ik heb een Theo gedaan. Ik lag gewoon 9:45 op bed. Dus ik ben fris en scherp.
0: Wat een brave huisvader is hier allemaal, Freek. Ja,
5: nou, mag wel een keer, toch?
0: Ja, oké, op Chris na.
1: Dat is toch.
0: Hey, vandaag kwam nieuws naar buiten dat het kabinet wil criminele statushouders eerder het land uit. En we weten dat bij 3 overtredingen, laat ik het zomaar noemen, dat je het land uitgezet kan worden. Wil ze terugbrengen naar 2. Toen zei ik net al, om iedereen even op scherp te zetten. Oké, eerst mocht je 3 keer iemand verkrachten, nou 2 keer. Beetje overdreven.
2: Ja, 2 keer. Ja, nee, want het verkrachting is een ernstig vergrijp. En daar kun je al, als je korter dan 3 jaar in Nederland een verblijfsvergunning hebt, dan kun je er al in Nederland uitgezet worden. Dus dat is bij verkrachting is dat al zo. Dit gaat eigenlijk, die aanscherping die Van der Brink nu heeft, die is overigens nog wel strenger dan het asielbeleid van Faber. Dus een nog strenger dan het strengste asielbeleid zou het worden. En die gaat eigenlijk vooral over de kleine vergrijp. En daarvoor geldt, als je er 2 op je naam hebt staan, moet je het land verlaten.
0: Ja.
3: Ja, dat willen ze. Nu is het, als je 3 kleine vergrijpen gepleegd, dan zou dat een gevolg kunnen
0: zijn. Wat is een klein vergrijp, Job? Wat
3: nou
0: verstaan
3: ja,
0: we daaronder?
3: Kijk, de verkrachting is duidelijk een heel ernstig misdrijf. Je moet denk aan diefstal of kruimeldieven, dat soort dingen. En als je dat 3 keer doet nu, dan kan er een reden zijn om te gaan zeggen, ja, we gaan jou ongewenst vreemdeling verklaren. Dat willen ze naar 2 terugbrengen. De vraag is even hoe effectief die maatregel gaat zijn. Als je iemand hebt die asielzoeker is hier, en je zegt tegen diegene, nou, je bent ongewenst en we gaan je uitzetten, maar in dat land van herkomst is oorlog en je kan daar niet landen met je vliegtuig, wat ga je dan doen? Dat gaat niet opgelost worden. Voor bijvoorbeeld de Syrische groepen die ze nu hebben, daarvan zou je kunnen zeggen, voor een deel kan dat misschien weer wel, want delen van Syrië worden nu veilig gevonden. Maar ik weet niet of het echt een effectief middel is. Want er zijn ook advocaten die gaan uiteraard dan aanvoeren dat de regels in strijd zijn met Europese recht.
2: Ja, je hebt Europese.

0: serieus en je hebt het vluchtelingenverdrag.
1: Precies. En kijk, als je een kind van 13 hebt die 3 keer een diefstal pleegt en die woont hier met zijn gezin, gaan we dan dat kind van 13 aan uitzetten?
2: Ja, dat kan niet.
1: Wat zeg je?
3: Waarom niet?
1: Nou,
0: 13 is misschien wat hard, Chris.
3: Nou, weet je, als het crimineel is, crimineel, weet je. Dan moet je gewoon veel
1: Chris,
3: harder zijn.
1: Jij bent typisch zo iemand van de mensen die ik ook in de voetbalclub altijd heb. Die zeggen allemaal dit soort teksten. Tot hun eigen kind aan de beurt is. Ja, ik heb een man gehad die zei altijd opsluiten, water en brood. Tot zijn eigen zoon van 19 ook een keertje vervolgd werd. En dan is opeens Nederland heel streng.
3: Nee, daar ben ik niet mee eens op. Dat is echt onzin. Overtreding is overtreding. En dat is heel zielig. We zijn een heel gastvrij land. Maar op een gegeven moment is het eind zoek in Nederland.
1: Ja, dat klinkt allemaal stoer, Chris. Maar zo simpel is de wereld gewoon niet.
3: Nee, in jouw wereld niet. Van de advocatuur. Maar in de wereld van de gewone man wel, hoor.
1: Nee, in ieder wereld waar je een rechtsstaat wil hebben, Chris, wil je niet zomaar kinderen van 13 terugsturen naar een oorlogsgebied als ze 3 keer een diefstal hebben gepleegd.
3: Nou, oorlogsgebied, zeg je, nou nuanceert het. Het oorlogsgebied is even anders.
1: Asielzoekers.
3: Ja, nou, als ze overtreden, wet overtreden, gewoon wegwezen.
1: Ja, maar dan zit je in een cirkel te redeneren. Als een asielzoeker uit het oorlogsgebied komt en die jongen is 13 en die pleegt 3 misdrijfje, diefstallen, wil je terugsturen? Ik niet.
3: Nou ja,
4: maar goed, daar kun je dan met de leeftijd kun je nog natuurlijk iets. Het gaat er denk ik vooral om, hartstikke leuk plan. Maar in de harde uitvoering van het asielbeleid falen we sowieso. Dus waarom zou dit dan wel lukken?
1: Nou, dat is de vraag. En ik denk dat misschien voor kleine plukjes hier en daar een oplossing zou kunnen zijn als je echt vindt dat dat wel moet kunnen. Maar voor heel veel landen gaat het gewoon geen effect hebben. Je moet uiteindelijk het land van herkomst, die moet ook de mensen willen opvangen. Die moet willen toestaan dat je überhaupt daar aankomt met de mensen die wil terugsturen.
0: Maar ik vind het wel goed dat het geprobeerd wordt. Hè? Dus je moet ook die randen, vind ik, gaan opzoeken. Ik denk dat heel veel mensen die naar de stembus geweest zijn dat verwachten van het kabinet dat er nu zit. Dat je in ieder geval gaat onderzoeken naar wat er wel mogelijk is. En niet alleen maar wat er niet mogelijk is.
4: Ja. Ja, maar we krijgen zelfs ongewenste asielzoekers uit veilige landen niet eens terug. Dus waarom zou dit plan nogmaals dan wel lukken? Tegelijkertijd denk ik ook bij mezelf, waarom? Misschien is dat te hard gesteld, maar waarom niet gewoon bij 1 overtreding? 1 overtreding is al te veel.
1: Ja, ik denk dat je eigenlijk de ruimte moet hebben, als rechter ook, om te kijken welke afweging willen we maken. Wanneer vinden we het ernstig genoeg en is het een gevaar voor onze samenleving? Dat is namelijk een ander criterium. En dan moet je die keuze kunnen hebben. Maar je moet ook als rechter de afweging kunnen maken, dit vinden wij niet ernstig genoeg om zo'n ingrijpende beslissing te nemen, dat we jou sturen naar een gebied waar heel veel oorlog is of een natuurramp of wat dan ook.
0: Kijk, het probleem voor dit soort regels is volgens mij dat je de generale regels werken niet. Het is vaak maatwerk, toch, bij overtreding.
1: Dat moet je willen hebben, denk ik, ja.
4: En maatwerk moet je ook hanteren. Dat is natuurlijk het volgende probleem. Kijken hoe dat allemaal loopt. Hey, iets heel anders. We gaan naar de belangrijkste bijzaken van het leven. Oftewel, over anderhalve dag begint het WK. Maar dat Oezbekistan weet weer helemaal waar ze staan. Hè? Die hebben we even aangepakt.
5: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik bedoel, je verwacht zeker in deze wedstrijd dat Nederland er overheen loopt. En we hebben in het begin zeker wat mogelijkheden gehad om die wedstrijd te winnen, we hebben gewonnen, maar een goede uitslag neer te zetten. Dan hoor je ook nog dat de wissels daarna ook nog geoefend hebben tegen Oezbekistan. Die verliezen met 2-1.
4: Ja.
5: Dus dat geeft niet heel veel vertrouwen. Ik heb het nog steeds gezegd, ik heb het al heel vaak gezegd, Koeman, pas het systeem aan, want op deze manier gaat het helemaal niks worden. Dan zijn we naar de poolfase weer thuis.
4: Nou, dan gaan we. Oh, dat is wel lekker voor Noah, want dan kan ze iets eerder weer terug naar de vriend, want die moet ze heel lang missen. Noah zit op dit moment volgens mij nog steeds in New York. Oh nee, Kansas City ben je alweer. Hoppakee. Heb je een beetje leuk avond gehad gisteren, Noah?
6: Goedemiddag vanuit Kansas City, waar het ook nog een uurtje eerder is dan in New York en dan in Curaçao. 7 uur eerder dan in Nederland. Ja, nee, het was natuurlijk helemaal geen leuke middag voor ons gisteren. Het is precies wat jij een beetje zegt, Theo. Ja, die overtuiging was er niet. En dan kunnen die jongens, die spelers en Ronald Koeman wel de hele tijd zeggen, ja, Nederland moet achter ons staan en wat positiever worden. En we zijn zo kritisch. Maar deze wedstrijd en die tegen Algerije waren de uitgelezen kans om dat vertrouwen van het publiek een beetje terug te winnen. En ook na afloop van die wedstrijd sprak ik een aantal spelers en dan mis ik wel een beetje de frustratie en het venijn van jongens, het gaat nog niet heel erg lekker. En natuurlijk is zondag tegen Japan een ander verhaal, dan gaat het erom. Maar het was zeker niet om over naar huis te schrijven. En inderdaad, wat je zei, er werd een tweede wedstrijd gespeeld. Dat was 2 keer 30 minuten met de wisselspelers. Die hebben allemaal even op kaart gezet. Ja, de enige van wie je denkt, nou, die zou eventueel nog een basisplek kunnen veroveren op die selectie is natuurlijk Memphis Depay. Al is het natuurlijk zo dat Koeman heeft gezegd, die moet 100% fit zijn. En dat is momenteel nog niet het geval. Dus het idee is wel dat de basiself van gisteren tegen Oezbekistan ook aanstaande zondag tegen Japan gaat spelen.
4: Ja, het mooie is wel dat we gewoon gescoord hebben. 2 keer, maar weliswaar geen veldtoelpunten, maar gewoon 2 penalties. Nou, dat is toch goed, Freek?
7: Nou ja,
4: een beetje penalties. Positief, kom op.
7: Nou, er waren heel weinig dingen om positief over te zijn bij, bij Oranje gisteren. Toch, wij zaten, Theo kwam vlak voor de uitzending, voordat jullie begonnen, was in de rust. Toen stak je bij ons bij de redactie van VI de hoek, of je hoofd om de hoek. Dan zei je, we worden wereldkampioen. Toen liep niet
5: ja, je moet een beetje positief zijn.
7: Dat was het enige positief van die hele wedstrijd.
4: Ja,
7: denk ik.
4: Ja, maar Freek, we pakken hem wel op het nippertje nog even. Hè, die 2-1 overwinning. En dit was het tweede doelpunt. Gakpo hier. En dit is de overtreding volgens mij die we hier eerst zien. Juist, dat is hem. En dus volgt er een penalty. En die gaat er gewoon hartstikke goed in.
0: Maar is dit nou eigenlijk, Theo, wel eens eerder voorgekomen dat het zo slecht was als... Het is toch historisch drama, dit?
5: Ja, het is wel eens slechter geweest, want we zijn ook wel eens niet bij het WK geweest. Dus dan is het zo, zo wat slechter. Ja. Ja. Maar weet je, je gaat er natuurlijk naartoe op die twee wedstrijden om een beetje een goed gevoel te kweken. Ja. En dat je een beetje automatisme krijgt. Maar nu ging Dumfries speelde, dus dit was eigenlijk de opstelling waarmee je ook, die je verwacht tegen Japan. Maar ja, we hebben helemaal niks gezien. En we hebben een paar momenten van Malen gehad weer. Die wel dreigend was, maar uiteindelijk niet doeltreffend.
0: Hij mist alles. Ik heb er normaal gesproken altijd wel zin in. Maar ik denk, nou, ik ga niet eens meer kijken.
4: Ja, maar wij gaan jou een beetje oppoken.
1: Nou ja. Een selectie, als je die jongens bekijkt, zijn allemaal koorknapen. Vroeger had je persoonlijkheden in een selectie. Dat heb je toch helemaal niet meer?
5: Nee, maar dat is ook wel een beetje de tijd waar we nu in zitten. Ja. Bedoel, voetballerij is het sowieso wel anders geworden. De jongens die een beetje wat bij de hand zijn dan de normale voetballer. Die worden al heel snel in de jeugd worden ze al een beetje afgeschreven, want die zijn lastig. Dus de jongens die doorkomen zijn allemaal AZ-jongens. Dat zijn de net opgevoede
4: nou,
5: jongens.
4: Nou, sorry hoor. Maar ik vind Memphis Depay nou niet echt bepaalde koorknaap.
5: Nee, maar
4: Noah?
5: Die zit op de bank.
0: Ja, maar het ziet er wel zo uit. Dat is een beetje het punt, denk ik toch. Het ziet er niet uit. Ja.
4: Koorknaapjes. Oké, Noah, het zei zo. Belangrijk, want we hebben wel een probleem. Hoe is het met de keeper? Hoe is het met Bart?
6: Ja, nou, ik wil er wel even op inhaken, jongens. Want het is inderdaad zo, en dat is ook een probleem wat Koeman heeft aangegeven, dat die jongens soms niet hard genoeg voor elkaar zijn. En Helene en ik hebben daar vaak genoeg met de oud-internationals over gesproken. Met een Wesley Sneijder, met een Rafael van der Vaart. Dat ze elkaar af en toe even de waarheid vertelden. En dat mist deze ploeg inderdaad misschien een beetje. Jij benoemt Bart Verbrugge, viel natuurlijk gisteren uit. Kwam net even niet lekker terecht. Leek om zijn heup te gaan. Speelde nog wel een paar minuten door, maar moest zich daarna toch wel laten wisselen. Ik heb gevraagd aan de KNVB om een update. Nou, toen zeiden ze, die is er niet. Dus daar kan ik je heel weinig over melden. Hij is wel gewoon net zojuist, want ik sta hier voor het hotel van het Nederlands Elftal in Kansas City uit de bus gestapt. Nu is het natuurlijk ook zo dat je een keeper gewoon gedurende het toernooi mag wisselen. Bij een veldspeler is dat niet het geval. Ook de reden dat Jurriën Timber nu al naar huis is. Want dat had je voor, moet je voor aanstaande zaterdag moet je dat doen, dat Geertruiden dus bij de selectie kwam. Bij een keeper is dat een ander verhaal. Maar ik denk, want Justin Bijlo is natuurlijk de keeper die op stand dat hij toch wel gisteren, toen hij dit gezien heeft, heel even zijn sangriaatje of zijn rode wijntje heeft weggezet, waar hij ook is op zijn vakantiebestemming. Want ik denk dat we nog even moeten afwachten hoe het met Bart Verbrugge gaat.
4: Ja, Vlekken was meteen tweede keeper. Ik denk nou Roefs, maar kunnen we eigenlijk zeker van zijn, Freek, Vlekken is tweede man?
7: Ja, want Vlekken, daar gaan ze vanuit dat hij gewoon tweede keeper wordt of is bij Oranje. Ja. Terwijl Roefs eigenlijk een veel beter seizoen nog terug heeft.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Til pakt ook nog een rode kaart. Wat vond Ronald daarvan? Ronald Koeman, onze bondscoach.
6: Ja, nou, het grappige was eigenlijk dat Ronald Koeman best wel boos daarover was. Terwijl ik denk, je hebt volgens mij heel veel andere dingen om woest over te worden. En de vraag was natuurlijk, is Guus Til dan ook geschorst voor die wedstrijd tegen Japan? Toen dacht ik, jongens, daar hoeven we ons misschien helemaal niet zo druk over te maken. Want in principe gaat hij toch niet spelen in die wedstrijd. Het geval is zo dat dat niet zo is. Hij kan gewoon spelen tegen Japan als dat nodig is. En hij is in de eerstvolgende oefenwedstrijd van het Nederlands zelf dan al geschorst. Maar Ronald was woedend op de arbitrage, kan je wel stellen.
8: We hebben wederom de eerste helft best wel heel veel goede momenten gehad. We hebben totaal niets weggegeven op uiteindelijk de rode kaart. Maar dat is onbegrijpelijk dat dat gebeurt. Want ja,
6: daar was je echt boos over, hè?
8: Ja, maar kom on. Iets wat niet bewust Hens is. Krijgt die bal tegen zijn hand aan. Geef iemand een rode kaart. Nou ja, als dit... dit het niveau van de scheidsrechter op het WK is, dan gaan we nog lachen.
4: Ja, oei. Ja.
5: Ja, nee, maar ik ben blij dat ik Koeman een beetje zo zie. Alleen hij is boos op de verkeerde persoon. Ik bedoel, de scheidsrechter was niet best. Ik denk dat ze niet heel veel gevoetbald heeft zelf.
4: Alisa Pennington.
5: Ja, want nou, dit is heel ongelukkig. Maar dit is zeker geen rode kaart. Maar hij is daar heel erg boos over. Maar hij kan beter boos zijn over de manier hoe ze gespeeld hebben. Want ik hoor hem dan zeggen, we hebben hele goede momenten gehad. Je speelt tegen een land wat er eigenlijk helemaal niks van kan. Dus dan is het ook wel vrij logisch dat je goede momenten hebt. Lijkt me. Ja, het was echt het was bedroevend. En ja, hij moet daar kritisch op zijn. Op de inhoud, op de spelers, de manier van spelen, de intenties. Ja, het lijkt echt helemaal nergens op. Maar nee. We moeten positief zijn. We worden wereldkampioen.
4: Ja. Ach ja, slechte generaal, je weet het wel.
3: Je moet zeker positief zijn. Want toch, dat Jumbo heeft 350.000 van die juichrekjes.
4: Oh ja, komt u. Ja, commerciële jongen. Ja. Hele commerciële jongen.
3: Die kunnen volgende week naar de wereldwinkel, weet je niet?
4: Hey Chris, ik weet dat jij houdt echt... Jij houdt wel een beetje van luxe, hè? Gewoon luxe hotels. Oh, lekker. Vind jij lekker, hè? Gewoon lekker. Ja, ja, ja. Dat vinden de spelers van Oranje natuurlijk ook lekker. Maar jullie zijn op dit moment al in Kansas City. Betekent ook dat jullie een ander hotel hebben. Want dat vorige hotel, zeiden ze, was niet veel, hè? Maar 4 sterren.
6: Nee, nou, Ronald Koeman is volgens mij ook wel iemand die van luxe houdt. En inderdaad, dat hotel in New York, ik vroeg het aan hem, hoe is dit dan? Toen zei hij, nou ja, het is oké, maar ik ben blij dat we een paar dagen hier zijn, want het kan beter. Ik sta nu inderdaad voor het hotel waar ze net zijn aangekomen in Kansas City. Dat gebeurde overigens met een soort politie-escort, werkelijk waar, alsof Donald Trump hier aankwam. Met honden en auto's en motoren. En er hing zelfs een helikopter in de lucht van een of andere plaatselijke nieuwszender. Maar ze zijn dus nu in dit hotel, het Cascade Hotel in Kansas City. Ze hebben 3 verdiepingen afgehuurd. Inderdaad ook niet een 5-sterren hotel, een 4-sterren hotel, wat nog steeds hartstikke luxe is. Maar dat heeft wel allemaal te maken met de begrotingen van de KNVB. Dat ze er gewoon ietsje meer op de kleintjes zijn gaan letten. Ook heeft Nigel de Jong gezegd, luxe kan luiheid opleveren. Dus willen we ze een beetje scherp houden. Maar van wat wij hier zien en de plaatjes die ik op het internet heb gezien, is het gewoon een prima hotel. En overigens Kansas City, want in New York was het al warm. Maar ik zweet me werkelijk waar uit mijn bil naad. Maar denk nog steeds niet zo erg Theo Jansen bij jullie in de studio, toch?
4: Ik ga je niet vragen of je even omdraaien.
5: Nee. Maar ik kan je bevestigen dat hij ook van dat is.
9: Maar dan heb ik toch liever die van Noah. Ja,
4: hier, heb jij een handdoekje? Ja, maar laten we wel weten. 4 sterren, dat is gewoon perfect. Dat zijn hartstikke mooie hotels. Ik zei het ook een beetje sarcastisch, want er werd inderdaad gezegd vanuit de KNVB, luxe maakt lui. Dat is weer zo'n slogan waarvan je denkt...
0: Ja. Ja,
4: ja, nou, moet je ermee?
0: Zet ze dan maar op een camping als dat zo is.
4: Dat zou ik dan ook denken. Ja. Toch?
0: Dat is een beetje rennen op het veld. Hè?
4: Ja. Was dat belangrijk toen jij in het Nederlands zelf was? Die ene...
5: Die paar keer dat ik erbij was.
4: Paar keer. Ja, was dat belangrijk, het hotel?
5: Nee, wij zaten in Huis de Duin toen de tijd. En dat was natuurlijk ook al klaar om afgebroken te worden, volgens mij. Mag dat zeggen je wel, toch? Het was best wel wat ouder al. Maar uiteindelijk maakt dat spelen helemaal niet zoveel uit. Want hoe vaak ben je nou op de kamer? Uiteindelijk... Weet je, je hebt zoveel meetings en trainingen tussendoor dat je niet zo heel vaak op de kamer bent. Vaak zit je in de lobby of zit je ergens een spannetje te doen.
0: Zeg maar, een bar in zit, toch, Theo?
5: Ja, dan ben ik vaak al tevreden, weet je wel. Ja.
4: Ja. En rokersruimte. Ja. Ja, dan ben je er wel.
5: Ja, ook wel belangrijk, ja.
4: Maar hoe dan ook. Ik snap de KNVB wel, want het is knetterduur, dat WK. Ik bedoel, die Trump die verdient er een hoop aan, zal ik maar zeggen. Heb jij nog even iemand gesproken bij de KNVB, Noah?
6: Ja, zeker. Gisteren was er een mediabijeenkomst met de KNVB, waaronder met directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. En zoals je zegt, Trump verdient er veel aan. De FIFA verdient er veel aan. Het schijnt dat de FIFA meer dan 11 miljard euro gaat omzetten aan dit WK. Alleen gaan zij, en dat doe ik even zo met tussenhaakjes, slechts een bedrag daarvan van 750 miljoen euro aan de deelnemende landen uitkeren. Prijzengeld, startgeld. En dat betekent dat het best wel lastig is om winst te maken als Nederland zelf al zijn. Nou, het ging natuurlijk al over die 4e keeper die niet mee kom, was te duur, minder dure hotels. En gisteren heeft Marianne van Leeuwen even aan mij uitgelegd hoe zij nou daadwerkelijk winst kunnen behalen aan dit toernooi. En dat is best wel schrikbarend, zou ik je zeggen.
10: Nou, het komt erop neer dat als we wereldkampioen worden, waar we natuurlijk van uitgaan, dat we dan 6 miljoen overhouden, dat we vervolgens weer in het Nederlandse voetbal kunnen investeren. Als je tweede wordt, dan heb je echt een verlies van iets van 2 miljoen. Want dan heb je alle kosten gemaakt tot en met de finale, maar heb je niet het prijzengeld van de winnaar. En alle andere rondes daarvoor zit je rond een verlies tussen de 0 en de 1 miljoen.
4: Nou, dat is een hoop.
3: Dat is een hoop geld, maar het beste is als voor de KNVB als Nederland wordt uitgeschakeld in de 8e finales, want dan spelen ze kiet. Dus, en gezien het spel...
5: Dat is groot.
3: Gezien het spel van gisteren, zijn we volgende week weer thuis. Maar ze overdrijft een beetje, want er zijn natuurlijk heel veel mensen rond het elftal die meegaan. Allerlei bestuurders gaan mee. De directeuren van de Eredivisieclubs gaan mee. Die moeten weliswaar 5.000 euro zelf betalen. Maar en dan gaan ze naar Harvard toe, weet je. Die jongens weten geen wat Harvard is. En dan moeten ze daar gaan... Dat is allemaal overdreven. Dus er zit heel veel luxe omheen. in. Een hotelkamertje. Ja, een hotelkamertje.
10: Chris, ik wil je even in de reden vallen. Daar komt ze. Je zegt die zakenbaarheid die niet helemaal kloppen. Maar bijvoorbeeld, er gaan heel veel algemene directeuren van clubs mee. Die betalen dat gewoon zelf, Chris.
3: Nee,
10: en de KNVB kan dit verlies best wel leiden. En die onzin van de achtste finale eruit, dat is natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op. We willen gewoon wereldkampioen worden. 6 miljoen in een tassie. En we gaan ervoor.
3: Nou, als we wereldkampioen worden, eet ik mijn schoen op. Maar ik heb even de prijzen van de hotels nagekeken. In dat Cascade Hotel. Ja. Een kamertje, $250 weet je, per dag. Dat valt hartstikke mee. Als je in euro's omrekent, is amper €200.
4: Weet je hoeveel mensen dat niet kunnen betalen?
3: Nee, maar de KNVB, ze krijgen 10 miljoen startgeld. Ze krijgen $2,5 miljoen verblijfkosten. Jos, ga je met al die huilverhalen, joh.
4: Zeg, Noah, ga je nog even een carpacciootje eten daar in dat hotel? Even naar binnen sneaken, even de mol uithangen?
7: Hé. Hey.
10: Ja, een carpacciootje in dit weer lijkt me niet zo'n heel goed idee. Maar ik kan het proberen. Of ik morgen dan nog een live crosstalk met jullie kan doen, dat valt te betwijfelen. Maar ik doe mijn best, jongens.
4: Ja, maar even de mol uithangen bedoel ik mee dat je eventjes wat informatie tot je krijgt, hè? Ga maar lekker doen. Ja, dankjewel, zeker. Noah. Ja, we hebben een klein beetje vertraging. Maar de KNVB kan natuurlijk ook gewoon best wel nog wat geld binnenhalen met die WK-shirts.
3: Ja, de WK-shirts die lopen als een dolle. Maar ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen, Curaçao staat met 1-0 voor. En Curaçao gaat toch. Want die... Curaçao gaat ongeveer 100.000 shirts verkopen, wat echt uniek is. Dat betekent dat bijna iedereen op het eiland een shirt heeft. En als je dan kijkt naar Nederland, het Nederlands elftal verwacht ongeveer om er bij de 75.000 shirts te verkopen, al dagen lang als in het toernooi groeien.
4: Ja.
3: En dat is nog maar de vraag.
0: Maar die shirts zijn ook eigenlijk veel mooier dan onze shirts.
3: Ja, dat uitshirt, dat heeft de voetbalshop regelt het allemaal. Die hadden gedacht van, het is 1/3, 2/3, 2/3 thuis, 1/3 uit. Als ze beter om kunnen draaien, want de gele shirts zijn ongelooflijk populair en totaal uitverkocht.
0: Ja, mijn kinderen belden al dat ze dit shirt liever wilden dan het Nederlands elftal shirt. Ja. Ja, dat begreep ik na gisteren ook wel.
4: Ja, dat begrijp ik dan ook wel. Over shirts gesproken, vanuit, dat wist ik dus helemaal niet, dat je vanuit de gevangenis gewoon een bedrijfje kon voeren.
7: Ja, het zal niet vaak gebeuren. Hij doet op die man die kleding verkoopt met die helm. Van die gestolen gouden helm.
4: Ja, dan moet je even kort uitleggen. Want wat gebeurde er ook alweer?
7: Nou ja, er is natuurlijk in Drenthe, in het museum, is die gouden helm, volgens mij was het Roemenië, die is gestolen. En uiteindelijk zijn de jongens na heel veel goed onderzoek van de politie opgepakt. En ook, die zitten dus nu in de gevangenis. En een van de jongens heeft dus een bedrijfje opgestart waarbij hij kleding verkoopt. Op zich vind ik dat helemaal niet zo raar. Want ik bedoel, we willen eigenlijk als samenleving dat mensen die uit de gevangenis komen wat te doen hebben. Wij noemen dat de 3 W's. Wonen, werken, wijf. Of nu eigenlijk zeggen we wederhelft in de wooktijd. Ja. Maar wat je wil, dat mensen die vrijkomen, dat ze niet opnieuw op boevenpad gaan. Nou, dus dit is best een goed idee. Alleen, deze jongen die zit daar wel een beetje te provoceren, denk ik. En daar valt de politiek nu over, dat die shirts gaat verkopen met die gestolen gouden helm erop.
0: Ja, maar mensen die in de gevangenis zitten, die staan er niet onbekend dat ze de goede handeltjes hebben meestal. Hè? Dus als je die dan de vrijheid geeft om handeltjes op te starten, kun je er ook donder op zeggen dat het natuurlijk snel weer fout gaat.
7: Nee, de meeste jongens zullen dit ook niet kunnen. Maar er zijn een paar, die hebben echt wel kwaliteiten. Dus laten we iemand een onderneming starten. Waarom niet? Wat is daarop tegen eigenlijk?
0: Maar, en dan denk jij dat dat allemaal een brave onderneming is? Dat iemand plakjes grillworst gaat verkopen?
7: Nou ja, kijk, we weten dus dat mensen die uit de gevangenis komen vaker in de haling gaan vallen. Maar er zullen ook echt wel jongens zijn die buiten komen en gewoon serieus een dagbesteding moeten hebben, een baan of een bedrijfje. Ja, ik snap niet wat daar het probleem van is.
4: Nou ja, ze hebben wel iets op hun kerfstok natuurlijk. De shirts zijn allemaal uitverkocht en ze komen nu met een WK-editie. Maar hoe kijk jij daarnaar, Dave?
11: Nou, ik heb ooit een fantastische documentaire gezien bij Netflix over Breaking the Cycle, over hoe ze in Noorse gevangenissen zeggen, ons enige doel is weer een goede buurman creëren. Ja. En niet een boze buurman. En op het moment dat je dus iemand zich laat ontwikkelen, en daar kan je natuurlijk gewoon controleren in de gevangenis wat zo iemand doet, zou ik zeggen, stimuleer ondernemerschap waar dan ook, mits iemand zich houdt aan de... Maar het creëren van een betere buurman, ja, lijkt mij... Dan moet je daarop inzetten.
7: Nou, dat is precies wat je wil. Je wil dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Want kijk, als er straf erop zit, Helen, dan moet iemand weer meedoen in de samenleving.
4: Ja.
9: Heeft je een laptopje thuis?
7: In de gevangenis hebben ze geen internet.
4: In de Edirne-Vught wel, hè, laatst. Anders gewoon internet.
11: Het gaat even mis soms met internet en gevangenen.
4: Ja, kan gebeuren. Ja. Nou ja, geef het niet. En jij kan heel veel dingen, Dave, dat weten wij.
11: Oh,
4: maar blijkbaar dus ook hoog houden voor het goede doel. Want we hebben natuurlijk een heel mooi doel. De vakantiebank. Er zijn een hele hoop mensen in Nederland die niet de financiële middelen hebben om op vakantie te gaan. En daar is 50 Plus Mobiel mooi ingesprongen door in ieder geval een mooie challenge aan te gaan. Een minuut lang hoog houden, geld binnenhalen halen om de mensen een mooie vakantiebestemming te geven in Nederland. En Dave deed het best goed. Het is gewoon een minuut hoog houden, zoveel mogelijk voor het goede doel. Daar ga je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. 8. Hebben we het niet gezien? We hebben het niet gezien. Doe het nog een keer. Of we tellen door. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Weer niet gezien. Tel gewoon door. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 3, 4, 5, heeft niemand gezien. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 57, lekker. Goed gedaan, 57 keer en dat betekent een bedrag van €1140 voor de vakantiebank. Goed gedaan.
11: Toppie. Ja. En ik was natuurlijk wel benieuwd op social media. Ik denk, ja, die mensen denken natuurlijk allemaal, Sarman, dat je gaat nooit de 3 halen. Nou, de eerste keer ging het een beetje mis en ik mocht smokkelen voor het goede doel. Dus ik zei op social media, nou, als iemand nou het goede aantal raadt, even kijken hoe mensen me inschatten, dan zet ik de verdubbelaar in. Ja. En inderdaad, Jolanda Valkenburg zei 57. En Theo had ook het goede antwoord. Die was misschien een beetje bij. Dus we gaan dat bedrag gewoon verdubbelen natuurlijk. Namens
4: mooi. Maar dit bedrag of het hele bedrag?
11: Nee, wat ik heb opgehaald natuurlijk. Wat ik heb opgehaald. Deze trip heeft me.
4: Laat
11: ik
4: het
11: heb
4: even zien aan jou alvast. Eventjes.
11: Als Theo ook meedoet en Rutger ook mee, dan doen we het met z'n allen.
4: Ah, doe niet zo flauw. Gewoon het hele bedrag.
11: Nou, vooruit.
4: Jee! Nou, dus dan ruim 10.000 euro.
11: Zo hard kan het gaan, hè? Ja,
4: kun je morgen naar huis, want dan kan je de rest niet meer betalen.
11: Nee, ik moet nog één keer hier in de uitzending zitten. Dan,
4: dit is in ieder geval voor de vakantiebank. Het is een mooi bedrag. Onder andere door 50PLUS Mobiel. Kan niet vaak genoeg zeggen.
0: Maar jij kan prima een balletje. Je gaat zo niet meer staan in Nederland zelf.
11: Ik heb 10 jaar lang gezaalverbald. Dus op zich techniek. Ik moest er eens op het zand. Dat ging echt niet helemaal goed. Maar op zich, een klein beetje een balletje trappen moest wel lukken.
9: De ruimte nodig, zeg ik.
11: Ja, die had ik wel nodig, ja.
4: Dat moet jij zeggen.
9: Hij lacht wel in het zwembad.
11: Bedankt, Theo. Dat gaat lekker zo.
4: Zeg, Theo, jij bent hier met jouw kinderen. En, ja. Heb je wel eens ooit overwogen om lekker te gaan vloggen met je kinderen? Een beetje geld binnenharken? Ja? Familievlogs?
9: Nee, helemaal niet. Je ziet op mijn social media mijn kinderen ook niet. Dus die deel ik daar ook niet op. Gewoon omdat ik dat voor mezelf hou. En dat eigenlijk niet laat zien aan andere mensen.
4: Nee, wat vind je ervan als anderen dat doen?
9: Eerlijk gezegd niet zo goed. Ik vind dat kinderen zelf de keuze moeten maken of kunnen maken om online te komen of in beeld te komen. En vaak zijn kinderen van 6, 7, 8, 9, 10 zijn niet wijs genoeg om daar een beslissing in te nemen.
4: En als je ze blurt, bijvoorbeeld met een hartje of een smiley.
9: Ja, dan kun je ze net zo goed er niet op zetten, denk ik dan.
4: Nee. Ja, families kunnen daar heel veel geld natuurlijk mee binnenhalen. De bekendste vlogfamilie zijn de familie Bellinga.
0: Oh, vreselijk. Ja? Ach, wat vind ik. Maar dat is ook echt verboden bij ons thuis. Dat is mogen ze echt niet naar kijken. Dat is ook zo.
4: Waarom niet?
0: Nou, het is zulke dommigheid wat je daar ziet.
7: Nou, ik vind het principieel vooral dat je niet de kinderen...
0: Ja, ook dat natuurlijk, ja. Maar naast die dommigheid is het ook nog eens een keer... is dat ook dom, vind ik. Want je gaat die kinderen, die worden eigenlijk ingezet... om gewoon voor commercieel belang. En ik ben het helemaal met Theo eens. Je kijkt gewoon, je kinderen hebben helemaal... die kunnen op een 18 ineens denken... ja, maar pap, dat wilde ik helemaal niet. Ja, en dan heb jij dus eigenlijk een heel leven verruineerd... voor die kinderen misschien wel. Omdat die bekend staan als de Bellengaatjes... of de Castricumpjes, wat misschien nog wel veel erger is.
4: Daar zou ik wel naar kijken. Dat zou ik van smullen. Maar het kabinet wil nu daar natuurlijk iets tegen doen. Want die wil commercieel vloggen met kinderen in ieder geval verbieden. Is dat ook mogelijk? Kun je dat ook...
7: Ik denk dat dat wel mogelijk is. En ik ben niet ervoor om alles in het strafrecht op te willen lossen. Maar dit vind ik echt wel een goed idee. Want kennelijk zijn mensen niet in staat om zelf te bedenken dat je dat niet moet doen. De Bellengaatje noemt ze. Het is precies wat deze twee heren zeggen. Ik vind echt dat dat niet moet kunnen. Nee, dus dat moet eraf.
4: Duidelijk.
0: En wat gebeurt er dan in het? Wat staat er dan op als je het wel doet?
7: Dat zal in de wet moeten weer worden neergelegd. Ik denk niet dat die hele zware gevangenisstraffen op moet gaan zetten. Dat verwacht ik ook niet.
9: Nou, 3 keer. Het land. 3 keer.
4: 2 keer.
9: Oh,
4: 2 keer.
7: Zij zijn het land al uit, hè, de Bellengaatjes. Omdat ze dat dan voor voort kunnen zetten.
4: Ja, dat klopt. Ja, maar goed, bedrijven kunnen misschien ook achter hun oren krabben. Ik snap het allemaal wel. Dat je voor je commerciële doeleinden dat misschien heel erg leuk vindt. Misschien moeten ze.
11: Maar wat Rutger ook zegt, er zit natuurlijk voor die kinderen ook. Wel, UNICEF maakt zich er ook zorgen om. We hebben een hele mooie officiële officiële term hiervoor. Sharenting, dus ouders die er maar meer aan delen zijn. En UNICEF ook zegt twee dingen. Kijk, het internet vergeet heel slecht. Of het internet vergeet eigenlijk niet. Die filmpjes blijven daar ten treure op staan. Dus je weet ook nooit wanneer je die filmpjes weer een keer terugkrijgt. En wat UNICEF heel mooi zegt, wat Theo net heel simpel uitlegt. Er zijn geen kinderen die geïnformeerd een besluit kunnen nemen om te zeggen, hey pap, dit wil ik wel of niet. Want wat weten die nou of over 10 jaar hun woedebui of vakantie, hoe dat tegen hen gebruikt kan worden. Dus je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn. En zeker als daar geld mee verdiend wordt, kleurboeken worden verkocht, andere zaken. Ja, dan ga je echt wel op in een heel grijs gebied, denk ik. Alhoewel mijn dochter ook dat soort filmpjes hartstikke grappig vindt. Maar ik denk oprecht dat we hier echt heel kritisch op moeten zijn.
0: Het is ook kinderarbeid en dat is toch eigenlijk al. Valt
11: dat
0: onder
11: is wat de Kamer ook, het kan het ook zegt.
1: Ja, als je dit als kinderarbeid ziet, dan valt het dan misschien al onder. Een bijkomend probleem vind ik ook nog, dat je met AI al die filmpjes, die kan je ook nog verbuigen tot iets lelijks, waarmee je mensen uiteindelijk op later leven kan gaan chanteren.
11: Ja, UNICEF waarschuwt dat er gewoon organisaties zijn, criminele organisaties, die hele profielen aanmaken van kinderen, databases, en die helemaal in kaart brengen, en ook weer doorverkopen met de meest verschillende intenties. Nou, UNICEF zegt dat niet voor niets. Dus ja, neem dat soort waarschuwingen serieus. En ja, zeker niet onder de 15 jaar je kinderen zo op die manier op social media gooien.
4: Maar Freek, je hebt ook een gezin. En als er nou wordt gezegd, gratis vakantie, 3 weken naar het oord waar je naartoe wil, moet je wel af en toe even een familievlogje maken. Ja, wel, klinkt wel aantrekkelijk natuurlijk.
7: Ja, dat klinkt aantrekkelijk, maar dat gaan we ook niet doen. Maar ze zijn wel heel populair voor kinderen, hoor. Want mijn, ja, dochter, mijn twee dochters ook. Dus echt, als ze kunnen kiezen, doen ze die, inderdaad die vlogjes allemaal aanzetten. En, het is wel volgens mij ook bij kinderen heel populair. Maar
0: nou, het is ook, wat ik ook heel moeilijk vind, is dat bijvoorbeeld mijn dochter, die wil het dan heel graag ook, want haar vriendinnetjes doen het ook allemaal. En het hoort ook een beetje bij het sociale leven. Hè? Want je maakt vlogjes en zo communiceren ze ook met elkaar. En dan zit je wel een beetje, ja, oké, als ik dat dus, ik zeg mag niet van mij. Je mag niet met je gezicht, dat moet je niet doen, dat is niet verstandig. Maar je ontneemt ze dan wel wat hun vriendinnen wel hebben.
11: Nou, je zegt dat UNICEF ook zegt, kijk, het is allemaal hartstikke creatief. UNICEF zegt ook rond een jaar of 9, 10, ga weer met je kinderen zitten en ga samen eens kijken wat moet er nog opstaan. Neem je kinderen daar gewoon in serieus. Op jonge leeftijd weten die echt wel een beetje wat ze willen.
0: Nou ja, wat ik nu heb afgesproken is, dan moet het afgeschermd zijn.
4: Ja.
0: En dan is het dus niet.
11: Ja, en vooral die commercie, daar zit het probleem. Ik kijk ook filmpjes, dan is na een filmpje met een kind hartstikke leuk. En het volgende filmpje gaat over, dit is ons kleurboek, koop onze scheurkalender. Ja, dat gaat denk ik wat
4: verder. Kortom, jouw zorg is duidelijk.
3: Als ze in Curaçao gaan wonen, wat gebeurt er dan, Job? Als ze in Curaçao gaan wonen. En ze gaan zeggen, we gaan lekker naar de zon met de kinderen en doen het hier vandaan.
1: Ja, maar ze zijn nu ook uitgeschreven, hè, uit Nederland. Ja. Ze zijn nu niet in Nederland. Dus als ze nu blijven doorvloggen vanuit het buitenland en die wet wordt ingevoerd, dan zijn ze daarmee niet automatisch ook strafbaar. Maar daar kan je in de wet ook weer naar gaan kijken, mocht je dat willen.
3: Het blijft. Anders is de wereld dus heel groot.
1: Ja, ja, zeker.
4: Daar heb jij een punt, Chris. De wereld is heel groot. Kijk eens even dit plaatje, is toch heerlijk. Nog heel eventjes met de voeten in het water. We gaan na de uitzending ook nog even een plons nemen. Freek, wij kennen jou van onze vrienden van Voetbal International. Jullie zijn hier met een hele ploeg. Waarom ben je hier naartoe gekomen?
7: Met de hele ploeg zitten we na de hele maand juni zitten we hier. Nou, eigenlijk begon het een beetje uit praktisch oogpunt van het toernooi. Hè? VS, Canada, Mexico. Hoe kunnen we dat het beste praktisch inrichten? En coveren met podcasts, met video's, de site draaiende houden. Omdat bijna al die wedstrijden zijn 's nachts in Nederland. Nou ja, en toen kwamen we op het idee van, als we nou op Curaçao gaan zitten met een deelredactie in Nederland en natuurlijk ook nog verslaggevers in het veld in de VS. Ja, dan kunnen we gewoon dag en nacht door blijven draaien. Nou ja, en dat hebben we voor elkaar gekregen. En we zijn afgelopen woensdag hier gekomen met de ploeg van Curaçao mee. En we blijven tot eind juni. En dat houdt in dat wij eigenlijk van hier van 5 tot 12 s'avonds redactie draaien. Dan liggen ze in Nederland te slapen.
4: Ja.
7: En dan worden ze in Nederland wakker. Nou, dan kunnen wij, als wij wakker worden, even een paar uurtjes wat leuks gaan doen. En daarna nemen wij het weer over, waardoor we 40 uur per dag met video's, met podcast,
4: kunnen leven.
0: Ook een leuke uitleg voor een vakantie, hè? Wij hebben hem ook steeds.
7: Ja. Het mooie is, we hebben gelijk de eerste. We zitten hier nu een week. Ja. En afgelopen week is qua instroom van digitale abonnees de beste week in 5 jaar geweest.
4: Even nog erbij pakken.
7: Deze kan ik even erdoorheen.
4: Hey, Freek, hebben jullie eigenlijk een mol in het Oranje Hotel? Om een beetje informatie.
7: Nou, Martijn Krabbel dan met ons oranje watje. En ja? Waar die ook mol? is die prima mol, hoor. Omdat,
4: maar app hem dadelijk even vragen hoe het is met Verbrugge, want we willen natuurlijk wel even weten hoe het ervoor staat. Maar je hebt ook nog een andere band, hè, met het eiland.
7: Ja, ik kom al mijn hele leven hier. Mijn twee broers zijn geboren hier op Curaçao. Toen mijn ouders hier eind jaren 70, begin jaren 80 woonden. Toen zijn ze naar Nederland gegaan, toen werd ik in Nederland geboren. Dus de zoontjes van mijn broers komen uit voor de nationale teams van Curaçao, de jeugdteams. Mijn kinderen die mogen er niet, ze zijn gewoon Nederlanders volledig. Maar die band is altijd echt geweest. Elk jaar komen we hier, vrienden, familie wonen hier. En
4: jouw broer zit in de staf van Curaçao.
7: Ja, die zit een jaartje of 5, werkt hij voor de voetbalbond hier. En is nu ook als teammanager actief hier. Dus die Die is ook wel, ja, we waren hier samen even een paar dagen, was leuk. En die is nu in Florida met het kamp.
4: Ja, tijd van je leven. Je gaat zelf natuurlijk ook nog wedstrijden bezoeken. Jij blijft niet alleen maar hier, ook richting het WK. En vliegen jullie dan met deze piloot bijvoorbeeld? Dat is echt een aanrader, hoor. Dat zou ik wel doen. Goed, toch? Ja. Kijk, zo wordt het steeds gekker.
7: Deze heeft gisteren de ploeg gevlogen naar Florida toe.
4: Ja. Dus, die zijn en ze zijn wel veilig aangekomen.
7: Ze zijn aangekomen. Wel aangekomen, ja.
4: Dat is wel belangrijk, namelijk. Ja, even voor duidelijkheid, links is de piloot, hè?
7: Ja.
4: Ja, dat weet je niet. Nee. Ik ben een keer van Bonaire naar Curaçao gegaan. Dan kwam gewoon een jongen van 22 in een polootje met zijn armpje naar buiten. En dan ging die. Ja. Met een klein vliegtuigje met duct tape.
0: Oh.
4: Ja. Maar ik ben er ook aangekomen. Ja. Is er nog meer voetbalnieuws? Bijvoorbeeld over Mats Rots?
7: Ja, groot nieuws wel. Bij FC Twente, recordtransfer. 16 miljoen naar Hoffenheim. Hebben ze vandaag rondgemaakt. Ja, dat is een waanzinnige transfer. Als je denkt dat 12 jaar geleden was Dusan Tadić naar Southampton voor 14 miljoen recordtransfer. Nu 12 jaar later een nieuwe lat hoger gelegd. En een jongen uit de eigen jeugd. 16 miljoen, linksback. PSV had wel geïnformeerd naar hem. Heeft geen officieel bod gedaan deze zomer. Vorig jaar was Ajax wel nog heel even in de markt. Maar die wilde qua bieding niet hoger dan 5 miljoen. En nu een jaar later 16 miljoen. En het is de eerste grote uitgaande transfer van Erik ten Hag als technisch directeur van Twente. En het mooie is, Twente is zo gezond dat van dit bedrag kan bijna alles weer worden geherinvesteerd in nieuwe spelers. En de verwachting is dat dit niet de laatste is. Want ook Ruud Nijstad, die talentvolle centrale verdediger, groot talent. En ook Bart van Rooij, waar afgelopen winter al Engels interesse voor was. Ze verwachten dat die wellicht ook deze zomer voor prachtige bedragen.
4: Dat doen ze hartstikke goede zaken. En hij kon het lekker in het Duits doen, Erik ten Hag. Want het Engels, daar is je nog steeds een beetje mee aan het stoeien. Dat hebben we allemaal wel een beetje. Maar ja, dat kan gebeuren, dat Engels.
12: Wie is Chrissy? Circle of Life. Voorin hebben ze vier cowboys. It ain't over till it's over.
13: I like Italy. I like the culture. I like the people.
12: You looking a cow in the ass. I'm not Harry Potter.
4: Dat is toch goed? Ja, ik doe het niet beter, hoor.
0: Nee, dus, ik ook niet. Nee, want ik ben ook een keertje omgedraaid toen ik hoorde dat het in het Engels moest, hoor, een interview. En hij doet het tenminste nog wel.
4: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, durft het wel.
4: Ja. Kan jij dat eigenlijk?
13: Engels?
4: Ja? Nee, een beetje goed in je talen.
13: Ik kan me wel redden, zeker wel.
4: Ja.
13: Maar ik denk dat ik wel in de categorie van Erik ten Hag. Ja. Alleen dat heb ik niet.
14: Het is toch heel raar. Als je een trainer bent met zo'n functie en je gaat in het buitenland trainen, dan zorg je toch dat je les neemt. Dat je normaal kan je communiceren.
4: Hij was al bezig.
14: Je houdt toch op. Natuurlijk niet.
0: Het is wel anders als jij aan de bar staat en je doet Engels en je denkt van fuck, ik kan echt goed Engels. Dan dat jij ook voor een camera staat.
11: Als de baas van de NAVO slecht Engels mag spreken, dan mag denk ik
4: dan
11: iedereen.
4: Dan mag ik dat ook. Helemaal mee. De grootste transfer is natuurlijk wel die van Dumfries, laten we eerlijk zijn, naar Real Madrid. Dan krijgt hij misschien Mourinho weer als trainer. Dat is natuurlijk ook een portret, maar we hebben even een reactie van Dumfries.
15: Ah, je mag alles doen natuurlijk.
4: Nou, gefeliciteerd.
15: We zijn natuurlijk hier met het grootste podium in WK en daar gaat alle focus naartoe. En dat is het belangrijkste op dit moment.
16: Ja, maar de selectie heeft je ook al gefeliciteerd, hebben ze aangegeven, dan is het toch zo goed als rond.
15: Ik zeg alleen dat ik er nu niks over kan zeggen, maar dat ik gewoon hier alle focus op heb. Maar goed, natuurlijk ben ik een blij man. Maar goed, we zijn hier met een missie.
4: Zulke goede shirts.
0: Dat is toch leuk?
13: Ja. Ja, de shirtjes zijn zeker top, maar weet je, gewoon, zeg gewoon ja man. Ik ben blij, ik ben hartstikke blij dat ik naar Real Madrid ga. Een van de grootste clubs van de wereld.
0: Ja.
13: En dan, maar we zijn op een missie. Nou, gaat goed, de missie.
3: Rotterdamse jongen, weet je niet. Geweldige carrière. Perez is herkozen als president van Real Madrid. Het had al gezegd, Mourinho komt en ook Dumfries komt. Dus.
0: Ja, dit zou wel eens het Nederlands hoogtepunt kunnen zijn van het WK.
13: Van het WK.
4: Jij wil echt dat mensen depressief naar bed gaan. Ik zeg het elke keer maar weer.
14: Maar het heeft helemaal geen zin de jongens te interviewen, want er komt niks uit. Er komt niks uit.
4: Denzel Dumfries is een hartstikke leuke speler. En er gaat echt nog wel wat uitkomen.
3: Super veel respect voor hem. Ja. Hoe hij zijn carrière heeft opgebouwd. Het is ongelooflijk
14: knap. Dat is ook knap, ja.
13: Niemand had verwacht dat hij deze stappen zou maken.
11: En heel normaal gebleven. Als je hij ook bij Sparta met de mensen contact wie die heeft. Hij doet heel voor het goede doel. Echt een hele normale gozer.
4: Nou, dat is mooi. Als je nou lekker naar de uitzending wil komen van de Oranje Zoveel of Vandaag Inside of het Oranje Café, want we hebben echt heel veel uitzendingen tijdens het WK, dan moet je lekker komen. En dan ga eventjes naar de website. Daar staat allemaal precies op hoe je bij ons terecht kan. Wij vinden het alleen maar heel gezellig als je erbij bent. Zometeen hebben we het nog even over Partij van de Dieren. Ja, ja. We mogen niet versieren in Nederland. We moeten gewoon allemaal plain. Heel graag tot zo.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt van eigen bodem. En daardoor minder afhankelijk is van de rest van de wereld. Dat is onze missie en dat gaat lukken. Met de zon en de wind is er namelijk groene stroom zat. En slimme technologie is er ook genoeg. Zo geven we inzicht in het verbruik van je apparaten om je energierekening zo laag mogelijk te houden. Want hoe meer mensen het voordeel van groen zien, hoe sneller Nederland op groene energie draait. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
18: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Uitzending op dit mooie complex van Corendon. We hebben echt enorm genoten. 3,5 week lang. En de zon heeft gigantisch geschenen. En jij hebt je best ingesmeerd, denk ik, Job. Van
14: ik
4: iedereen.
14: Smeer me altijd goed in. Een paar keer per dag. En ik hou van de schaduw. Dus nee, ik word niet zo gauw bruin als Chris bijvoorbeeld.
4: Nee. Die kleur heb je dan niet. Maar dan kan je ook gewoon een spraytennetje doen. Dan heb je ook die kleur. Het is belangrijk om je goed in te smeren. En het Zilver Kruis werkt samen met verschillende horeca in Nederland. Het is weliswaar nu regenachtig, maar er komt goed weer aan. Zodat je daar ook shotjes zonnebrand kan krijgen om je dus goed in te smeren. Ja, wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Smeren, smeren, smeren. Dat is ongelooflijk belangrijk. En wat ook belangrijk is, is dat we gewoon lekker een WK-sfeer gaan krijgen. Dat die straten oranje zijn, dat we alles gaan versieren. Makris, Partij van de Dieren zeggen, ja, maar willen we niet.
3: Nee. Geen slingers ophangen aan de bomen. Want dan leiden de bomen pijn, doet de bomen zeer. Een paar van die mafkezen, weet je niet, dat allemaal weer verzinnen, weet je niet. Er zijn grote problemen in de wereld. En dan zeggen ze in Den Haag, Partij voor de Dieren, is die Esther Ouwehand eigenlijk, die heks eigenlijk eindelijk weg. Krijgen we dat gezeik, weet je niet. Laten we dan gewoon het feest vieren. We zijn in de feeststemming. Hopelijk gaat Nederland goed presteren. En vooral, al die bomen opknopen en oppa.
4: Opknopen ook.
0: Je moet een beetje voor de bomen ook zorgen. Die leven ook.
3: Zit prinses Irene erachter. Wat een gezeik, joh. Er mag helemaal niks meer in het land. Het is de land van de betutteling geworden.
0: Nou, het is wel zo dat in Den Haag ze dit al in die straat, die Oranjestraat, doen ze dit al 26 jaar. En ik begrijp ook die mensen wel die zeggen van ja, er komt nou de Partij voor de Dieren zeggen dat we die bomen. En ja, wij weten allemaal dat die bomen maar een weekje zijn ingepakt met oranje, want daarna kun je hem weer uitpakken.
4: Ja,
0: zijn
4: we daar.
0: Het duurt niet zo lang. Al komen we wel verder. Dan is het ook maar heel even. En er zijn alweer wetenschappers ook die gezegd hebben, zo schadelijk is het niet voor de bomen. Dus het is ook weer gewoon een beetje effectbejag van de Partij voor de Dieren.
3: Het is allemaal van die betutteling, van die kleine dingetjes aan van de grote problemen werken in Den Haag. Dat zijn veel grotere problemen. Laten we eerst beginnen met huishouden op te halen. Dat is veel belangrijker dan die bomen een beetje versieren. Weet je niet.
4: Hey, maar Bas Nijhuis is hier helemaal niet mee bezig. Hè? Die denkt bij zichzelf, dat is allemaal wel wat de Partij van de Dieren zegt, terwijl hij natuurlijk ook voor de dieren is. Nee, maar hij is helemaal in de sfeer. Hij brengt het hele land in de sfeer en dat doet hij zo.

0: Waar ben jij in dit geheel?
1: Gelukkig niet aanwezig.
0: Nee, maar dat vind ik wel echt iets voor jou.
1: Ja, nee, ik vind het echt helemaal verschrikkelijk. Maar het past bij Bas.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Want Bas is natuurlijk niet gek op een beetje aandacht. En die krijgt hij nu weer. Ik zag wel een aantal rebellen volgens mij. Hè? Dus van het rebellenteam. Boussabon, Heubach.
0: Jacques Polak.
1: Sjaakje Polak, die is ook overal bij.
0: Ja, ja, ja. Een beetje beuren,
2: ja,
0: toch?
2: En, ja, nee, van Toren. Bas van Aden, die had een oude rapporteur. Ik zat boven de 80 jaar. Ja, hij zit ook een goede rol. Ja.
0: Maar wij kunnen het tenminste vieren, dat is heel mooi. Maar Iraanse fans, die komen het land gewoon niet eens binnen, nee. Freek.
3: Nee. Nee, en het is echt. Ik denk dat we elke dag allerlei dingen gaan zien en meemaken die we tot voor kort niet voor mogelijk houden. En qua fans, maar ook qua spelers. Hè, want ze zitten in Mexico en dan spelen in de Verenigde Staten. En dan moeten ze op dezelfde dag heen en terug. Dus ze moeten ook na de wedstrijd, kort na de wedstrijd, moeten ze ook weer in het vliegtuig terugzitten, het land uit.
0: Ja, spelers
3: en dan weer,
0: van Iran.
3: Ja, die spelers, om weer naar de basiskamp in Mexico te gaan. Dus ja, nou, die scheidsrechter is natuurlijk ook opvallend. Uit Somalië, die geweigerd is, schijnt wel de beste scheidsrechter te zijn van, van heel Afrika. Dus niet zomaar scheidsrechter.
2: Nee, schandalig. Schandalig.
0: En waarom is hij geweigerd?
2: Dat weten ze niet. Ze hebben hem 11 uur ondervraagd. De regeringsfunctionarissen aan de grens, 11 uur lang, in een klein hokje. Daarna is hij nog in een nog kleiner hokje gezet, nog een aantal uren. En het is gelijk teruggestuurd naar Istanbul.
0: Ja, niet iedereen wordt hetzelfde gecheckt, hè. Dat is een veelgehoorde iets. Kijk maar eens even, want dit is de selectie van Senegal. En die worden op deze manier gecheckt. Echt urenlang, alles wordt ondersteboven gehaald. Nou, dit gebeurt niet, hoor, bij het Nederlands elftal. Dat weet ik zeker.
2: Nee, als je dan Valentijn hoort, die ging gelijk als binnen 2 minuten door de douane.
0: Ja, maar dat zou ik ook doen als ik Valentijn toch zie. Ja, ik zag ook dat spelers van Iran, en dat was op zich wel heel gedurfd, wat je er ook van vindt, dat ze met een soort broche op hun speld het land binnenkwamen. Hier zien we, volgens mij staat er 168. En dat staat dan voor het aantal kinderen die de dood vonden tijdens de eerste aanval. Ik had het er even met Pieter over, die zei, oh, zijn ze allemaal geteld dan? Het is natuurlijk ook gewoon een beetje, ja, hoe noem je dat? Window?
2: Beeldvorming allemaal. En de spelers laten ze daarvoor lenen. Maar de spelers kunnen beter een spel opdoen met het aantal onschuldige slachtoffers. Die opgehangen worden elke dag in Teheran.
4: Maar ik kan wel zeggen, spelers laten zich lenen. Maar ik denk niet dat de spelers heel veel keuze
2: geen
4: hebben.
2: Geen keuze, dan gaan ze zelf aan die galg.
4: Ja.
2: Dus ik denk dat het een beetje hypocriet is ook een beetje te laten zien voor de buitenwereld. Verschrikkelijk voor die kinderen natuurlijk. Echt een drama. Maar er worden elke dag mensen opgehangen in Teheran die ook onschuldig zijn. Daar moet de aandacht naartoe gaan.
0: Ja, het is vreselijk. Al die oorlogen. Vandaag kwam ook weer naar buiten, hè, dat Iran en Amerika zijn toch weer wel in gevecht. Er komt een vergelding omdat er een Amerikaanse helikopter is neergehaald. Dat zijn allemaal vreselijke dingen. Maar het leven kan ook vreselijk zijn. Zeker als je ziek wordt op een gegeven moment. De vrouw van Ronald Koeman is ziek, ja. Martina Koeman. En jij vond dat heel mooi hoe dat is ontstaan bij Ronald en Valentijn.
5: Ja, die Valentijn.
6: Soms moeilijk, omdat ze natuurlijk iedere week behandeling heeft. Dat is ook de reden natuurlijk dat ze in principe niet deze kant op kan gaan. En daar praat je over, daar heb je contacten over. En dat is voor haar ook soms moeilijk, voor mij soms ook moeilijk.
7: Want hoe gaat dat contact dan? Gaat dat dan normaal? Gaat dat altijd over de ziekte? Of gaat het over de kinderen of kleinkinderen?
6: Nee, dat gaat over van alles. Maar het is duidelijk dat het ook vaak natuurlijk gaat hoe ze zich voelt. Als ze iedere woensdagmiddag behandeling heeft, dan heeft ze daar wel weer 1 of 2 dagen toch wel bijwerkingen van. En daar praat je over en dan leef je mee, helaas op afstand nu. Maar daar hebben we zo voor gekozen.
7: Ja, er is geen kans dat zij hierheen komt.
6: Nou, ik denk als we de finale halen dat ze misschien een behandeling mag overslaan. Dat zou het ultieme zijn.
7: Ja, voor jullie alle twee.
6: Ja.
5: Ja, ik vond dat een mooi interview van Valentijn op de goede toon. En ik vond het ook heel mooi open van Koeman. Ik denk dat er ook in Nederland heel veel mensen lijden aan die ziekte. En ja, als je er dan zo open over praat en ook deelt hoe jij daarmee omgaat met je vrouw, dat ook heel veel steun kan zijn voor mensen in Nederland.
0: Ja, onze nationale bron van kracht, zo kunnen we het ook noemen. Ja. Martina Koeman.
5: Ja.
0: Symbool van kracht,
5: ja.
0: Toch?
5: Ja.
0: Ik wil hierbij afsluiten. Morgen zijn we er nog 1 keertje, dus gaan we nog 1 keer knallen. En dan begint het WK. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. En natuurlijk jullie ook. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot morgen.
8: Stay steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt van eigen bodem. En daardoor minder afhankelijk is van de rest van de wereld. Dat is onze missie en dat gaat lukken. Met de zon en de wind is er namelijk groene stroom zat. En slimme technologie is er ook genoeg. Zo geven we inzicht in het verbruik van je apparaten om je energierekening zo laag mogelijk te houden. Want hoe meer mensen het voordeel van groen zien, hoe sneller Nederland op groene energie draait. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl.

0: te vergeten. En ja, nu is de selectie van Curaçao op het WK. En ja, we gaan er ook naartoe leven. Het gaat nu wel echt beginnen.
1: Zeker anderhalve dag nog, hè? Tot de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En nou wil het toeval, of ik weet niet of het toeval is of dat Jarno erover na heeft gedacht qua planning.
0: Ik denk dat Jarno erover heeft nagedacht, ja, tuurlijk.
1: Jazeker. Ja. Dat jij toevallig dan dus de watcher bent van het land Mexico.
0: Ja.
1: Dus jij weet als geen andere wat er leeft, hoe het leeft. Het is natuurlijk enorm. En wie er gaat spelen, hè? Dat zijn ook veel vragen.
0: We gaan nu natuurlijk ook de persconferenties krijgen. En er zijn ook wel wat Mexicaanse journalisten met... belangrijke vragen natuurlijk. Ja, gaat Ochoa keepen? Is iedereen benieuwd naar, hè? Het zou zijn 6e WK zijn. Sowieso 6e WK dat hij erbij is. Maar als hij ook echt gaat spelen, dat zou wel weer een verhaal zijn, hè? Die eeuwige WK-keeper die dan elk toernooi opeens weer helemaal uit zijn slof schiet. En dat hij dan weer een mooie transfer verdient. En dan hoor je weer een paar en niks van hem. En dan komt het WK er weer aan en dan staat hij er weer.
1: Ja, wat zeg je? Mexico? Dat is eigenlijk gelijk Ochoa. Met die krullen en zo.
0: Ja,
1: dat is
0: goed
1: echt een
0: toch?
1: Mooie, flamboyante keeper.
0: Prachtig verhaal inderdaad. En het grootste deel van de opstelling staat wel een beetje vast. Heb ik het idee. Rechtsback. Ook nog wel een vraagteken of misschien Sanchez daar gaat spelen. Die we nog kennen van Ajax.
1: Jorge Sanchez, ja.
0: Ja. En verder denk dat je het allemaal wel een beetje in kan vullen. Alleen ook wel benieuwd of je het al aandurft met Gilberto Mora. Ja. Dat is een geweldig talent waar we wel wat aandacht aan mogen besteden. En waar iedereen lekker op kan gaan letten. Want dat is een bijzonder spelertje.
1: Mexicaans wonderkind, 17 jaar nog maar.
0: Ja.
1: En heeft ook nog zijn contract verlengd.
0: Timing was perfect, hè?
1: Ja, vertel eens eventjes. Want wat maakt hem nou zo speciaal?
0: Het is, hoe kan je het zeggen... Een beetje de Lamine Yamal van Spanje. En dan niet hoe hij voetbalt, maar alle records breken. Jongste spelen daar, jongste doelpunten maken dit, jongste international dat. Ze zijn nu weer op het WK speelt, ook weer de jongste international ooit van Mexico op een WK. Nou ja, dat soort records breekt hij allemaal. Was 15 inderdaad dat hij al doorbrak bij zijn club, Tijuana. Ja, 16 in het Mexicaanse elftal al. En zijn debuut dan ook niet in een vriendschappelijk potje. Nee, gewoon de kwartfinale Gold Cup. Ze zegt ook wel iets dat iedereen wel ziet dat het een bijzondere speler is. Anders gooi je hem niet in zo'n wedstrijd opeens voor het eerst erin. Ja. Halve finale leverde hij meteen de assist. Dan werd hij ook weer de jongste ooit. Dus goed, dat soort records worden allemaal gebroken door die jongen. Die nu 17 is en iedereen kijkt al naar hem bij zijn club dan voor de doelpunt en assist. Hij is gewoon de grote man. Je zegt nu inderdaad terecht, hij heeft zijn contract verlengd nog even vlak voor dat WK.
1: Ja, want hoeveel zakgeld kreeg jij op je 17e? Video je eigen knaken natuurlijk. Dat doet hij ook wel, hè?
0: Ja, met bollenpellen, maar niet met voetballen. Ik heb bollen gepeld, ja. Het werd nu gecommuniceerd door Tijuana van het grootste contract dat we ooit hebben uitgedeeld. Qua salaris zal dat ongetwijfeld zijn. Hij krijgt rug nummer 10 als waardering of ook een blijk van... zo zien we je. Dat is de grote man. Dus in dat contract zal ongetwijfeld een clausuletje zitten. Want de Europese top zit al achter hem aan. Ajax en Feyenoord zijn ook nog aan hem gelinkt. En we hadden laatst, ik denk 2-3 dagen geleden of zo op de site... ook nog Irving Lozano die aan het woord kwam. Die zei van ik zou hem wel erg graag bij PSV willen zien, maar dat... Stadium lijkt al gepasseerd. Dat is al veel te veel geld. Zeker nu na deze contractverlenging zal de club nog meer kunnen vragen. Maar dat is een jongen die gaat uiteindelijk naar Real Madrid of zo. En die zien wij hier natuurlijk nog helemaal niet vaak spelen. Omdat hij in Mexico speelt. Maar dat is ook zo leuk aan het WK. Hè, dat je dat soort jongens nu... aan het werk gaat zien.
1: En de nieuwe sterren voor de toekomst. Dus daar kijken we enorm naar uit. Een ster die 2 jaar geleden niet op het WK heeft gespeeld. WK van 2000... WK, dat was Santiago Jiménez.
0: Ja.
1: Eigenlijk altijd toch wel een pikant onderwerp. Ook in Italië natuurlijk. Niet zijn draai kunnen vinden. Ja, die vorm bij Feyenoord. Denk je dat hij dat kan laten zien? In Mexico moet hij overigens ook spelen.
0: Ja, nee, hij gaat niet starten.
1: Nee.
0: Raúl Jiménez. Dat is gewoon de vaste spits. Dat is voor iedereen wel duidelijk. Santiago moet dat doen met invalbeurten. Of misschien als Jiménez wegvalt dat hij zijn kans pakt. Maar... Ja, het is niet de grote man waarvan mensen wel dachten van het gaat de grote man worden. Ja, hij heeft natuurlijk nu ook pech gehad met blessures inderdaad. Maar het, ja, het is allemaal teleurstellend een beetje waar hij staat. Want het was denk ik 3 jaar terug of zo dat hij die winnende goal maakte in die Gold Cup finale. En toen dacht je, het is, gaat zo hè. Maar hij is nog net zo ver als toen. Ja. Raúl Jiménez is de eerste spits. En ja, hij moet maar zijn best doen om erachter te komen.
1: Ja, want ik weet het nog. We hadden het vorige keer een rondje. Ik ga even wat lekkerder zitten als de camera dat ook toelaat. Het rondje... Of, nee,
0: paspoort. Een WK-paspoort, ja.
1: WK-paspoort, toen hadden we het natuurlijk ook over. En ja, die naam inderdaad die hij heeft. Ik heb toen

0: Ik was toen bij de wedstrijd Mexico tegen Argentinië. Het ging eigenlijk alleen maar over Santiago Jiménez, die er niet bij was. Dus, inderdaad. Dus die druk is natuurlijk ook wel weer gigantisch. Hè?
1: Maar misschien dan wel lekker voor hem dat hij niet speelt. Kijk, het is wel de grote ster. Want hij is eigenlijk de enige spits die echt bij een Europese topclub zit. Of de enige Mexicaanse speler, moet ik zeggen. Er zijn wel wat andere Mexicanen die ook in Europa spelen, maar dan niet bij de top van de top. En dan kan je nu ook de discussie voeren of Milan dat is, maar qua naam wel toch. En, het is gewoon een grote club. Dus overal in Mexico zie je Jiménez op billboards en weet ik het allemaal. Dat is gewoon de man. Alleen het is wel de wisselspits. Dus wel een beetje gek eigenlijk, hè?
0: Ja, blijft bijzonder. Je hebt daar een heel verhaal ook over gemaakt. Ja. Voor de mensen thuis, ga lekker naar VI Pro. En dan lees je zelf helemaal bij. Er staan natuurlijk ook alle andere paspoorten online over de, over de andere landen. Ja. Uiteraard. Julian Alvarez.
1: Ja, goed.
0: Ja, je begint al te lachen. Ja, het is natuurlijk, het blijft kolderiek. Ja. Spits momenteel van Atletico Madrid. Ik ga zo vragen jou of wat hij zelf zou willen als jij in zijn hoofdje kijkt. Maar 150 miljoen geboden door Real Madrid.
1: Zo even tussen neus en lippen door.
0: Ja, Barcelona wil hem ook hebben. Ja. Wat een saga is dat, hè?
1: Ja, saga. Nou, groot compliment voor hoe ze dit aanvliegen. En dat bedoel ik eigenlijk lachwekkend. Ja, het zijn kleine kinderen, man. Florentino Perez die eerst zegt van, ja, als ik die verkiezingen win, dan ga ik 150 miljoen bieden. En dan iedereen een beetje raden, hè, van wie kan dat dan zijn? Olysee, nee, niet Olysee. Nee, ook niet in de Premier League. Nou, allemaal denken en allemaal leuk, speculeren. Lopez komt, hij wint die verkiezingen. En opeens brengen ze hun bot uit op Alvarez. En dan Atletico Madrid, dat ook weer als kindjes van achterop reageert met allemaal smileys en dingetjes. raar. Ja, ik geniet er onwijs van. Maar tegelijkertijd denk ik, man, dit zijn gewoon mensen, of de bestuurders van de grootste clubs van de wereld. Die vliegen dit aan alsof ze samen in de zandbak ruzie hebben over wie krijgt de meeste knikkers.
0: Ja, wie moet er komen? Wie moet het is volgens mij ook nog steeds niet bekend wie de trainer gaat worden.
1: Dus wat dat bij Real?
0: Ja.
1: Nou, dat zal Mourinho worden.
0: Ja, dat denk je wel. Ja.
1: Ja, en kijk, Alvarez is ook wel zo spits in het boekje van Mourinho. Hè, gewoon lekker jagen en gaan. Ja, je zit ook te denken van Real heeft toch al zoveel spitsen. Ja, er moet toch ook eerst nog wel een oplossing voor gevonden worden. Ja. Maar goed, zoals het er nu naar uitziet, gaat het feest niet door. Want Atletico reageert erop met lachpoppetjes. En het is prachtig om te volgen. Maar ja, het heeft niet veel te maken met serieus zaken doen, lijkt het zo. Hè?
0: Nou, dat is natuurlijk ook altijd nog de vraag wat de speler zelf wil. Wat denk je zelf? Want inderdaad, Atletico Madrid, een prachtige club natuurlijk. Wordt je op handen gedragen. Ik ben bij het stadion ook geweest. Maar als jij een pikante transfer maakt. Je hebt zo'n bordje. Voor de stadion.
1: Ja, van die tegels, hè?
0: Tegeltjes. Ja. En dan de tegel van Courtois. Die ziet er
1: daar lagen toen allemaal ratten op en zo, weet ik ook nog wel, ja.
0: Worden dagelijks schoongemaakt.
1: Klopt. Barcelona wil hem ook nog, hè, Alvarez. Want dat was al eerder. Toen de Atletico het ook weer helemaal gekkigheid. Gingen ze dingen photoshoppen dat de sterren van Barça opeens bij Atletico speelden. Ja, het blijft een kinderlijk spel. Maar ja, dus je hebt Barça, je hebt Real. Het zou ook kunnen, hè, dat Real denkt van we bieden 150 miljoen op Alvarez. We weten toch wel dat ze niet accepteren. Maar dan moet Barça met nog meer komen.
0: We gaan het heen, denk je.
1: We gaan het heen, ja. Maar ook voor die jongen, die zit zich ook voor te bereiden op dit WK. En die hoort dit soort dingen opeens allemaal langs hem heen komen.
0: Ja, ja.
1: En er wordt 150 miljoen om me geboden. En, één grote gekkigheid.
0: Ik ben benieuwd wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. Nou ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie denken. Wat is Julian Alvarez waard? Laat vooral weten in de comments. En vergeet vooral niet te liken. Hebben we alle huishoudelijke mededelingen gehad. En dan gaan we door naar het laatste onderdeel, of het laatste onderwerp wat ik op mijn briefje heb staan, is het programma van de Eredivisie.
1: Oh ja, ja.
0: Is ook al bekend. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, de Eredivisie, dat is voor mij zo'n ver van mijn bed.
1: Nou, dat lijkt heel ver weg.
0: Op mijn strandbedshow.
1: Ja, voor je strandbed. Ja. Nee, dat lijkt heel ver weg. Ja. We zitten nu allemaal te wachten op de start van het WK. Dan komt er op de dinsdagmiddag een berichtje van, ja, dit is de eerste speelronde Eredivisie. Ik zei, oh ja, dat gaat ook alweer bijna beginnen, joh. En je krijgt de hele tijd, als je die clubs volgt op X of andere social media, ook wel van, bijna de voorbereiding gaat weer beginnen en zo. Dan denk ik, jeetje, wel. Het gaat ook allemaal maar door, hè?
0: Ja, en met behulp van AI hebben ze dat dan. Hebben ze dat programma samengesteld? Want dat is natuurlijk ook wel weer een dingetje.
1: Met, ja, dat is altijd zo gepuzzel. Ja. Dat is heel ingewikkeld, is dat. Ja. Ja,
0: en dat is eigenlijk ook wel weer, volgens mij is dat ook eerder al in een rondje gezegd. Als je kijkt hoe hier een wedstrijd wordt georganiseerd. Ja. Heb jij politie gezien bij de Interland?
1: Één wagen en dat was om de spelersbussen naar voren te krijgen. Nee. Ja, inderdaad. We zien hier hoe het hoort. Maar ja, we weten ook allemaal dat het niet kan. En dat is wel een beetje pijnlijk om te zien eigenlijk ook. Ja.
0: Nou goed, ik heb er dubbel van genoten.
1: Zeker,
0: hoe het er hier
1: zeker,
0: aan toe gaat. Ja. 5 september staat AX PSV op het programma. ja, hoe moeten we daar naar kijken? Is dat een voordeel voor Ajax of voor PSV? Dat zijn ploegen die er eigenlijk net in zitten. Nou, Ajax heeft natuurlijk wel een langere looptijd, hè? Omdat ze natuurlijk al sneller klaar moeten zijn voor het seizoen.
1: Ja, is dat een voordeel of een nadeel? Ja, poeh. Ik zit ook met mijn hoofd bij het WK, Kaloube.
0: Ja, dat is ook wel
1: weer zo. Ja.
0: Het is wel lekker dat we niet zo lang hoeven te wachten voordat we
1: dat is waar. Ja, dat is waar. En het is wel gelukkig net buiten de vakantieperiode. Dat is dan wel fijn dat ze er niet al in augustus erin gooien. Terwijl de helft nog op vakantie is. Ja, dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja.
1: Nee, het is, hoe we kunnen er nu voor zeggen. Maar we weten ook sowieso, bij de selecties gaan nog zoveel gebeuren.
0: Ja.
1: Laten we dat eerst maar even afwachten. Maar first things first, alsjeblieft.
0: En wat wordt jouw eerste wedstrijd? Heb je dat al gezien als clubwatcher?
1: Cambuur. Voor het nieuwe seizoen ga ik Cambuur volgen. En die gaat het seizoen openen, zag ik. Dus goede kans dat ik erbij ben.
0: Fantastisch. Nou, dan gaan we hiermee afsluiten. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En we zijn er snel weer met een nieuwe ZSM.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Niemand houdt ons tegen. Muziek die je pakt. Dit is Gode Zone FM.

0: onthou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A12 Arnhem richting Oberhausen is dicht tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Duitsland wordt omgeleid over de A18.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Jonge Zone FM.
1: Ja.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
1: Sorry man, zet je op nu man, ik kan niet zitten.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marem en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de Alfred Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gone Zone FM.
2: See you not to be what? Measure these things by your brain.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marem en Drachten 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Door opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. A12 Arnhem richting Oberhausen, daar veroorzaken grenscontroles file. Tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïense drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
2: Ever Ready, de warmtecreme voor sportend Nederland.
4: Live from the United States of America. This is the AD Football Podcast with Denver Hoof en Sivert Mushu, Martin Wijfels, Mikos Hauka.
2: Welkom bij weer een nieuwe AD Voetbal Podcast, deze keer vanuit Kansas. Daar gaan we straks ook uitgebreid over praten, wat je hier kan vinden. Dat doen we met een Nederlander die hier al meer dan 20 jaar woont. Hebben opgespoord, beroemdheid in Kansas City sinds Oranje hier naartoe komt. Oranje is ook aangekomen en wij zijn ook aangekomen. Hoe bevalt Kansas tot nu toe, Sjoerd? Je hebt een beetje het stadion al bekeken.
5: Ja, ik heb een beetje een rondrit gemaakt. Ik heb ook even in de stad gelopen. Het is een typisch Amerikaanse stad, hè. Geblokte rechte straten.
2: Een stukje daar waar Oranje zit, vind ik wel leuk hoor. Waar,
5: ja, zeker.
2: Cascade Hotel.
5: Dat is een gebied dat heet Country Park Plaza. Ja. Dat is een soort winkelgebied. Dat is eigenlijk een beetje in mediterrane stijl opgetuigd. Is wel nep, hè, op zijn Amerikaans.
2: Hey.
5: Het is nagebouwd.
2: Ja, tuurlijk.
5: Maar goed, dat ziet er inderdaad gezellig uit. Nee, maar kijk, we zitten nu downtown. Ja. Als je in downtown gaat rondlopen, dan zie je een typisch Amerikaanse stad. Rechte lanen, veel hoogbouw. Niet meteen dat je denkt, wat is het hier knus en gezellig. Maar het is een stad waar genoeg te beleven valt. Waar ze bovendien helemaal gek zijn van voetbal. Althans, in relatieve zin.
2: Ja.
5: Voor Amerikaanse begrippen. Dat merkten we al toen we gisteren een nacht op het vliegveld aankwamen.
2: Midden in de nacht.
5: Ja, midden in het hols van de nacht. Maar wat je meteen zag, en dat was een enorm verschil met New York. Voetbal.
2: Ja.
5: Overal WK-banners. Overal welcome soccer fans. Ja. Nou, ze noemen het wel soccer.

0: ongelooflijk trots dat ze 6 WK-wedstrijden mogen organiseren en Nederland, Argentinië, Engeland en Algerije mogen ontvangen. Ja. Kansas City komt normaal amper een toerist. Iedereen vliegt er overheen. Dus zij zijn nog oprecht trots en blij dat wij hier naartoe zijn gekomen.
1: Ik was in een winkel en er was een dame die zei: I pray to God that he's bringing a lot of tourists over here.
0: Er zijn er al een paar, maar je wordt ook echt met alle EK's voor je ontvangen. Ja, ze vragen waar je vandaan komt en zo. En dat is op...
1: En Ronaldo Gullit, hè, vandaag bij mij, toen ik met de Uber naar het centrum ging. Oh, ja? Niet Gullit, maar Ronaldo Gullit.
0: Zo heette die.
1: Favoriete speler van deze man.
0: Oh, okay. Ja. Die begon over voetbal. Ja, mooi. Nee, maar dat is toch wel leuk, want dat is toch ook wel... Kijk, het is mijn 6e WK. En dat is ook wel de sfeer die ik bij al die WK's ook wel heb ervaren in al die landen. Waar je ook kwam, Qatar, Rusland, we zijn nog meer allemaal geweest. Brazilië, Zuid-Afrika, mensen zijn... Echt, worden er heel vrolijk van. Hè. We kennen ook allemaal de keerzijde van het WK. Daar komen we ook nog wel uitgebreid over te spreken. Maar het is ook wel iets wat de wereld bij elkaar brengt. Mensen vinden het een schitterend feest. Nou, ik denk dat we wat dat betreft, als je dat ergens nog wil aanraken in dat enorme land, waar het WK helemaal uit elkaar getrokken is natuurlijk. Hè. Vaak zijn de afstanden veel kleiner en is iedereen een beetje betrokken. Dat is hier minder. Maar als je dat nog ergens een beetje wil hebben, dan zit je denk ik in Kansas City wel goed.
1: Nou, gingen wij gisteren het vliegtuig in, nadat we in John McEnroe Tennis Park op de Tennis Academy een podcast hadden opgenomen en bespraken hoe Nederland met 2-0 had gewonnen van Oezbekistan. Dan zijn strafschop benut in de 6e minuut van de blessuretijd door Cody Gakpo. Toen hoorden onze luisteraars Maarten al zoeken naar de juiste woorden. Er waren veel mensen ook vroegen of hij die zin gewoon kon starten en het verhaal kon maken. Last van ik denk, maar hij moest even een plek hebben.
0: Hij zat nog een beetje in emotie.
1: Ja, ja, maar toen landden wij. En toen kreeg het bericht binnen dat Nederland B met 2-1 had verloren van Oezbekistan B.
0: Ja.
1: Met een doelpunt van Mats Wiever. Dus van Depay hoeft het ook niet te hebben qua scores. Maar wat dacht jij toen?
0: Nou ja, toen dacht ik, dat kunnen we er ook nog wel bij hebben. We hebben een geblesseerde keeper. We hebben een elftal dat heel moeizaam voetbalt. We hebben een middenveld dat niet complementair is. We hebben een hele goede speler die op het laatste moment afvalt. Na nog een aantal blessures. Hè. We missen er nogal wat, met name rechts centraal achterin. En we hebben een bondscoach die nou niet echt een heel gedegen, strak, ambitieus plan uitstraalt. Om het zachtjes uit te drukken. Hij is een beetje opgevrolijk, vind ik, na zijn eerste persconferentie. Toen hij die selectie bekend maakte. Toen was het echt van een lusteloosheid. Dat is nooit vertoond. Sindsdien heeft hij er wel iets meer, probeert hij er iets meer levenslust en energie in te stoppen. Maar het is onvergelijkbaar met wat Van Gaal steeds uitsprak. Die had vanaf dag 1 een heel duidelijke missie. Een heel duidelijk plan, of je het er nou mee eens was of niet. En ook Van Gaal heeft allerlei fouten gemaakt. En ook Van Gaal had het slimmer aan moeten pakken met die Argentijnen. Laat dat gezegd zijn. Maar je had wel het gevoel, die gaat ervoor. Die heeft een heilig doel.
1: Ja.
0: En dat merk je bij Koeman eigenlijk nog helemaal niet. Dus die nederlaag van de reserves tegen Oezbekistan is wat dat betreft, past wat dat betreft in een groter plaatje. Het kan toch niet waar zijn dat je van Oezbekistan B verliest?
1: Nou, die zijn wel lastig, hè? En het was natuurlijk in New York, dus dat was dubbel lastig.
0: Ja, maar dat kan niet.
1: Nee.
0: Kijk, van tevoren, en dat maakt het ook zo gênant, van tevoren ging het uitgebreid over de samenstelling van de selectie. Die moest ook karakterologisch moest die in orde zijn. Want we hebben het notabene volgens mij nog in de laatste podcast besproken, of die daarvoor.
1: Ja.
0: Op het EK 2024 speelden ze een oefenwedstrijd tegen TSV Havelse, een amateurclub uit Duitsland. Bakten de reserves er ook helemaal niets van. Dat was voor Koeman een signaal om te zeggen: we gaan die selectie anders inrichten. We gaan meer eisen van de hele groep. We willen geen chagrijnige types er meer bij hebben. We willen dat iedereen dezelfde kant op loopt. Ja, en als je dan met 2-1... We hebben de wedstrijd niet gezien, hè? Dan moeten we erbij zeggen, misschien hebben ze weer galoos gespeeld.
1: Kan,
0: weet je, ja, dat kan, hè?
1: Tiki-taki voetbal, alleen hij ging er niet in. Die
0: hij
1: bal.
0: Ging er niet in. Nee, dat kan, maar het ziet er heel lelijk uit, ja.
1: Ja. Er kwamen heel veel vragen binnen. Dus ik ga even wat vragen doornemen, want er nog wat vragen liggen. Dus als mensen op YouTube kijken, dat klopt. Ik heb een telefoon voor mijn neus liggen. Ik probeer hier niet Wilfred Genee na te doen, voor de duidelijkheid. Ik begrijp niet waarom de Jong, Gravenberg, Reinder steeds wordt genoemd als droommiddenveld. Blij dat Maarten de vinger op de zere plek legt gisteren in de podcast. Gravenberg heeft gewoon de pech dat hij, ondanks dat hij heel goed is, nog een betere speler is met dezelfde kwaliteiten. Naar mijn mening zou Gravenberg op de bank moeten zitten, Reinders op 8 en dan Kluivert op 10. Aldus Robin Vlaar.
0: Robin Vlaar,
1: ja.
0: Dank voor deze lezersbrief, want dat is eigenlijk meer een brief dan een vraag.
1: Wij krijgen heel veel brieven tegenwoordig binnen. Ja. Ja.
0: Nee, maar het snijdt natuurlijk hout wat hij zegt. Kijk, om heel eerlijk te zijn, toen Gravenberg

0: doorbrak bij Liverpool, een geweldig seizoen had onder Arne Slot. Toen dacht ik ook, en ik denk met mij velen, hier is nou eindelijk de man die naast Frenkie de Jong kan gaan spelen. Dat is jarenlang een zoektocht geweest. En toen dacht je, het is opgelost. De praktijk leert anders. De praktijk leert dat, en dat zagen we tegen Oezbekistan, we hebben dat al meerdere keren gezien, dat die twee types eigenlijk te veel op elkaar lijken. Dat ze allebei de bal komen halen. Dat ze allebei makkelijk een man passeren, maar minder makkelijk de snelle paas vooruit geven. Het is veel gebrei. Hè? Het tempo wordt er vaker uitgehaald dan dat er wordt versneld. En het past nog steeds niet. Nee. Nou spraken we Frenkie de Jong na afloop eventjes. En dat ging ook wel hierover. En die gaf aan van ja, het is echt een kwestie van details, jongens. Geen paniek. Laten we niet gelijk in de stress schieten.
1: Ja, maar details nu, vlak voor het toernooi? Ja, oké. Okay.
0: Nee, ik vertaal slechts wat Frenkie zei. Ja. Maar ik ben het met je eens. Details, dat is heel algemeen. En een metertje naar voren en een metertje naar achteren, dat lijken inderdaad kleine dingen. Maar je kunt een voetballer niet zomaar veranderen. Hè? Dit zijn voetballers die spelen volgens hun natuur en hoe ze het gewend zijn. Ik ben benieuwd wat Koeman gaat doen. Maar ik snap volledig de combinatie Frenkie de Jong-Reinders als twee controleurs met Kluivert op 10. Dat is ook meerdere keren geprobeerd. Volgens mij is dat ook een aantal keren best goed gegaan. De vraag is alleen of Koeman dat vlak voor het toernooi nog gaat omgooien. Want hij heeft het nu twee keer heel specifiek met dit middenveld gedaan. Ik vermoed en vrees een beetje dat dat tegen Japan weer gaat gebeuren.
1: Ja, en Nick van der Braak, die gaat er ook nog door. Die zegt eigenlijk jammer dat hij niet geoefend heeft in deze periode met Frenkie de Jong op de plek van Van Hekken. Prima verdediger, maar daarmee creëer je ruimte voor Gravenberg, Reinders en Kluivert. En heb je van achteruit misschien meer opbouw. Daar komt een beetje op neer. Benieuwd wat jouw kijk erop is, vraagt hij, zegt hij nog erbij.
0: Oké. Nou, ik vind Van Hekken eigenlijk wel een goede opbouwer.
1: Die heeft wel bekend eigenlijk ook. Hè?
0: Ja. Die heeft onder de Zerbi tot in een treur geleerd en gedaan. Dus ik vind niet zozeer het probleem dat er in het centrum geen opbouwer is. Want Van Hekken kan een geweldige bal inspelen. Durft dat ook. Durft die bal dicht bij de keeper te gaan halen. Ik zie daar niet echt het probleem. Ik zie het probleem vooral in de balans op het middenveld.
1: Ja, dat blijft zeg maar het grote punt voor iedereen eigenlijk.
0: Nou ja, nee, er zijn meer problemen. Kijk, we hebben het er nu even uitgelicht. Maar het feit dat de Nederlands elftal niet scoort is natuurlijk ook een probleem. En ook in de zogenoemde restverdediging zag je dat Frenkie de Jong heel bewust de taak had gekregen van Ronald Koeman om bij balverlies eigenlijk als een soort derde verdediger tussen de twee centralen te gaan spelen. Omdat Japan straks, die schakelen heel snel om. Hè. Die spelen een 3-4-2-1, dus met drie verdedigers.
1: Bent u er nog? Ja.
0: Ja. Maar die vallen dan met vijf man heel snel aan. Ja. En dan kom je er vaak één tekort. Dus daar hebben ze in die zin op geanticipeerd in die oefenwedstrijd, dat Frenkie de Jong in dat soort situaties eigenlijk als een soort vijfde man erbij komt.
1: Ja, maar dat is al puur voor Japan. Of moet ik dat zo zien? Want het zal tegen, mag ik aannemen, tegenstanders waar je...
0: Nee, tegen Tunesië hoeft dat niet.
1: Nee.
0: Nee, maar goed, je bereidt je voor op de eerste wedstrijd. Dus dat is niet zo onlogisch. Dus ik denk dat in dat opzicht ligt er wel een soort van plan. Maar aan de bal is het nog verre van overtuigend, ja.
1: Mike Teunissen vraagt zich af, welke maat heeft de nieuwe WK-bal? Als Van Dijk hem zo vastpakt, zag de foto ook, dat Van Dijk met één hand die bal heeft en er zelfs een stukje mee loopt, terwijl hij hem bovenhands vasthoudt, dan zou je zeggen, dat lukt met een normaal wijfje niet, toch?
0: Toch is het wel een vijfje.
1: Ja.
0: Ja, wij hebben hem voor een fotosessie hebben we hem nog in onze handen gehad.
1: Ja, maar het voelt als een kleinere bal.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En misschien, dat moeten we even opzoeken. Die mate van die bal, misschien zit daar een zekere marge in.
1: Heb ik opgezocht. Volgens mij zit er 4 centimeter verschil in wat er in marge mag zitten.
0: Nou, dan is het een kleine bal. Ja, we hebben het er al veel over gehad. Althans, Maarten heeft het er geloof ik veel over gehad.
1: Die vindt helemaal
0: niks. Dat er geen gevoel in die bal zit.
1: Nee.
0: Ja, ik heb er nog niet mee getraind, maar ik geloof het gelijk.
1: Ja. Vincent van Holt die zegt dat Nederland zelf al traint in zwarte kleding, ondanks dat het goed is tegen de hitte volgens mij. Maar waarom spelen ze dan wel in witte shirts? Wint hier de commercie dan toch van de sportieve ambities of haal ik dingen door elkaar?
0: Ja, een beetje, want het maakt niet uit.
1: Okay.
0: Boven een bepaalde temperatuur maakt het niet meer uit of je zwart of wit draagt. Althans, dat is het antwoord van de KNVB geweest, van de bondsarts, die kan dat wel weten.
1: Dus die zit daarop.
0: Ja, die zit daarop. Je kunt het allebei doen, blijkbaar. En even één ding nog over Kansas City. Want dat vergaten we er bijna bij te vertellen. Het is inderdaad heel warm.
1: Ja, zeker.
0: En we kwamen uit het vliegveld gisteren. En het was het volgens mij 11:15 s'nachts. Het is een beetje alsof je op vakantie in Indonesië naar buiten stapt. Hè, of in Maleisië of zo. Ja. Weet je wel? Zo'n warme verwarming gaat er opeens aan. Door die luchtvochtigheid. En nu, vandaag is het redelijk bewolkt geweest. Dan valt het misschien al mee. Maar als die zon enigszins doorkomt, dan merk je wel dat de verhalen over die hitte, dat die niet overdreven zijn.
1: Ik heb nog een paar luisteraarsvragen liggen. En ik wil het ook zo meteen nog hebben over transfers van Nederlandse spelers op jonge leeftijd toch weer naar het buitenland. Maar je maakt het bruggetje al naar Kansas City. Dus het lijkt me een goed moment voor de mensen die naar YouTube kijken dat ze 1, 2, 3... dat er nu iemand anders zit. Vanuit New York zijn we naar Kansas City gegaan. Dat betekent, dan moeten we duiken in Kansas City. Want ik heb altijd geleerd, dat is een flyover state. Daar vlieg je overheen, zoveel mogelijk. En
2: klopt.
1: De Midwest, nou ja, daar doe je niet zo heel veel mee in Amerika. Mm-hmm. Maar dat schijnt toch een beetje te veranderen. En Oranje zit er. Dus dan dachten we, daar moeten we wat mee doen. Ook Nederland een beetje meenemen in deze podcast waar Oranje terechtkomt. Dan zoek je en dan kom je uit bij de Dutch Kansas City Club. Mag ik zo noemen? Zo is het, Patrick?
2: Dutch Club of Kansas City.
1: Ja, precies. En daar ben jij de woordvoerder van, de voorzitter van. Je zit in elk tv-programma hier in Kansas City als het over Oranje gaat, toch?
2: Inderdaad, helaas.
1: Ja, nou ja, je bent woordvoerder van Oranje.
2: Absoluut.
1: Ja. Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk?
2: Rond de 100. Er zijn er wat genen die niet zo actief zijn. Maar ik denk dat we rond de 100 hebben.
1: Ja. Ja. En jij bent hier nu, hoe lang ben je nu in Kansas City?
2: Ik ben hier sinds 2002, dus 24 jaar.
1: Ja, dat is al een hele tijd.
2: Bijna de helft van mijn leven.
1: Ja. Maar je praat nog heel goed Nederlands, valt me niet op als we zo zitten.
2: Ik heb ouders, kinderen nog in Nederland. Dus die wonen daar en daar ben ik continu mee in contact. En we praten heel veel Nederlands. Ik praat niet thuis Nederlands, of althans thuis hier zo in Kansas City. Ja. Maar ik word nog steeds wel vaak geconfronteerd met de Nederlandse taal. Lees ook de Telegraaf elke dag en het AD. En daarnaast luister ik ook naar Nederlandse programma's. Dus je blijft een beetje toch vastzitten aan Nederland, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel. Je bent hier dus naartoe gekomen voor het werk?
2: Aha, ja.
1: Gelijk naar Kansas City?
2: Gelijk naar Kansas City, inderdaad.
1: Maar toen moest je het opzoeken, denk ik. Toen dacht je, waar kom ik terecht?
2: Ja. Nou goed, ik was hier al een keer geweest.
1: Ja.
2: Maar goed, toen ik hier al kwam werken, was het er wel even zoeken, inderdaad. Ja. En dat was de tijd waarbij de mobiele telefoon nog net niet echt kaarten had en dat soort dingen. Dus je reed rond met een boek vol met kaarten van de staat van Kansas, Missouri, Arkansas, Colorado, waar ik naartoe ging. En dat was af en toe wel inderdaad heel erg zoeken. En ook wel... dat je denkt van, wauw, dit bestaat ook echt hier nog. Weet je wel? En dat heb je hier nog steeds wel in Kansas. Mm-hmm. Je gaat hier een half uur, 45 minuten weg van Kansas. En het is alsof alsof de wereld heeft stilgestaan de afgelopen 50 jaar. En dat is wel heel erg bijzonder.
1: Maar dat heb je natuurlijk in heel veel van dit soort staten. Want we kennen de grote steden. Maar eigenlijk door heel Amerika, ook zelfs Californië, heb je van die plaatsjes dat je denkt, oh, hier heeft de tijd echt stilgestaan.
2: Absoluut, ja. En dat zijn ook bepaalde keuzes. Hè. Die mensen willen niet meegaan met de tijd.
1: Nee.
2: Die houden daarvan. Die willen dat het leven zo was in 1960, 1970. En die zien die vooruitgang, dat vinden ze allemaal maar niks.
1: Nee. Maar waar komt Oranje dan terecht? Wat voor weer komen ze terecht? Want het ging natuurlijk vooral om het weer hier.
2: Ja, het weer is natuurlijk best wel warm hier. We zijn natuurlijk, als je kijkt op de kaart, dan zie je dat we dus eigenlijk in Noord-Afrika zitten. En het is wel behoorlijk warm hier in de zomer.
1: Ja.
2: Maar omdat we de Rocky Mountains van noord naar zuiden hebben, krijgen we dus ook, dus met de Alpen hou je die luchtstromen onder bedwang noord en zuid. Hier is dat niet zo, van westen naar oosten. Dus hier krijg je de koude lucht vanuit het noorden. Die komt hier zonder muur, zeg maar, komt die keihard naar beneden en dan kan het hier heel erg koud zijn. Dus
1: ik heb
2: wel
1: een voetbalwedstrijd gezien van de Kansas City Chiefs in de sneeuw ongeveer.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Maar hier is het weer ook. Het kan hier min 4 vandaag zijn en 20 graden de volgende dag in Celsius.
1: Ja.
2: Dus het is hier heel erg bizar. Soms is het gewoon 20, 30 graden verschil tussen een paar dagen.
1: Maar die spelers van Oranje krijgen natuurlijk ook vandaag een klap, want wij kwamen gisteravond aan. En wij stapten het vliegtuig uit en dan kom je hier bij het hotel en denk je, zo, de luchtvochtigheid voel je gelijk.
2: Enorm inderdaad. Ja,
1: het wereld van verschil met New York. Ja.
2: Ja, morgen ook als er trainingen zijn, dan wordt het ook een behoorlijk stuk warmer. Dus ja, een stuk benauwder en dat is niet makkelijk, denk ik. Misschien voor degene zoals Frenkie de Jonge die in Barcelona speelt, dat hij dat wat meer gewend is. Maar voor degene die in Londen spelen, dat is wel even een verandering in het weer inderdaad.
1: Wat is dat lastig om daar aan te wennen?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, het is moeilijker om te ademen. Je verliest natuurlijk heel veel vocht. Dus ja, ik ben zelf geen topsporter uiteraard. Dus ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Maar ja, het zal wel moeilijk zijn.
1: Ja.
2: Maar goed, het is even wennen. Maar ik denk als ze daar doorheen komen. In Dallas spelen ze natuurlijk in een overkoepeld stadion.
1: Ja.
2: Dus het is een andere ervaring. In Houston is dat een van de ander verhaal. En daarna komen ze natuurlijk hier in Kansas City. Ondanks dat we hier in de avond spelen, kan het ook best wel nog wel warm zijn. Dus zeker natuurlijk in een stadion waar de warmte blijft hangen, kan het een behoorlijke.
1: Precies.
2: Maar goed, het kan ook zomaar 20 graden zijn.
1: Ja.
2: Het is niet gegarandeerd 35 graden hier. op de dag dat ze hier spelen. Dus we zullen kijken naar de forecast. En kijken of de weersverwachting positief uitvalt voor Nederland. Want ja, voor Tunesië is het natuurlijk waarschijnlijk een stuk makkelijker om in dat soort temperaturen te spelen.
1: Ja. Dus zag ik, was ik in de stad rondom het gebied rondom het Cascade Hotel vanochtend. Ja. Daar zit Oranje ook. Toen dacht ik, nou, ik zag Koeman en Van der Ven zich beklagen bij de persconferentie over het hotel waar ze in zaten. Wat, zoals Sjoerd omschreef, toch een beetje een Van der Valk uit de jaren 80 was. Met tegenover hen een mol waar ze eventueel naartoe konden lopen. Maar dat was het ook wel ongeveer. Mm-hmm. Als ik door dit gebied liep, dacht ik, nou, hier kunnen ze in ieder geval nog rondstruinen, een terrasje pakken, even een kopje koffie drinken en even ontsnappen aan het potje kaart of wat dan ook.
2: Ja, zeker weten. Dat is een heel mooi gebied. Gebouwd in de eerdere jaren van 1900. Ik ga mijn Nederlandse taal verliezen. Het is een kopie van Sevilla in Spanje. Dus je ziet ook de Spaanse architectuur, mooie fonteinen.
1: De fonteinen houden ze hier wel van, hè?
2: Ja, de City of Fountains.
1: Ja, maar waar komt dat vandaan?
2: Geen flauw idee. Ja, iemand die zal dat wel leuk hebben gevonden.
1: Marketingtrucje,
2: heel veel geld hebben gehad om al die fonteinen te bouwen. Maar naar Rome zijn we de tweede stad in de wereld die dus het aantal fonteinen in de stad heeft. Dus we noemen ons ook zelf de City of Fountains.
1: Nou, jij als ex-Rotterdammer moet natuurlijk wel een beetje oppassen met fonteinen en Rome.
2: Absoluut,
1: Rome
2: is natuurlijk de mooiste.
1: Ja, precies,
2: Zeker als Feyenoord wint.
1: Ja, precies.
2: Feyenoord kampioen wordt.
1: Ja. Maar dus, dat gebied waar ze zitten, gebouwd naar een stijl van Sevilla.
2: Ja.
1: En dat is een beetje waar ze dus kunnen rondstruinen.
2: Absoluut,
1: wat
2: ja. Schitterend, mooi om te lopen. Mooie winkels, gezellige restaurantjes. Leuke terrasjes.
1: Maar denk je dat de Amerikanen om hun nek gaan hangen om het foto te gaan met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong? Denk, of...
2: Ja, er zullen wel een aantal bekendbaar. Memphis Depay, Virgil, Frenkie, die zullen wel denk herkend worden door de mensen. De rest misschien niet zo. Dus we zullen wel zien hoe dat gaat.
1: Ja.
2: Maar ik hoop dat ze inderdaad gewoon genieten kunnen van de vrije tijd.
1: En, Messi is hier al, geloof ik, de meest gefotografeerde bekendheid ongeveer de laatste dagen, als ik mensen hier
2: absoluut.
1: Spreek. Iedereen die ook
2: maar
1: een glimp kan opvangen van Messi.
2: Ja, dat is ook, want iedereen kent Messi hier. Ja. Voetbal heeft een enorme gevlucht genomen in Kansas City. Het is nu, denk ik, de tweede sport hier voor de jeugd om dat te spelen. En onder de meisjes waarschijnlijk het grootste.
1: Ja?
2: Waar dat vandaan? Een goede vraag. Kansas City is heel vroeg begonnen met het investeren in voetbal. Er was een Washington Journal was een rapport dat Kansas City $150 miljoen heeft geïnvesteerd in de afgelopen 15 jaar.
1: Zo.
2: Om voetbal op een hoger niveau te krijgen. Zij ook natuurlijk de enige stad met een echt stadion voor alleen het vrouwenteam. Dus het is anders als je, net zoals Feyenoord heeft een mannenteam, vrouwenteam. Hier is dat totaal
1: andere clubs
2: inderdaad.
1: Ja.
2: En dat ze dus ook een stadion hebben gebouwd. Wat een behoorlijke investering is geweest. Is uiteraard, dat zegt wel waar de interesse zit in Kansas City. Om voetbal op een hele bijzondere plek te krijgen. En als je hier ook op het weekend naar de voetbalwedstrijden gaat, is gewoon ongelooflijk. Allereerst hebben we 20 velden op beide clubs. En dan staan er gewoon 1000 auto's geparkeerd die de kinderen daar komen afbrengen om te voetballen.
1: Want dat complex waar Oranje traint is eigenlijk voor de vrouwen.
2: Dat is voor de vrouwen,
1: Het is genderneutraal gebouwd, Maar het kostte $20 miljoen.
2: Maar goed, alle prijskaartjes hier in de Verenigde Staten zijn ook een beetje inflated.
1: Ja, ik bedoel, als Excelsior aanhanger, die 20 miljoen, dan kun je bij ons een stadion en het trainingsveld verbouwen ongeveer.
2: Ja, dat klopt inderdaad, het zijn heated fields.
1: Ja.
2: Dus in de winter, als er sneeuw ligt, dan wordt het verwarmd. Dit is behoorlijk veel technologie. Het is een kunstgras, maar het is ook een klein stadion bijgebouwd waar ze dus morgen de training ook houden. Ja. Dus het is een hele grote investeringen. En dat is alleen vrouwenvoetbal. Hè. We hebben natuurlijk ook nog mannenvoetbal. Ja. Sporting Kansas City, die helaas het niet zo goed doet op dit moment. Maar het was ook een van de eerste stadia die gebouwd zijn specifiek voor het voetbal. Niet Amerikaans voetbal. Europees voetbal.
1: Ja, en dat wordt vaak soccer genoemd in Amerika. Maar nou heb ik me laten vertellen dat je hier tegenwoordig sportbars hebt waar ze voetbal neerzetten als in het, zoals wij het zeggen, het Europese voetbal.
2: Klopt,
1: dat ze dus dat je daar voetbal kan kijken in plaats van American voetbal.
2: Absoluut. Ja, zelfs Donald Trump zei voetbal. Ja. Dat woord dat klopt niet. American voetbal, want we gooien de bal in plaats van kicken de bal. Ondanks dat er wel een beetje voetbal in zit, maar goed.
1: Maar zelfs hier wordt nu soccer al. Ik hoor dat er nu barren zijn waar niet soccer wordt gezegd, maar de World Cup voetbal.
2: Ja, absoluut. Het is toch een jongere generatie die opgegroeid is met voetbal. En die toch wel een nieuwe cultuur aan het inzetten zijn als het gaat om hoe er naar het voetbal wordt gekeken. Er zijn hier watchparties voor elke Liverpool, Arsenal, Manchester United wedstrijden. Ja, en daar zitten ze gewoon met een paar honderd man in een café te kijken.
1: Maar nu begin ik te snappen waarom het filmpje waar je ook in zat... Het moment dat werd bekendgemaakt dat Oranje hier naartoe zou komen... Ja. Dat was op de lokale televisie, was dat breaking news.
2: Yep.
1: Het was pinch me moments, hoorde ik de commentatoren zeggen. Mic drop moments.
2: Yep.
1: Het was alsof, zeg maar, nou, het leuk dat Messi kwam.
2: Ja.
1: Maar Oranje komt hier naartoe.
2: Absoluut.
1: Dat was, zeg maar...
2: Ja, het is ongelooflijk. De verwachtingen zijn zo hoog. Ook met de Oranje Mars en alles.
1: Hoorde iedereen in de taxi, al die chauffeurs, allemaal de Oranje Mars gaan wel kijken.
2: Dagelijks op nieuws. En iedereen wil er meer over weten. Iedereen wil eraan meedoen. Er zijn vragen die naar onze club te komen. Hey, we willen graag de bus hebben op ons evenement. 2 dagen voor het voetbal. En kan dat? En ja, dus er wordt enorm naar gekeken en enorm naar. Ja, uitgekeken. Het enige nadeel is dat we op een donderdag spelen.
1: Ja.
2: Het is zo mooi geweest als het op een weekend was geweest.
1: Dat de hele stad
2: was uitgelopen. En dat is het enigste jammer van donderdag als een speeldag. Maar goed, we kunnen het niet veranderen. Dus we gaan er gewoon het beste van maken.
1: Maar jij wordt ook al gebeld over die Oranjebus. Dan bellen ze jou op.
2: Ja, want als je natuurlijk Dutch Kansas City... Ja, dan kom je bij ons. Voor de rest is er weinig.
1: Ja.
2: Ja, dus alle communicatie, niet alle communicatie, maar heel veel communicatie loopt ook via ons vaak. En zijn we mensen aan het sturen naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor al dat soort dingen.
1: Dan moet ik je toch vragen of jij nu ook al gevraagd bent naar de Titteman.
2: Nee.
1: De Titteman is nog niet, zeg maar...
2: Nee, dat is nog niet gevraagd.
1: Oh, dat gaat nog wel gebeuren natuurlijk.
2: Ja, dat zal wel.
1: Daar hoort natuurlijk ook bij.
2: Ja, maar dat is nog niet gevraagd.
1: Nee, precies.
2: We hebben wel Daniel van Oort hier heel erg actief gehad in Kansas City. Ja. Als de orange suit guy.
1: Hoorde ik ook. Ik heb toevallig met een Uber-chauffeur... Die had hem in de auto gehad.
2: Oh, oké. Okay,
1: die was helemaal...
2: Ja, die is overal geweest. We hebben een brouwerij die oranje bier heeft... dus Orange Beer. Daar is hij voor promoties geweest.
1: Maar doet Argentinië dat nou ook dan hier? En doet Tunesië dat nou ook of Engeland?
2: Nee, totaal niet. Engeland die speelt hier ook niet. Dus dat is natuurlijk een andere beleving. Het is ook heel bijzonder waarvoor ze dan hier zitten. Misschien dat ze met een kwartfinale wel komen. Maar goed, als het gaat om... alle aandacht is toch wel richting Oranje. En Messi natuurlijk uiteraard ook. Want Messi heeft hier ook gespeeld tegen Sporting Kansas City. Dat hebben ze moeten verhuizen van het kleine stadion naar het Chiefs Stadium. En er zaten gewoon 72.000 Amerikanen te kijken naar Messi met allemaal Messi-shirts. En dan denk je, we zijn in Kansas City. We zijn niet in Miami of in Argentinië.
1: Nee, dus Messi is daar buiten kijf qua grootheid natuurlijk.
2: Absoluut, ja.
1: Maar dus Oranje doet wel aan een soort van PR als je het zo hoort van jou.
2: Absoluut, ja.
1: Wat andere landen dus helemaal niet doen.
2: Nee, dat klopt, ja. Er is heel veel geïnvesteerd inderdaad door de KNVB... ze zijn hier ook een aantal keer geweest om te zorgen dat de Oranje ook de bekendheid gaat krijgen die het eigenlijk ook behoort te krijgen.
1: Ja.
2: Daarna wordt er weer geïnvesteerd. Wat ik begreep van praten met de consulaat, dat de KNVB wil investeren in de jeugd ook hier. Dus er zullen ook wel na het WK nog wel wat sporen van Oranje te bekennen zijn.
1: Ja. Nou, tof. Mooi om te horen.
2: Ja, absoluut.
1: Zo is het dus veel te beleven hier. De training is het eerste moment dat je daar kan staan met je oranje. Ga je allemaal in het oranje, neem ik aan?
2: We gaan allemaal in het oranje.
1: Ja.
2: Ja, en helaas konden we maar 40 kaarten krijgen. Dat was een beetje een last minute idee. Maar goed, er komen dus 40 Nederlanders in oranje outfit. En we gaan toch proberen een beetje het gevoel creëren... wat er gaat gebeuren zometeen tijdens de wedstrijd.
1: Ja, ik wens je heel veel plezier dit WK.
2: Ja,
1: superleuk dat je wilde aanschrijven deze podcast.
2: Absoluut. Welkom in Kansas City. En, gewoon fantastisch dat jullie hier zijn. En wederom, zet Kansas City op de map.
1: Als je nu luistert naar de AD Voetbal Podcast... dan gok ik zomaar dat je onderweg bent... met de auto, maar er zijn ook veel luisteraars... die actief aan het sporten zijn en deze podcast luisteren of bewegen. Denk aan hardlopen, wandelen, fietsen, fitness... en waarschijnlijk ben je zelf ook iemand die regelmatig probeert te sporten. Dat doe ik zelf ook. Hier in Amerika sta ik geregeld in de gym om fit te blijven... en dan wil een warming-up er nog wel eens bij inschieten. Of het duurt gewoon even voordat je lichaam warm is, hoe ouder je wordt. Hè? Je bent geen 20 meer. Daar heb ik tegenwoordig EverReady voor. Dat is een warmtecreme ontwikkeld door oud-NBA-speler Francisco Elson. Je smeert het op je benen of je armen of je rug. En je merkt pas dat het warm gaat worden op het moment dat je echt gaat bewegen. Dus het is niet van het spul dat je gelijk in de fik zet. En een tweede voordeel, het stinkt niet zoals dat spul dat vroeger in de kleedkamer werd gebruikt en door sommige gasten op hun benen werd gesmeerd en wat 3 dagen ongeveer bleef hangen in de kleedkamer. Dat is allemaal niet. En EverReady heeft voor de luisteraars van de AD Voetbalpodcast die actief bewegen een aanbieding. Want met de code WK2026, dus WK2026... krijg je 20% korting op jouw bestelling via everready.nl. Ze hebben naast de warmtegel ook een hele fijne koelinggel, een douchegel en een deo. Dus je kunt nu 20% korting krijgen met de code WK2026 op everready.nl. Dus zet jezelf in beweging en probeer het eens. everready.nl, WK2026 en krijg 20% korting. Nou, dat is het verhaal van Kansas City, hoe het hier leeft. We gaan nog oranje bier proberen te drinken. Hè? Dat schijnt hier ook gemaakt te zijn. Ja, en de fonteinen gaan oranje kleuren.
0: Moeten we doen. Dit is de City of Fountains, hè?
1: Ja.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het is een sympathieke stad. Maar de City of Fountains is een slogan van niks.
1: Nou, ik ben er doorheen gelopen nog even een stukje. Ja. Het is wel echt overal fonteintjes.
0: Jawel, maar wat is dat nou voor marketing term? Ik bedoel, je noemt jezelf toch ook niet de stad van de bloemperken? Ja, wij zijn een stad die hebben heel erg veel bloemperken. Jongens, kom hier allemaal naartoe. Daar gaan toch geen mensen serieus. Daar gaan toch geen toeristen naar Kansas City. Omdat die veel fonteinen hebben.
1: Ik denk dat je dat mis hebt. Ik denk dat dus heel veel Japanners denken. Oh, de City of Fountains. Hup, even naartoe. Ja, dat denk ik echt.
0: Denk je dat er fonteinfetischisten bestaan?
1: Alleen, ik denk niet dat hier voor Pim Ras een hop-on, hop-off bus is. Ik heb al gekeken. Maar we kunnen Pim niet 1,5 uur in de bus zetten vandaag.
0: Nee, er zijn te weinig toeristische attracties. Al is het wel zo dat
1: OV's gratis, geloof ik wel.
0: OV's gratis. En Eerste Wereldoorlog Museum en Memorial is prachtig.
1: Daar station, komt het fanfest ook, hè? Daar bij dat museum.
0: Ja, het Union Station, het grote station, is werkelijk prachtig. Dus het is zeker niet allemaal lelijk. Maar om nou mensen over de streep te trekken, kom fonteinen kijken, ik weet het niet.
1: Je zou maar Fontein van je achternaam heten en denken, ik ga eens kijken.
0: Ik zou zeggen, verzin wat beters, lieve mensen in Kansas City.
1: Nou, misschien dat ze dat de komende weken nog kunnen doen. Stefan in Kosovo die vraagt, er zijn maar 2 clubs in de Premier League met minder tegengoals dan Brighton. Kunnen we stellen dat Verbrugge misschien wel een van de beste keepers is in de sterkste competitie van de wereld?
0: Verbrugge is echt een uitstekende keeper. En dat doet ons ook een beetje ons hart vast te houden natuurlijk. Richting de eerste wedstrijd tegen Japan. Want we hebben daar nog niets van gehoord. Het wachten is op de KNVB die daar een soort van standpunt over inneemt. Nederland zelf al is vanmiddag in Nederland in de avond aangekomen in Kansas City en heeft een training geschrapt. Wat betekent dat er niet echt een test op de training meer is gedaan met Verbrugge. Je moet er niet aan denken. Want Mark Vlekken, prima keeper hoor. Robin Roes, ook een zeer groot talent. Maar ik ben het eens met deze vraagstelling. Verbrugge is gewoon uitstekend.
1: Maar ook een van de beste keepers in de Premier League?
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook zeker een van de beste keepers in het Nederlands elftal van de laatste 10, 20 jaar. Qua compleet zijn, qua eigenlijk bijna alles kunnen, weinig fouten maken. Dus dat betekent dat je mentaal ook redelijk stabiel bent. Maar goed, we moeten afwachten of hij het gaat halen met die heupblessure.
1: Ja. Berend Blok heeft een onderzoeksvraag. Misschien een mooie uitzoekvraag voor de podcast. Hoeveel wedstrijdtenues gaan er nou per speler mee naar het WK? De tegenstanders van de pool staan uiteraard vast en daarmee ook welk tenue er wordt gespeeld. In de volgende rondes zijn de tegenstanders nog onzeker. Dus ook in welk tenue je moet gaan spelen. En het Nederlands elftal heeft natuurlijk ook nog van die namen die eronder worden gezet steeds per wedstrijd. Was maar 1 keer inzetbaar dus zo'n tenue. Met minimaal 8 wedstrijden tot en met de finale lijkt hem een flinke puzzel. En aardig wat setjes per speler. Dus ben benieuwd naar het antwoord. En voordat je dit antwoord gaat doen, ik heb het bij de KNVB uitgezet. Dus ik heb al even gevraagd. Ja. Dus morgen krijg je waarschijnlijk het antwoord hoeveel setjes er precies in die koffer mee zijn.
0: Leuk. Kijk, wat wel nog geinig is om misschien te schetsen. In het prachtige boek Het Oranje Shirt. Dat is uitgekomen. Enorme stoeptegels dat. Daar staat ook een mooi verhaal over hoe die shirts zeg maar op maat worden gemaakt. Dus hoe die embleempjes erop worden gezet, hoe die namen erop worden gedrukt. Daar hebben ze een eigen apparatuur voor, apparaten voor eigenlijk. En dat wordt allemaal door de KNVB materiaalmannen wordt dat allemaal precies voor iedere wedstrijd helemaal geprepareerd. En ik denk dat het een heleboel shirts zijn.
1: Dat denk ik ook, als je denkt hoeveel man er meegaat alleen al aan selectie. Maal 8.
0: Ja, en het is zo dat na afloop van die wedstrijden worden die shirts tegenwoordig min of meer gelijk doorgepaast naar die veiling sites. Dus uiteraard mogen ze shirtjes ruilen, maar de spelers hebben er over het algemeen 2. Er gaat er volgens mij standaard 1 naar die veilingsites van gedragen voetbalshirts.
1: Dus eigenlijk zijn het 8 wedstrijden. Heb je al 2 shirtjes voor per wedstrijd. En heb je misschien nog een extra tenue bij je als je in een ander tenue moet gaan spelen gezien de tegenstander. Nou, morgen het antwoord.
0: Dus,
1: het wordt uitgezocht.
0: Leuk.
1: Twan van Ravensdonk komt nog eens terug op die strafschoppen zoals wij het eerder hebben besproken. Met wat nou een goede oplossing zou zijn voor strafschoppen zoals rond Europese wedstrijden. Zou het hanteren van overtime zoals in de ijshockey nog wat zijn bij het voetbal ter vervanging van de verlenging. Dus bijvoorbeeld 3 veldspelers minder per team. Je mag wel 3 wissels en een golden goal hanteren.
0: Ja, vind ik een leuk idee. En kijk, ik vind wel altijd in algemene zin bij voetbal. Voetbal is de populairste sport ter wereld. Bij het wijzigen van spelregels moet je wel altijd. Ben ik ook in die zin conservatief dat lang niet alles tot verbetering leidt. Dus je moet dingen vaak eerst goed uittesten, goed over nadenken. Kijk maar naar de VAR, die er eigenlijk veel te snel doorheen is geduwd. Althans met de verkeerde en ook met de verkeerde insteek. Maar als je dit gaat doen, dan verander je wel heel veel aan het wezen van de sport. Kijk, de light variant die wij hier eerder in de podcast bespraken, ik heb er nog met een paar mensen over gehad, ben ik eigenlijk nog steeds wel fan van.
1: Maar de FIFA heb ik nog niet gehoord erop, hè? Dan moeten we wel eventjes.
0: Wij stappen binnenkort naar de FIFA en dan gaan we het voorleggen.
1: Ja.
0: Maar het idee is daar dat de penalties voor de verlenging worden genomen. Waardoor de winnaar van de penalty-serie een voordeel heeft in de verlenging. Die staat als het ware 1 punt voor, want ja, je hebt dan een gelijkspel genoeg. En de verliezer van de penalty-serie die moet winnen om door te komen. Waarmee je wedstrijden minder afhankelijk maakt van penalties en meer door voetbal laat beslissen. Maar je neemt niet de spanning van penalties weg, want nog steeds is die penalty-serie cruciaal. En die zou je dan meteen na de reguliere speeltijd moeten nemen. Ik vind dat nog steeds een
1: zou de KNVB
0: idee met
1: hier,
0: meer voordelen dan nadelen.
1: We hebben dat geopperd hier in Nederland als idee, hè, in de voetbalpodcast. Dus als de KNVB nu meeluistert, kunnen zij voorloper hierin zijn en gewoon bij de UEFA zeggen: luister, wij gaan ons bekertoernooi komend jaar het anders aanpakken. We gaan hiermee experimenteren.
0: Ik zou dat best interessant vinden, maar wat er niet in ons voordeel spreekt, is dat we Nederlanders zijn.
1: Nou, de duurt die strafschoppenserie duurt zo lang.
0: Nee, ja, ook dat. Maar wij zijn natuurlijk verdacht. Want ja, wij verliezen zoveel penalty-series dat als wij gaan eisen dat het anders moet.
1: Dat is waar.
0: Ja, dan zegt u even van de FIFA: ja, jongens, neem ze maar eens wat beter. Dus Engeland is er slecht in. Hè? Dat is ook traditioneel. Nederland ook. Dus deze verandering zou, denk ik, politiek gezien niet per se uit die hoek moeten komen. Maar dat neemt niet weg dat ik het. Ja, ik ben heel enthousiast over dat idee. Ik denk dat dat echt beter zou zijn voor het voetbal en niet ten koste gaat van de spanning.
1: Maar waarom zouden we dat niet kunnen testen? Want in Canada wordt nu die Wenger-regel getest met buitenspel.
0: Ja, kan ook.
1: Maar wij moeten toch eigenlijk gewoon hier gewoon, zeg maar, ook dan een beetje gaan testen in Nederland?
0: Ja, ik vind het een. We droppelen nu in de voetbalpodcast. Ja. We zullen binnenkort eens even gaan lobbyen op hoog niveau bij de KNVB.
1: Dat lijkt me een goed plan, ja. Dan nog een vraag die binnen is gekomen aangaande de mensenrechten. Komt binnen van Appelmos. En die zegt, of Appelmos, die luistert allereerst de complimenten voor de podcast. Is iets wat me opvalt. 4 jaar geleden raakten vele journalisten, waaronder die van de AD Voetbalpodcast, niet uitgepraat over hoe schandalig het was dat het WK in Qatar plaatsvond. Mensenrechten, daar deden ze niet aan in die landen. Commotie rond die aanvoerdersbanden, geen alcohol in stadions, natuurlijk arbeidsomstandigheden, deels terecht, maar ook deels hypocriet. En nu is het WK onder meer in de VS. We doen lacherig over de president, terecht zegt hij nog. Maar er zijn inmiddels vele incidenten die op zijn minst schandalig genoemd kunnen worden. Scheidsrechters, officials, supporters die op het laatste moment toegang wordt ontzegd. En deelnemend land dat alleen op wedstrijddagen het land in mag en dan weer zo snel mogelijk uit moet.
0: Ja, nee, maar voordat je verder gaat, want is het een lange brief nog?
1: Nee, ik ben bijna klaar.
0: Okay.
1: Waar is de verontwaardiging nu? Punt. Vraagteken.
0: Nou, dat treft. Ik ben exact over dit onderwerp een groot verhaal aan het maken. Op dit moment heb ik dat tikken van het verhaal heb ik even onderbroken
1: voor de podcast,
0: om deze podcast op te nemen. Nee, maar dit is, uiteraard is dit volkomen terecht en is het zeer relevante thematiek. Ik dacht echt dat ik, althans een paar jaar geleden dacht ik dat we met Qatar en Rusland de 2 controversieelste WK's wel eens een beetje hadden gehad. Dit gaat het overtreffen. Er is zoveel gedoe, chaos. Ja. Er wordt, dat kunnen we gewoon op die manier benoemen. Er wordt gewoon keihard gediscrimineerd. De Somalische scheidsrechter die het land niet in mag.
1: Omar Artan, 11 uur in de ondervraagd, in de cel gezeten. 4 jaar lang voorbereid, had alle visa binnen. En,
0: het is krankzinnig. Het is echt krankzinnig. Dit land is af en toe onafvolgbaar. Het is werkelijk schandalig dat de FIFA niet kan garanderen dat officials, spelers, maar ook voetbalfans op een normale manier naar het WK kunnen. Het is echt absurd. En ik ben het volkomen mee eens dat de verontwaardiging die er destijds over Qatar was, Volgens mij zijn we daar ook best wel genuanceerd over geweest. We hebben er allerlei kanten althans van laten zien. Hè. Wij hebben ook regelmatig toen benoemd dat onze blik op die thematiek wel heel erg Europees is. Hè. Dat er soms in hele delen van de wereld heel anders gekeken wordt naar bepaalde waarden. Dus in dat opzicht denk ik dat we best wel meerdere kanten van dat verhaal geschetst hebben. Maar wij gaan zeker niet voorbij aan... wie was dit?
1: Ja, dit was Appelmos.
0: Appelmos?
1: Ja.
0: Nee, daar hoeft Appelmos niet over in te zitten. Want dit gaat nog heel veel terugkomen. Zowel in de podcast als in de krant als op de site.
1: Want voor Iran, die moeten bijna Amerikaans gaan voetballen. Die moeten gelijk de auto in en weer terug. Hè? In Amerika heb je meestal, als je hier sport, geen douches. Als je gewoon op
0: Het is echt idioot. Ik heb ook de manier gezien waarop het nationaal elftal van Senegal werd ontvangen. Op de landingsbaan werden die met metaaldetectoren en... speurhonden ontvangen, alsof het een vliegtuig vol met potentiële criminelen waren. Het is echt weerzinwekkend. Hetzelfde hebben wij gezien, we zijn er live getuigen van geweest. Het verschil, hè, kijk, in hoe wij benaderd worden bij de entree van het ICAN Stadium in New York. Wij hoefden niet eens een perskaart te laten zien. En wij mochten gewoon binnenlopen toen we zeiden...
1: Ja, dat was wel de AD Voetbalpodcast.
0: Maar wij zeiden dat we van de Nederlandse media waren. En de poort ging open. Er kwam nog even voor de Forum een hond aan snuffelen, maar dat was het. Vervolgens komt de bus van Oezbekistan aan. Ja. Oezbekistan, voor wie dat niet weet, dat ligt in het midden van Azië. Dat grenst aan Afghanistan. Dat ligt iets ten noorden van Iran. Daar zit alleen Turkmenistan nog tussen. En die spelers, ik heb dat bij het Nederlands elftal niet gezien... Die worden als een stel criminelen uit die bus gezet... Moeten hun tas op de grond leggen, krijgen metaaldetectoren om hun oren. Het is echt te idioot voor woorden dat er zo'n verschillende behandeling... zichtbaar voor iedereen wordt toegepast... puur op basis van waar je vandaan komt. En het is blijkbaar is dat gemeengoed geworden in het Amerika van nu. Maar het is bizar om te zien.
1: Ja. Ik wil nog even een uitstapje maken naar de Eredivisie. Kleine stap van het WK en wat er in Amerika gebeurt naar de Eredivisie. Want bij FC Twente is er ook een uitgezet. Ook een beetje flauw. Maar Mats Rots gaat niet naar PSV, maar gaat naar Hoffenheim. En weer een 20-jarige bek die dus niet de tussenstap maakt naar de top van de Eredivisie. Maar dus gelijk naar Duitsland gaat. En Twente vangt een recordbedrag voor, 16 miljoen. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar voor de Eredivisie...
0: Is het heel erg zonde.
1: Ja.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is jammer. En kijk, we weten niet precies hoe die onderhandelingen zijn gelopen. In hoeverre PSV serieus is geweest. Wat daar precies op tafel lag. Maar wat je gewoon ziet, en dat is toch een trend... is dat het steeds vaker voorkomt dat talenten uit die leeftijdscategorie... zo snel mogelijk een tussenstap proberen te maken... in een buitenlandse competitie die ze vervolgens verder kan brengen.
1: Ja. En dan wijzen op de Eredivisie met allemaal jongens die uit waar vandaan komen. En wat Feyenoord heeft meegemaakt, een vreemdelingenlegioen, waar de supporter zich niet meer mee kan.
0: Dat is inderdaad het risico. Nederlandse spelers zijn relatief duur. Dat speelt daar ook een rol in. Waardoor heel veel Nederlandse clubs soms in een bepaalde fase moeten doorschakelen naar goedkopere buitenlandse alternatieven. Het heeft ook met de keuzes van spelers zelf te maken. Het helpt natuurlijk ook niet dat Sam Stijn, even een heel ander voorbeeld, dan heel bewust een stap maakt van Twente naar Feyenoord om. En die had als droom en ambitie om het WK te halen. Helemaal niks mis mee. Maar hij heeft vervolgens ontdekt dat dat geen gegarandeerde opstap is naar een mooie carrière. Hij heeft een moeilijk seizoen gehad. Ja. En zo zie je maar. Het is heel makkelijk om te zeggen, joh, blijf nog in Nederland. Want dan bouw je het geleidelijk op. Is natuurlijk ook heel vaak niet zo gebleken. En andersom is ook zo. Er zijn ook genoeg voorbeelden van jongens die inderdaad jong naar het buitenland zijn gegaan. En bij wie dat heel goed heeft uitgepakt. Maar ik zou... Ik vraag me af of Mats Rots vroeger onder een Hoffenheim deadbed sliep. Ik denk het niet.
1: Nee, het wordt dan wel interessant, want ik hoorde in de podcast de bestuurskamer Jan de Jong weer eens pleiten voor het aanpassen van die regeling voor non-EU-spelers. Die moeten nu 6 ton per jaar verdienen. En daarmee willen ze voorkomen dat er jongens uit het buitenland worden gehaald. Die geen die dan niet buiten de EU vandaan komen. En zegt, wij willen dat wel graag, maar de VVCS ligt daar, houdt dat tegen vooral.
0: Goed, daar kun je natuurlijk op twee manieren naar kijken, deze mening. Kijk, je maakt het, als je dat gaat verlagen, dat salaris, dan maak je het alleen nog maar makkelijker om buitenlanders te halen voor nog meer clubs. Kijk, nu werp je een soort drempel op.
1: Maar je moet bijna wel toch, als je eigen jeugd al nu ervan doorgaat, wat ze in het buitenland meer kunnen verdienen.
0: Ja, maar dan wordt het dus nog makkelijker voor clubs om straks buitenlandse spelers te halen. Dus
1: hij zei er wel bij dat we clubs...
0: Sterker nog, die regel die is specifiek hiervoor bedacht.
1: Ja.
0: Om Nederlands talent te beschermen ten opzichte van allerlei talenten, tussen aanhalingstekens, uit den vreemde of van heel ver weg. In ieder geval van buiten de Europese Unie. Daarom is die drempel ooit opgeworpen. En om die dan te verlagen. Ja, ik weet niet of dat dit probleem gaat oplossen. Ja,
1: Jan de Jong pleitte er wel ook voor dat Nederlandse clubs veel meer moesten gaan inzetten op een eigen jeugdopleiding. Dat we daar groot in zijn geworden. En dat daar eigenlijk in sommige gevallen te weinig geld naartoe gaat. Bij sommige
0: clubs. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
1: Dus omdat moet Rotsen dus naar Duitsland, niet naar PSV, dat nog verder mag zoeken. Real Madrid heeft ook bekendgemaakt wie de man van 150 miljoen is, hè?
0: Wie is dat dan?
1: Julian Alvarez van Atletico Madrid. Die hebben vrij sportief gereageerd. Die zeiden, jullie laten ons nog harder lachen dan Barcelona. Want er zit in zijn contract een clausule voor 500 miljoen. Dus succes.
0: Mooi bedrag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat was wat Perez dus bedoelde met de man van 150 miljoen.
0: Oké. Ja. Nou ja, goed, ik vind het op zich vind ik er weinig mis mee. Dat op het moment dat Real Madrid op de stoep staat, dat clubs ook af en toe een hele grote middelvinger opsteken. En gewoon beslissen dat een speler niet te koop is. Waarom niet?
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja. Zullen wij tot slot van deze podcast maar eens naar de vraag van vandaag gaan?
0: Laten we dat nou eens doen.
3: The question of the day. The question of the day.
1: Ja, die vraag kwam gisteren van jou. Ik heb trouwens heel veel mensen die... We zitten nu in de bar. Ze hebben de muziek wat zachter gezet. We zitten in de bar van het hotel waar we zitten. Maar ik kan nu wel eventjes het liedje starten, toch? Even.
0: Tuurlijk.
1: Heel amateuristisch zo, maar... Heerlijk, zo'n hoenpapa. Ja.

0: Ik moet zeggen, ik zie de mensen hier ook allemaal meedijnen achter de bar. Ze vinden
1: zeker.
0: Het leuk, dit, hè?
1: Mensen in Kansas City vinden het helemaal fantastisch. Dat weet bijna niemand. Maar hier in het Midwesten van Amerika is vader Abraham zeer populair. Ja.
0: Nee, ja, dat vader Abraham wordt ook, is ook bekend als de fonteinenzanger. Die gaat hier ook optreden.
1: Dat klopt, ja.
0: Nou, dus dat was inderdaad het antwoord dat we zochten. Hè? Want dat zocht je.
1: En de clip.
0: De clip, ja. Leeg zwembad.
1: Ja.
0: Was de setting, ja.
1: En wat daar erg komisch aan is natuurlijk dat natuurlijk met een knipoog verwijst naar het zwembadincident van 1974.
0: Dat is precies dus wat Martijn Boerma schreef, inderdaad.
1: Ja, precies. En hulde voor de clip. Een heel slecht nummer. Het heeft ook totaal niet gewerkt, deze actie.
0: Wat ik gek vind.
1: Er is een petitie destijds geweest van volgens mij van de Tros en de Telegraaf. Maar daar wil ik vanaf zijn, om Cruijff alsnog naar het WK te krijgen. Volgens mij werd dat iets van 17.000 keer maar ondertekend, die petitie. Dus was niet zo dat heel het land te rappen hoe was dat Cruijff niet ging. Er waren andere tijden wat dat betreft.
0: Maar moeten wij nu vader Abraham ook vragen, zeg maar, nog voor een liedje voor het Nederlands elftal op weg naar de wedstrijd met Japan? Dat hij nog even, dat Pierre Carter nog even...
1: Dat lijkt me lastig, want hij is overleden.
0: Dat is waar, ja. Dat gaat helemaal niet.
1: Nee. Nou, we lachen niet omdat hij overleden is, maar we lachen even om jouw om jou vergissing. Nee, vader Abraham is helaas niet meer.
0: Dat is waar, ja.
1: Nou, heeft veel hits gehad.
0: Ja.
1: Niets dan liefde daarvoor. Maar
0: deze was het niet.
1: Deze niet, nee.
0: Vraag voor morgen?
1: Ja, laten we dat eens doen. En dan gooi ik zo meteen nog even
0: een
1: kleine... Nee, wat aantekeningen ook voor die tips die ik iedere keer moet geven.
0: Dus
1: ik heb niet zozeer vragenlijsten, maar ik heb een paar dingen genoteerd als een soort geheugensteuntje. Zullen we even bij de liedjes blijven?
0: Ja.
1: Er zijn meerdere liedjes geweest in de geschiedenis van het Nederlands elftal die verwezen naar Rome. Sterker nog, in 1934, het eerste, zal ik maar zeggen, echt oranje liedje... We gaan naar Rome toe. In de decennia daarna zijn er meerdere liedjes over Rome gemaakt. Steeds met fatale afloop trouwens. In 1990 natuurlijk, door de havenzangers.
0: Ja.
1: Leidde totaal niet tot Rome. Sterker nog, het slechtste WK ongeveer dat we ooit gespeeld hebben. Maar in 1980 werd er ook een liedje over Rome gezongen door een speler van het Nederlands elftal. En mijn vraag is, welke speler?
0: Mooi. En mag je het liedje natuurlijk meesturen als je het wil.
1: Ja, en meezingen mag ook.
0: Meezingen mag ook.
1: Ja.
0: Dan kan ik morgen weer zo heel amateuristisch de microfoon zo erbij pakken... en de telefoon bij de microfoon houden. Ja. Dat is goed. Als je weet welke speler Sjoerd zoekt in deze vraag van vandaag... geef het door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast... of reageer op Instagram, @AD Voetbalpodcast. Je kan reageren in de stories, dan wel door te reageren en een DM'tje te sturen. Ik zie aan de bar al een paar mensen knikken die het weten, hoor.
1: Ja, die weten het.
0: Die Amerikanen weten dit allemaal,
1: die hebben
0: hoor.
1: Hem nog zien spelen.
0: Ja, dat denk ik ook, die twee. Ja, die twee achterin niet, hoor. Denk ik.
1: Nee, die zijn te jong.
0: Die zijn nog te jong, ja. Maar die anderen hebben wel. Heb je nog een tip? Leuke tip?
1: Ja, nee, zeker. Die stond al een tijdje op het lijstje. Op Netflix. Simpel te vinden. Le Bus.
0: Oh.
1: Ja,
0: ik heb gekeken hier de eerste dagen in New York. Zo fantastisch.
1: Goed. Zo goed. En dat is zo... Het is geweldig gemaakt. Het is een geweldig verhaal. Het laat ook zien hoe dun het lijntje kan zijn tussen succes en falen. Hè, als het in een spelersgroep niet goed zit. Het is de extreme variant van wat wij... 2 jaar later op het EK in 2012 met het Nederlands elftal een beetje hebben meegemaakt. Ja. Gewoon dat een groep volledig ontspoort onderling. En dit was daar de overtreffende trap van. En wat mij het meest fascineert aan die documentaire... Raymond Domenech, de bondscoach van destijds... die zit uitgebreid in de film. Die doet ook uitgebreid zijn verhaal. Als je die man hoort en ziet spreken, denk je... hoe is dat godsnaam mogelijk dat deze figuur... jarenlang bondscoach van Frankrijk is geworden. Kijk, hij heeft in 2006 de finale gehaald...
0: Ja.
1: Credits daarvoor. Met Zidane hadden wij dat misschien ook wel gekund. Maar een zonderlinge figuur.
0: Ja,
1: kijk die film.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb die film ook gekeken. En ik zei nog van de week tegen jou... als onze chef die video had gekeken... en ook aanhanger was geweest van dat concept van sterrenbeelden... binnen je elftal, zoals Domenech dat is... dan hadden we met een hele andere equipe hier gezeten.
1: Dat denk ik ook.
0: Want Domenech had nooit 3 leeuwen hiermee gestuurd naar dit WK, denk ik.
1: Nee, maar ondanks zijn kennis over astrologie... slaagde hij er in 2010 ook niet in om alle kikkers in de kruiwagen te
0: halen. Nee, dat is waar.
1: Niet bepaald.
0: Nee, nou, alle grenouille in de kruiwagen zal het dan heten in het Frans, denk ik, hè, ongeveer.
1: Ik denk het ook. Maar even voor wie dat niet weet... het gaat dus over het WK van 2010, het Franse elftal... dat destijds een training boycotte, liep totaal uit de hand... En gingen uiteindelijk na de eerste ronde alweer naar huis als grote favoriet. Maar wat daar allemaal misging binnen die spelersgroep, bijzonder.
0: Nou, gaan we kijken. De tip van Sjoerd. Wij zijn er morgen weer met een gloednieuwe podcast. Zijn we wel wat later, want de training is om 5:30 s'avonds, volgens mij, van het Nederlands elftal. Dat betekent dat in Nederland ongeveer 12:30 's nachts is. En na de training gaan wij dan opnemen. Dus het kan zijn dat je pas om 6 uur 's ochtends je podcast hebt. Dus als je in Australië wakker wordt en gewend bent om gelijk bij het krieken van de dag de AD Voetbalpodcast te luisteren.
1: Hebben we veel luisteraars in Australië?
0: Ja, we hebben ze over de hele wereld. Kijk, de Brazilianen komen, de mensen die in Brazilië luisteren komen goed uit. Dat maakt niet uit, hè, wanneer we die. Maar als je dus in Australië luistert en langzamerhand of richting Azië, het kan dus zijn dat je niet op je vaste tijdstip de podcast hebt. Maar dat komt dus omdat we morgen eerst naar de training gaan en even willen kijken wat daar gebeurt bij die open training en dan pas gaan opnemen.
1: Zeker met publiek, hè?
0: Ja, met die 40 oranje supporters erbij, ja, hè? Dus,
1: ik ben heel benieuwd.
0: Dat morgen allemaal. Tot dan! De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
0: Ever Ready, de warmtecreme voor sportend Nederland.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Elders op de A1 richting Duitsland bij de Lutte 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 richting Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via de zuidkant van Breda.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. 10 minuten extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer door de werkzaamheden. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten extra dus voor de Duitse grens. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en ook dat kost je 10 minuten extra.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.
4: Me gusta mi reggae.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jette moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken: energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad voor knooppunt Zaandam 5 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. Strong.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media-platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, goeiemiddag. Nieuwe aflevering van Darts Draait Door.
1: Goedemiddag.
2: Voelt als thuiskomen?
1: Dit is echt perfect.
2: Ja, want het WK is, wij hier zijn ermee begonnen bij Sportnieuws. Dus is komende week een beetje schuiven, passen, meten waar we gaan opnemen.
1: Ja. Jij gaat natuurlijk een podcast doen met voetbal, met het WK voetbal. Dus dan moeten we even een beetje kijken waar we het beste uitkomen.
2: Ja, dat gaat morgen beginnen. Iedere dag om 7:30 ochtends.
1: Kijk aan.
2: Ga je luisteren?
1: Tuurlijk.
2: Elke dag? Of ga je best doen?
1: Dat beloof ik niet.
2: Nee, maar je gaat wel een paar keer je best doen, toch?
1: Tuurlijk.
2: Ja. Heb jij een beetje de oranje koorts?
1: Nou, in het begin had ik helemaal niet. En toen kwam die eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan begin je er wel een beetje aan te denken. En toen heb ik gisteren weer gekeken en nu is het weg.
2: Je bent genezen van de rode koorts.
1: Dat was wat slecht, zeg.
2: Tegen Oezbekistan.
1: Ja, dat was echt. Ook nog geen publiek erbij. Dan is het wel echt hard werken om dat te bekijken, hoor.
2: Ja, maar zondag.
1: Dan gaan we ervoor.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is wel meteen. Dan kun je wel meteen echt zien waar we staan. Want dit is natuurlijk toch maar oefenen. Dat blijft toch anders.
2: Ja, nee, zeker. Blijft toch anders. Maar je werd er nog niet heel warm van, hè?
1: Nee, niet van dit Nederlands zelf dan.
2: Nee. Goed. Jeffrey Zwaan had natuurlijk aangekondigd dat hij erbij zou zijn. Dat heeft hij toch liever wat later.
1: Ja.
2: Dat hij natuurlijk ook dit moment niet in zijn beste moment van zijn carrière zit.
1: Ja, prima toch. Ik bedoel, dit is geen aangenomen werk, hè. Dat je moet hier komen of meedoen als je het wil. Niet,
2: of je bent een lul.
1: Ja, precies.
2: Nee.
1: We fikken hier alleen afstand meteen, maar voor de rest is het allemaal goed. Ja. Hè?
2: En gelukkig voor hem komt hij niet te sprake, denk ik, straks, toch?
1: Nou ja, ik vind wel wat.
2: Hij is gewaarschuwd.
1: Ja.
2: En gewaarschuwd ben stelt voor 2. Nee, hij zal wel later natuurlijk een keer komen.
1: Ja, tuurlijk wel.
2: Wij komen samen ook wel door.
1: Toch? Zal toch wel?
2: Het zal toch wel, ja. We hebben al zo vaak inmiddels gedaan, hè. Dan moet dit ook wel.
1: Zeker.
2: We gaan even terugblikken op de Nordic Masters. We doen wat stellingen. Jouw vriend met Poorten komt nog een keer voorbij. En dan gaan we donderdag de World Cup of Darts voorbeschouwen.
1: Ja.
2: Heb je nou een beetje zin in de World Cup?
1: Tuurlijk, is al wel een mooi toernooi. Toch, weet je, vond ik het leuker vorig jaar dat we in de pool meededen.
2: Ja, hè?
1: Als nu, weet je. Nu heb je eigenlijk gewoon van, ja, je zit eigenlijk tot donderdag, vrijdag gewoon naar een beetje poolwedstrijdjes te kijken.
2: Ja.
1: En daarna wordt het pas echt leuk.
2: Ja, want vorig jaar waren we natuurlijk bij. En dan kon je donderdag al de eerste wedstrijd zien. Vrijdag de tweede. Zaterdag en dan zondag de finale klappen natuurlijk. Nu is het eigenlijk zaterdagavond begint het voor Nederland. En zondag, stel ze aan de finale, ben je zondagavond al klaar.
1: Ja, het is echt één dagje.
2: Ja.
1: Ja, dat is het systeem. Ik weet ook niet of ik het nou echt wel zo leuk vind dat de top 4 landen zo beschermd worden. Eigenlijk vind ik gewoon ook dat die in de pool mee moeten doen. Dat leuker zou zijn voor het totaalbeeld. Maar ja,
2: kijk, uiteindelijk is het wel leuk om al die andere landen te volgen. Maar het is wel leuk, toch merk je, als Nederland daarbij zit.
1: Ja, maar ik zou ook mooi vinden als Engeland gewoon de pool speelt.

0: keer niks.
1: Nee. Nee, precies. Dat zal meestal. Maar ja, nu heb je die op donderdag en vrijdag niet. Die topteams.
0: Nee, dat zeg ik. Maar dat vind ik wel jammer.
1: Ja. Er zijn 3 debutanten qua landen. Weet je wie? We hebben straks de geheugentrainer, hoor. Maar,
0: okay.
1: Maar dit is alvast een twijfel.
0: Omroep Max is nog niet begonnen.
1: Omroep Max is nog niet begonnen.
0: Okay. Nee, geen idee.
1: Nee, echt geen
0: idee. Kenia of zo?
1: Nee, die doet niet mee.
0: Oh, die doet niet eens mee. Nee. Lekker, man.
1: Ja, wel een goede poging.
0: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Mongolië?
0: Oh ja, dat heb ik gehoord. Ja.
1: Trinidad en Tobago. En Oeganda.
0: Ja, mooi.
1: Mooi, hè?
0: Maar ja. ik snap dan toch niet waarom Kenia daar niet, weet je? Dat is toch
1: waar is het de qualifier is dat geweest?
0: Oh, die hebben we verloren daar. Ja, okay. Ja, dan is het logisch. Als er een qualifier is, dan is het wel eerlijk.
1: Ja, want dat is wel met deze World Cup natuurlijk. Het is totaal random hoeveel landen worden uitgekozen. Gewoon puur eigenlijk als je het uitzendt, voor mij.
0: Ja, dan krijg je een klein plekje.
1: Ja. Want er was een jaren samenwerking met bijvoorbeeld Gibraltar. 15 keer deelgenomen. We hadden vorig jaar ook al niet bij. En nu toch? Of zeg dat? Nee, die waren vorig jaar wel bij.
0: Geen,
1: zijn er nu in ieder geval niet bij.
0: Oké. Okay.
1: Want die is natuurlijk ook gestopt met de Eurotour. Dus,
0: ja, die zijn er meteen uitgebonjourd. Lekker.
1: Ja, niet dank voor bewezen diensten.
0: Nee, gewoon dan. Je doet het niet meer? Eruit.
1: Ja.
0: Klaar?
1: Lekker. Niet de Simon Whitlock treatment, hè?
0: Nee.
1: Dat krijgen ze niet.
0: Nee, ik verdenk ze er wel van dat ze nog hebben geprobeerd om Simon Whitlock even goed nog met Australië beter te hebben laten meedoen.
1: Ja, nee, dat ging echt niet. Want Adam Leake die pakte helaas voor hun de tourkaart.
0: Ja. Dus anders had hij gewoon meegedaan, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het nog spannend is geweest. Kunnen we iets verzinnen? Om die Adam Leake eruit te krijgen, denk je niet?
0: Ja, nee, dat wordt lastig nu, maar ik neem aan dat hij er wel is, Simon. Hè?
1: Ja, voor het geval dat inderdaad. Moet toch een reserve opdraven. Verder teams die er niet bij zijn. Rusland, toch 9 keer meegedaan.
0: Ja, maar dat is een beetje logisch in deze tijd.
1: In deze tijd, ja. Brazilië 6 keer, Griekenland 6 keer. Naar Gibraltar is wel echt van 15 keer meegedaan hiervoor.
0: Echt veel.
1: Dat is echt veel. En Argentinië, die vind ik toch ook wel zonde.
0: Ja, die deed vorig jaar mee. Toen hadden we die Salaté. Salaté, ja.
1: Gingen die door? Ja, die gingen door.
0: Ja.
1: In de pool.
0: Ja,
1: we hebben in ieder geval genoten, weet ik.
0: Ja, maar ik weet dat we ook meteen dachten, dat is wel een aardige speler ook voor Argentinië.
1: Ja.
0: Dat is wel echt de charme van de World Cup natuurlijk. Je gaat mensen zien die je nog nooit gezien hebt. Je gaat denken, jezus, hoe is het mogelijk dat die er staat? Maar je gaat ook denken van, god, dat is toch best een aardige speler. Dat maakt het wel leuk.
1: Zeker, vorig jaar waren we natuurlijk bij, maakten we iedere dag een podcast daar. Dat zal dit jaar niet gaan. Maar het was ook wel leuk om dat soort landen te volgen met die shirts ook van Argentinië.
0: Ja.
1: Wat bijzonder was. Ik vond, mijn hoogtepunt was toch wel Taiwan. Vond ik. Die ruzie gingen maken met elkaar.
0: Oh ja.
1: Weet je nog?
0: Ja, die waren gewoon niet blij met elkaar. Ja.
1: Die waren de hele tijd boos. Want die oude van de twee die maakte voor mij rekenfout naar rekenfout.
0: Ja, die andere stoorde zich geweldig aan op het podium. Ja. Die werd helemaal gek, jongen.
1: En die zegt niet kom op. Ja. Kopje omhoog.
0: Nee, maar gewoon die andere afzeiken.
1: Ja.
0: Heb ook wel wat.
1: Zie je wel lief, hè? Want jij vindt al die boxjes vind je vaak onzin, hè? Als iemand 26 gooit.
0: Ja, maar weet je, het is als jij gewoon een goede score doet en je geeft een boxje of je hebt een finish uitgegooid en of je zegt even kom op, beetje. Maar het is gewoon om een boxje te geven. Dat is gewoon de 28 boxie, man. Lekker.
1: Ja. Ja.
0: Volgende beurt 45, boxie. Weet je, ja, dat heb je niet nodig, hè?
1: Nee.
0: Maar ja, het blijkbaar hoort het erbij, want ze doen het eigenlijk allemaal.
1: Ja, ja dat klopt. Iedereen ziet het wel voorbij komen. Alleen België heeft het 1 keer niet gedaan.
0: Nee, er was meteen een hele ophef over toen.
1: Die zijn elkaar niet eens gedacht.
0: Nee. En de volgende dag was het gewoon samen op één kamer en
1: zoenen bijna.
0: En zoenen gewoon op het podium. Hè? Zo snel kan het ook gaan.
1: Zo zie je maar.
0: Dus die oorlogen kunnen ook zo opgelost worden in de wereld.
1: Jij zei volgend jaar Rusland misschien er wel weer bij. Ja, Oekraïne is ook niet bij. Volgend jaar gewoon samen.
0: Ja, je ziet hoe snel dat kan.
1: Ja. Goed, laten we daar niet veel te veel grap over maken natuurlijk. Daar gaan we dus donderdag echt wat uitgebreider ook over hebben. Straks komt het nog wel een beetje voorbij. Eerst de Nordic Masters. Met onze Mr. World Series van het seizoen.
0: Ja.
1: Marco van Gerwen, weer gewonnen.
0: Ja, netjes.
1: Ja.
0: Ik kan niet anders zeggen. Het was heel moeizaam in de eerste 2 wedstrijden. En daarna, kan je zeggen, dan de halve finale was hij echt goed.
1: Ja, best wel uiteindelijk een leuke finale tegen Humphries, toch?
0: Ja, zeker. Humphries speelt gewoon goed op het moment, hè. Alleen die was behoorlijk geïrriteerd.
1: Zo, ja.
0: Die had het helemaal gehad met het publiek. En ook na afloop, in zijn interview met alles. Je zag echt aan zijn kop, die vond helemaal niks meer leuk.
1: Nee, want Van Gerwen probeert nog een beetje contact met hem te zoeken. Ook daar had hij weinig zin in.
0: Hij had helemaal nergens zin in gaan.
1: Nee.
0: Dan komt er de volgende dag wel weer zo'n laf statement op zijn socials.
1: Dat heb ik niet gelezen, wat dan?
0: Ik wil het publiek bedanken. En toch nog allemaal, weet ik het allemaal. Maar
1: stoort je dat dan? Dat je...
0: Nou ja, dat wordt altijd vanuit zo'n manager.

0: management gedaan, weet je. Maar ik
1: wat ook jouw management is?
0: Ja, maar ik vind het allemaal wel goed dat je een keer zegt van... Hey, we zijn hier om het publiek te vermaken. We zijn hier om... Waarom moet dit zo, weet je? Dat, ja. Moet je je eigen statement niet onderuit halen.
1: Nee, wat je eigenlijk de dag daarna, dat daarvoor natuurlijk eigenlijk wel een soort van gemaakt had.
0: Ja.
1: Het was ook niet dat ze heel pro-Scandinavische spelers waren, hè? Want die Tinkström werd ook...
0: Ja, het maakte geen moer uit, nee.
1: Dat ook te fluiten.
0: Ja, kijk, het is nou eenmaal, we hebben ermee te dealen. Hè? En zolang de PDC het allemaal niet doet of geen spelers het podium aflopen, dan zal het wel blijven.
1: En hoe vond je Elvis Presley erbij? Stond aan de hoek. Ja,
0: ik had hem na die kwartfinale had ik hem even aan de telefoon, Michael. En hij was helemaal klaar met die Elvis, joh.
1: Ja.
0: Kijk, en hij is heel realistisch daarin, hè, Michael. Hij zegt ook gewoon, kijk, als jij heerlijk staat te gooien en het gaat goed, dan merk je erbij vrij weinig van.
1: Mm-hmm.
0: Maar als het niet gaat in de wedstrijd en je ziet die Elvis de hele tijd maar heen en weer lopen.
1: Ja.
0: En dat witte pak was ook heel opvallend. Dan ga je eraan storen.
1: Klopt, want als pers kan je ook best wel vaak mag je daar lopen. Het is inderdaad niet de bedoeling om de hele tijd daar de aandacht te trekken. Maar als je daar gewoon rustig langs loopt, val je niet zo op. Maar hij viel op.
0: Ja, en dan ook nog met zo'n fel wit pak, weet je. Ja, ja. Dan gaat het snel natuurlijk. Dus ik denk wel dat het dan logisch is dat hij wat van zegt.
1: Mm-hmm. Het was wel... Ik blijf het raar vinden dat er geen één Deen meedeed.
0: Ja.
1: Toch als je die Kopenhagen.
0: Ja, dat vond ik ook heel vreemd. Dat zou je toch eigenlijk denken, dat dwingen ze wel af, weet je. Gewoon,
1: ja, gewoon twee.
0: Ja, gewoon twee Denen. En de rest zoeken jullie maar uit.
1: Zelfs in Bahrein natuurlijk hebben ze ook twee jongens uit Bahrein.
0: Ja. En die zijn niet zo goed.
1: Nee.
0: Dus, ja, nee. Dus dat moet niet de maatstaf zijn. Maar we weten, met Poorten verzint wel wat, hoor.
1: Ja, ja.
0: Waardoor het er niet goed is.
1: Hou je nog even in, want hij komt straks aan de beurt, wil ik bijna zeggen.
0: Nee, hoor, nee.
1: Vergeven eerst
0: maak je niet druk.
1: Tegen Lukasiak, dat was niet een hele flitsende partij.
0: Ja, moeizaam allemaal. Hè. Maar je ziet wel, in die wedstrijd zie je wel dat Lukasiak gewoon veel last heeft met die pijlen loslaten. Het is allemaal heel geforceerd, heel verkrampt. Gewoon gooit hij gewoon niet goed.
1: Nee, maar al lang al bij locatie ook.
0: Ja, zeker al lang. Ja, ik weet dat ding 2-3 jaar geleden dat hij op de World Cup meedeed. Het was nog erger dan nu.
1: Ja.
0: Maar voor Van Gerwen natuurlijk wel een ideale tegenstander.
1: Ja.
0: Ondanks dat het moeilijk in je ritme komen is. Je weet gewoon, die ga je bijna nooit verliezen.
1: Nee.
0: En dat was ook natuurlijk wel zo. Al zag het er niet heel best uit nog.
1: Nee, dan die wedstrijd tegen Tinkström. Dat was nog slechter, denk ik.
0: Ja, die kan hij gewoon verliezen.
1: Ja, als Tinkström iets zakelijker was geweest.
0: Ja, 5-3 achter. En hij krijgt ook nog een matchpaar de laatste.
1: Ja.
0: Dus ja, denk
1: dan hadden die weer heel anders gezeten natuurlijk.
0: Ja, nee, precies. Maar dat is wel weer heel knap hoe hij zich dan herstelt. Na die twee wedstrijden.
1: Was goed natuurlijk wel. Hè?
0: Want na die wedstrijd van Tinkström, wat ik zeg, had ik hem aan de telefoon. En dan had hij het wel echt... Dat van dit moet echt anders, dit moet echt beter. Want dit is echt gewoon echt niet goed. En als je dan in tijd van, wat is het, anderhalf uur, zo'n verbetering doormaakt, dan vind ik dat wel weer knap.
1: Ja, nou, dat is zeker niks. Inderdaad, wat ik zeg, tegen Kleden was goed en daarna van Humphries gewonnen. En is hij nu weer terug?
0: Ja, nee, dat...
1: Nee,
0: we moeten gewoon kijken. Het gaat om die constantheid. Hij wint ook een Pro Tour. Hij heeft nog een wereldserie gewonnen. Hij heeft een avond gewonnen in de Premier League. Dus,
1: ja.
0: Dus nee, het niveau is er wel. Alleen je wil continuïteit zien.
1: Ja, ik denk dat die Humphries inmiddels wel een container met tweede plaatsen kan, kan reserveren.
0: Ja, maar dat geeft wel iets aan.
1: In positieve of negatieve zin?
0: In het negatieve zin. Dat je heel vaak dus in de positie komt om te winnen. Maar dat je dan niet... Want het is ook niet zo dat hij weggespeeld wordt. Hij verliest nu 8-7. Hij verliest in de Premier League op de laatste leg. Hij verliest vaak gewoon beslissende legs.
1: Laatste leg natuurlijk wel een goede finish van Vergeven. 72.
0: Uiteraard. Ja. Maar als je ze vaak verliest...
1: Ja,
0: zeg dat toch iets, weet je? Dat je de zijn van, weet je, het is ook geen toeval dat Littler altijd die laatste leg wint.
1: Nee, inderdaad. En dat hij altijd half finales van majors wint, bijvoorbeeld.
0: Ja, het is op een gegeven moment geen toeval meer.
1: Nee. Dit is bij Humphries dan ook geen toeval meer, zeg jij?
0: Nee. Maar het is een fantastische darter. Hij heeft gewoon een heerlijke worp. En het is qua niveau vaak beter als Littler.
1: Mm-hmm.
0: Alleen als het er echt op aankomt, verliest hij gewoon vaak.
1: Ja.
0: Heeft hij tegen Van Veen een hele periode gehad. Ja, veel finales. Littler, kijk, dat hij vaak van Littler verliest, ja... Dat doen ze allemaal, dus dat is niet zo gek.
1: Schande, inderdaad. Ja.
0: Alleen je ziet toch vaak in toernooien, of nou de Grand Slam, de World Masters, dan is hij eigenlijk beter in het hele toernooi en dan kan hij nog niet winnen.
1: Nee.
0: Dus dan is het toch, en dat zit heel dichtbij, maar komt er gewoon net niet aan.
1: Nee. De andere Nederlander die meedeed, Van Veen had een moeizame week op de Pro Tour.
0: Ja.
1: Verloor van Chris Wickenden.
0: Wie kent hem niet?
1: Wie kent hem niet? En Scott Williams, die ook niet in de beste fase van zijn carrière zit. Tegen Daniel Larsen was het bij vlagen moeizaam, maar was hij wel op tijd bij de les, hè?
0: Ja, uiteindelijk zijn dat ook moedjes en dat zijn lastige wedstrijden. Hè? Want die Daniel Larsson is natuurlijk iemand die doet al denk ik 20 jaar, 25 jaar mee. Maar wint nooit wat. Nee. Op het podium, hè? Ken je geen wedstrijd, bijna geen wedstrijd winnen. Dus misschien in één WDF wel dat hij wel een keertje gewonnen. Maar ik weet, vroeger, die verloor gewoon vaak. En dat pijlen viel ook vaak altijd uit het bord. Dus dat is voor een Gianna natuurlijk als nummer 3 van de wereld wel een wedstrijd. Die moet hij winnen.
1: Uh-huh.
0: En dat deed hij ook gewoon zakelijk en netjes. En gewoon een 6-3'tje was het volgens mij. En gewoon prima gespeeld, 97 gemiddeld.
1: Ja.
0: Oude pijlen weer.
1: Ja, wat vind je daarvan? Terug in het oude setje.
0: Nou ja, dat geeft toch aan dat het met zijn vertrouwen gewoon niet goed zit op dit moment. Want,
1: nee.
0: Hij is dus aan het switchen. Dus hij heeft niet het vertrouwen dat dit het is.
1: Toch hoor je hem ook wel veel terugkomen op... tenminste, ja, er wordt naar gevraagd hoor, daar niet van. Maar terugkomen dat hij misschien echt te snel is begonnen.
0: Ja, maar eigenlijk hebben wij dat meteen al gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Dat we daar twijfels bij hadden. Omdat we toen aan de telefoon hadden. En toen zei hij van ja, ik kon zondag nog geen kwartier gooien. En donderdag moest hij dan...
1: maandag
0: die
1: zelfs nog, hè?
0: Ja, of maandag, ja. En donderdag zou hij dan zijn wedstrijd moeten spelen dan.
1: Ja.
0: Dus dat het eigenlijk te kort op elkaar was. Maar ja, ga er maar aan staan als je de eerste keer meedoet aan de Premier League.
1: Ja.
0: Er wordt een hoop van je verwacht. Je wil ook de organisatie niet teleurstellen door 2 avonden weg te blijven.
1: Ja.
0: Dus ja, zeg het maar. Maar het was uiteindelijk, denk ik, te vroeg.
1: Ja, en dat lijkt hij zelf ook wel te beseffen. Maar goed, ook iets wat hij misschien op een gegeven moment achter zich moet gaan laten. Maar ja, hij wordt ernaar gevraagd, hè, nog
0: maar. Maar ik denk ook wel dat hij het achter zich gelaten heeft. Alleen, ja, nu is zijn vertrouwen weg.
1: Ja. Dat merk je ook een beetje.
0: En dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk in één keer dat het weer terug is.
1: Nee.
0: Dat kan alleen maar presteren en hard werken. Dus heel veel trainen, zorgen dat je weer probeert in dat ritme te komen.
1: En wat zegt voor jou dat teruggrijpen naar zijn oude pijlen? Wat zegt dat dan? Zoek naar vertrouwen?
0: Ja, dat is gewoon, ik zal het dan niet zeggen paniek, maar dat is wel iets. Dat zegt wel iets over zijn mentale gesteldheid op het moment.
1: Ja, wiebelig bedoel je. Ja, oké. Okay. Ik heb toch even opgezocht, Daniel Larsson, WK. BDO 2009, eerste ronde verloren. 2015, eerste ronde verloren. PDC 2019, tweede ronde verloren. 2021, 22 en 23 ook eerste ronde eruit.
0: Dus 1 rondje gewonnen. Ja, dan heb je het op het podium nog niet echt heel goed naar je zin gehad.
1: 4 keer 3-0 verloren ook.
0: Ja, dus, dus dat is een tegenstander. Die wil je wel in de eerste ronde.
1: Ja,
0: en,
1: ja zeker.
0: En dat Gian won hem ook eigenlijk gewoon prima.
1: Ja, er waren twee... jongens die ook in Nederland waren geboren, maar geen Nederlanders zijn. Dat zijn echt Scandinaviërs. De Graaf en Cor Dekker.
0: Ja.
1: Hoe voor je hun spelen?
0: Ja, Cor Dekker had natuurlijk gewoon de eerste ronde met de Lidler. Ja, ga er maar aan staan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar als je dan, het is vooral scorende pijlen, ja, toch gemiddeld.
0: Ja, het was echt niet goed van Cor. Maar je moet, dit kunnen we ook vaker gaan zien, dit. Omdat Lidler legt natuurlijk zoveel druk bij je neer.
1: Ja.
0: Dat je van tevoren ook echt denkt van, nou ja... Er gaan echt wel spelers het podium op die denken geen 6-0. Hè? En dat hij je vernielt.
1: Ja. Ja, is dat echt zo, denk je? Niet dat ze niet eens meer om te winnen gaan, maar om de schade beperkt te houden?
0: Ja. Ik heb een hele periode gehad met Taylor, heb ik dat ook gezien. Dat mensen gewoon schade waren beperkt. Dat ze er niet voor lul wouden staan.
1: Okay.
0: En dat je dan gewoon denkt van, nou ja, als ik meegooi, dan is het al goed.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk, als je de kans krijgt, wil je wel winnen. Maar je gaat ervan uit dat hij gewoon wel weer als een malle tekeer gaat.
1: Ja, ja. En Jeffrey de Graaf tegen Humphries. Humphries speelde geweldig.
0: Ja,
1: zit
0: die
1: ook niet mee.
0: Die had meteen al echt weer zin in, weet je. Volgens mij 108, 109 gemiddeld of zo.
1: 110, ja. 109,92. Afgerond 110.
0: Ja, wat ga je daar tegen doen als je Jeffrey de Graaf is?
1: Ja,
0: je hebt natuurlijk net een Pro Tour gewonnen, dus die had al een hele goede week.
1: Met zijn spel, hij ging natuurlijk ook mee in het goede spel van Humphries, maar als je naar de gemiddeldes kijkt, als hij Van Gerben, Van Veen, Wade, als hij een van dat soort spelers in de eerste ronde had gehad.
0: Ja, die veel meer kans gehad. Maar dat is nou eenmaal loting, hè. Dat is altijd als.
1: Ja.
0: Had je dan hetzelfde gespeeld, ga je de wedstrijd anders
1: dat,
0: in.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Je weet het niet. Maar in ieder geval met de vorm die hij had, omdat hij net een toernooi gewonnen had, had hij wel gehoopt op een iets makkelijker loting.
1: Ja, Price tegen Labanauskas werd ook nog spannend, hè?
0: Ja,
1: Labanauskas die gewoon goed speelde.
0: Ja, die speelde zeker goed, ja.
1: Het zit geen geur of kleur aan.
0: Nee.
1: Maar het is wel echt een hele goede dart, hè?
0: Oerdegelijk, maar gewoon echt een goede... Ja, je hebt gewoon kwartfinale WK gespeeld.
1: Ja, ja, ja, en iemand die dat ook bijna haalde. En nou ja, die verloor uiteindelijk van Kleten op het WK in de laatste 16, als ik het goed zeg. Weet je dat nog? Harrison?
0: Harrison, nou, ja. Ik denk dat je nog wel een naamskast hebt. Je moet even melden, hè, als je naar de volgende gaat.
1: Ja, sorry.
0: Ja, die Harrison, maar die had het helemaal niet. Maar
1: nee, dat wou ik zeggen. Dat was voor mij de tegenval van het toernooi.
0: Je hoorde dat hij iets van een blessure had. Maar ik weet het fijne, weet ik er niet van.
1: Klopt.
0: Maar als je een blessure hebt, dan kom je eigenlijk gewoon je geld ophalen. Als het dusdanig
1: erg is, dat je het gaan krijgt. Ja. En dat is natuurlijk ook niet meer de jongste. Daar weet je alles van.
0: Nee.
1: Dat gaat moeilijker herstellen.
0: Hij is een beetje een leeftijdsgenoot van mij. Hè?
1: Nou, een beetje.
0: Ja.
1: Hij is ouder. 51 is hij.
0: Kijk, ja. Toch alweer een jaartje ouder dan ik ben. Ja,
1: ja, precies. Ja, ja, goed. Verder nog iets te melden over dit toernooi?
0: Nou ja, vrij weinig. Ja, het is weer. We moeten het niet te negatief maken natuurlijk allemaal, maar hij voelt zo nutteloos aan.
1: Ik heb zo'n hele leuke stelling nog. Tenminste, een leuke stelling. Een passende stelling heb ik daarbij. Maar merk je ook wel een beetje dat die Premier League, ze hebben elkaar allemaal al gezien.
0: Ja.
1: Krijg je weer. En dan hoop je eigenlijk, je Rock was niet bij, krijg je frisse energie. Ja, ken James Wade.
0: Ja. Die gaf ook een interview met dat hij zei van, ik wil niet herinnerd worden aan die zure kop van mij, maar ja, maar ik denk dat een hoop mensen dat wel hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Dat is best jammer, want de man heeft natuurlijk wel ontiegelijk veel gewonnen.
1: Ja.
0: En ik denk dat het, weet je, ik persoonlijk vind hem niet zo saai.
1: Nee, het is op zijn manier wel echt een character.
0: Omdat hij ook gewoon, hoe hij ook een handje geeft na afloop, weet je, aan mensen en hoe die doet. Ik ken hem natuurlijk goed, dus ik mag dat wel, maar
1: het is ook echt een,
0: ik kan me ook wel voorstellen dat mensen aan hem stoppen.
1: Het is een beetje een oude wedstrijd ook. Ik zie wel op YouTube staat natuurlijk allemaal oude Premier League wedstrijden. Zag ik laatst Taylor voorbij komen ook, weet je, die speelt dan tegen Anderson of tegen Van Barneveld. Die geven elkaar een hand en een ampere blik.
0: Ja.
1: En nou staan het Kleden en Humphries, die moeten echt
0: tegengehouden
1: worden om.
0: Maar zelfs sommigen voor de wedstrijd al, hè?
1: Ja, ja.
0: Dan staan ze al gewoon. Het is nog net niet dat ze denken van, nou, ik gooi die klamme lap erin. Het is echt niet te geloven, man. Het is echt alleen maar gewoon. Ja.
1: Die klamme lap. Ja.
0: Ja. Ja, maar ik zie het ook bij Van Gerwen en Humphries elke keer nu. Dat,
1: die zijn ook.
0: Ja.
1: Wat vond je er nog van dat Van Gerwen nou afgelopen heel erg contact zocht met Humphries die dat zichtbaar vertiefd was.
0: Ja, nee,
1: sorry, dat zeg ik vertiefd. Dat heb ik jou vorige keer op aangesproken. Die geïrriteerd was.
0: Ja. Nou ja, Michael heeft dat soort dingen helemaal niet door. Dat iemand helemaal niet wil praten.
1: Mooi, hè, was dat.
0: Ja,
1: dat
0: die was, zit helemaal in zijn eigen wereld dan. En dat maakt hem ook niks uit.
1: Met zijn eigen vreugde.
0: Ja.
1: Dat ging die bot vieren op hem.
0: Ja, en die vindt dan dat hij hem ook moet meevieren met hem. Ja. Maar je zag aan hem, die zit er echt helemaal geen zin in.
1: Nee. En ja, dat blijft zoals altijd wel netjes, maar
0: ja, Humphries blijft wel correct. Hè? Dat, is natuurlijk, uiteindelijk is hij wel echt het ideaal plaatje van hoe een prof zou moeten zijn.
1: Ja, zeker.
0: Traint goed, verzorgt zichzelf goed met eten.
1: Praat goed.
0: Ja, praat goed. Je hoort geen onvertogen woord van hem.
1: Nee.
0: En het is eigenlijk verbazend dat hij niet in Engeland mega populair is. Ik bedoel, hij zegt niks verkeerds, doet wel een beetje. Het is eigenlijk gewoon het totaalplaatje van wat je wil als prof.
1: Is ook wel redelijk. Kijk, Lille wordt natuurlijk vaak verweten dat hij wat arrogant is. En
0: ja.
1: Verkeerde uitschaling heeft.
0: Ja, en die zegt nog wel eens wat dingen in interviews waardoor die mensen tegen zich krijgt.
1: Weet je, dat over die dat jullie kopen kaartjes of jullie betalen geld, reizengeld. Dat is een opmerking natuurlijk heel impopulair.
0: Dat trigger je natuurlijk wel heel veel mensen mee om weer er wat van te vinden. En als je kijkt bij Humphries, laten we eerlijk zijn. Hij troost hem zelfs op dat podium terwijl hij net verloren heeft op het kantje. Hij doet alles waardoor je eigenlijk gewoon denkt van die man moet echt heel populair zijn.
1: En echte prof, hè?
0: Ja, op een topprof. Traint goed. Denk nou over zijn dingen. Wat hij ook tijdens de Premier League doet. Zijn worp een beetje aanpassen omdat hij beter wil worden. Mm-hmm. Hij kijkt naar elk procentje wat hij kan verbeteren. Ja, gewoon echt een voorbeeldprof.
1: Ja, nou dat kunnen we wel stellen inderdaad. En er ook bij op de World Cup, hè?
0: Ja.
1: Toch wel benieuwd of dat duo er eindelijk uit gaat komen.
0: Nou ja, eindelijk. Ze hebben één keer meegedaan.
1: Ja, dat is ook weer zo. Maar het is eigenlijk al anderhalf jaar wel dat mensen denken zo. Als die twee samen gaan.
0: Ja, en nog steeds. Kun je niet om zijn, dit toernooi.
1: Nee, hè? Als je geld moet inzetten.
0: Ja, dan moet je kun je niet zeggen van nou, ik denk dat Humphries op dit moment ook gewoon in goede vorm verkeert. Nou, Lidler die zal gebrand zijn om deze te winnen. Ja, ik hoorde zelfs dat hij dat als hij deze wint en hij blijft gewoon winnen, dat hij een paar Players Championships wil spelen. Want dan kan hij alle tv-toernooien in één jaar winnen.
1: Okay.
0: Dus dat hij dan alsnog wel wat Pro Tours gaat spelen. Maar.
1: Nou, heeft hij nog behoorlijk wat toernooien.
0: Ja, zeker. Maar als hij er nu al aan denkt, dan zit hij wel goed in zijn zelfvertrouwen.
1: Ja, precies. Dat je daar al mee bezig bent,
0: Hij gaat er dus vanuit dat best wel een mogelijkheid is.
1: Het is ook wel mooi dat er wordt al bij het voetbal een ding van gemaakt dat Mbappé kan Dembele eventueel aan zijn gouden bal helpen natuurlijk. Terwijl ze eigenlijk concurrenten daarvoor zijn. Humphries kan Lidl natuurlijk ook een beetje helpen aan zijn Golden Slam, moeten we dat dan noemen? Of
0: ja, precies.
1: Dat alles gewonnen heeft.
0: Ja.
1: Want de World Cup en de EK is de enige wat nog ontbreekt natuurlijk. Ja, mannetje 19.
0: Ja. Nou ja, ja, we hebben het er wel vaker over gehad natuurlijk. Maar ja, ik denk dat we nu nog niet goed beseffen hoe uniek dit is.
1: Ja.
0: Want er komt natuurlijk wel weer nieuwe jeugd aan, maar zo goed als dit. Ik geloof niet dat je dat snel gaat krijgen. Want je kan wel een hele bak talent hebben. Maar heb ook nog een keer een paar ballen, jongen. Dat is niet te geloven, man. Onder druk.
1: Is het een beetje de vergelijking met altijd in de nieuwe Lidler en zo? Dat hoeft allemaal niet. Maar is het wel, zeg maar, je had een tijdperk Lidler. Of een tijdperk Taylor, tijdperk van Gerben. En dat je nu echt wel een tijdperk Lidler lijkt te krijgen, om van echt een tijd van dominantie.
0: Ja, nou ja, zo ziet het er wel naar uit. Eerst moet de rest maar gaan laten zien dat ze hem kunnen verslaan.
1: Maar dat is natuurlijk niet de dominantie die Van Barneveld bijvoorbeeld ooit heeft gehad. Of...
0: Van Barneveld is wel dominant geweest, maar dat was bij de BDO en dan was het nog uit elkaar, weet je. Dat,
1: maar bij de PDC ook veel gewonnen, maar nooit dit natuurlijk.
0: Nee. Maar lange na niet.
1: Nee, en Price en Wright die nummer 1 van de wereld zijn geweest, ook allemaal.
0: Ik denk dat hij ze allemaal al voorbij is met al zijn titels.
1: Op ja, voor mij is hij, heeft hij Wade al ingehad. Dus voor Waarom? Mij is hij nummer 3 al.
0: Ja, altijd. Dus dan heb je alleen Telen en Vergerven nog voor je.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, wat je zegt, 19. Zolang hij gretig blijft en er zin in blijft houden, dan
1: is een levensgevaarlijk.
0: Ja, dan hebben ze allemaal gewoon heel veel huiswerk. Ja. Alleen je ziet ook dat het hem toch allemaal meer doet. Want ja, of toch te kennen gegeven dat hij op een toch het idee had dat hij misschien wel wil stoppen.
1: Ja, maar ik denk dat hij ook wat ziet dat hoe lekker het is, hoeveel geld hij ermee kan verdienen.
0: Ja, nee, natuurlijk. En ja, maar hij zal de rest van zijn leven met darten gewoon geld kunnen verdienen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Inderdaad.
0: Dat zal echt een probleem niet zijn.
1: Laten we naar de stelling gaan. De Nordic Masters is met afstand het saaiste toernooi van het jaar.
0: Met afstand nog wel?
1: Ja.
0: Ja, oneens.
1: Oké. Okay. De World Cup of Darts heeft de grootste cultstatus van het jaar.
0: Eens.
1: Matt Porter wordt opnieuw genomineerd voor zijn eigen award.
0: Eens.
1: Michael Vergerven staat volgend jaar niet meer op de World Cup of Darts. Ja.
0: Eens.
1: Oké. Okay. Ik was jaloers op het dartersfeestje op Intens.
0: Oh nee.
1: Met Van Duivenboden, Van Veen, Vergerven, Marv van Velzen, Mike Kuivenhoven, Jeffrey de Zwaan. Ze waren er allemaal, de laatste nog draaiend zelfs.
0: Leuk.
1: Als DJ, ja. Was je jaloers dat je die was?
0: Nee. Het is helemaal mijn muziek niet. Maar ik heb Michael gesproken. Ja, die zijn wel echt een geweldige dag.
1: Ja.
0: Organisatie, ja, ze hadden echt top.
1: Je verbaast je wel over iets, hè?
0: Ja, dat ze dan gaan darten, weet je. Ja, we hebben het daarvoor hadden we het er even over, weet je. Van, ja, je ziet ook niet dat Max Verstappen naar iets gaat en dat er dan een skelter in de hoek staat en dat hij dan een rondje gaat rijden. Of dat er bijvoorbeeld een voetballer komt, dat ze zeggen, ga jij eens even in de hoek 20 keer hoog houden.
1: Of ga even penalties nemen.
0: Ja, precies. Jij gaat zo meteen even een balletje hoog houden.
1: Ja.
0: Dus het is een beetje vreemd dat ze daar staan darten, maar...
1: Nee, ik snap
0: maar ik heb gehoord dat het echt een geweldige dag was.
1: Ja, maar wel heel leuk dat ze die darts ook allemaal uitnodigen. Ik denk dat heel veel uitnodiging zijn geweest. Mm-hmm. Maar dat ze dan ook moeten gaan gooien daar.
0: Ja, het nut van het bord. Maar misschien was het wel gewoon dat het een stukje sponsoring was vanuit...
1: Oh, je zag Dirk en Gian lekker gooien, toch?
0: Ja.
1: Misschien inderdaad uit sponsoring dat ze even een lekkie of zo...
0: Ja, precies. Dat, we weten natuurlijk niet het hele verhaal.
1: Nee.
0: Maar als het gewoon is om daar gewoon bij te gaan staan, dan is het best vreemd.
1: Ja, dat is, je wordt uitgenodigd, maar je moet wel even een paar pijlen gooien.
0: Ja, je mag de hele dag gewoon hier zijn. Dan leg je helemaal in de watten. Maar je moet wel even een kwartiertje gooien.
1: Ja.
0: Ja, dan
1: Vergeet wat niet echt gegooid, toch?
0: Ja, 3 pijlen zei hij, geloof ik.
1: Oké, ja. Dat is niet veel.
0: Maar zei die borden waren keihard, dus hij vond niks.
1: Nee.
0: Maar ja, ja.
1: En Dirk was ook nog bij een PDC Europe gala. Als minion.
0: Ja. Ja, ze doen wat voor hun geld, hè, tegenwoordig. Ja,
1: het is wel het jaar van de... Maar hier hebben Vergeet met zijn hoedje gehad. Hebben Giel met zijn hoedje gehad. Ja. Waarom doet alleen Danny normaal?
0: Ja. Ja, geen idee. Het is allemaal maar een beetje toch een beetje om op te vallen natuurlijk allemaal.
1: Ja, het is ook natuurlijk publiek entertainen. Ik denk dat wel lukte bij Dirk.
0: Precies, weet je. Dat is natuurlijk ook zo. Ook daarin, weet je, misschien is het wel gevraagd. Doe je dat even kijken even hoe goed je kan gooien als je zo'n ding op je kop hebt. Dan weet je, die demo's, die worden natuurlijk ook... Elke keer is het bijna hetzelfde. Dus je moet er ook wel wat gaan verzinnen. Want anders raakt dat ook...
1: Ja, ze hebben de Whitney Houston Challenge natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik ook wel
1: gezien. Zullen wij die
0: keer
1: doen?
0: Dat is lastig.
1: Ja, dat is zeker lastig.
0: Dat, Gian, die gooide hem gewoon op bijna op
1: bijna,
0: de kop erin. Ja.
1: Bijna, wat krijg je? Voor mij Devin Pietersen ook bijna. Zag.
0: Ja, maar het is best lastig, man.
1: Dan ga ik eens vragen of ze dat hier kunnen optuigen. Gaan we dat een keer leuk doen, hè?
0: Goh, leuk zeg.
1: Ja, je kan niet wachten, hè?
0: Ja.
1: Voor mij hebben Ellen en Omi het een keer gedaan. Zeg ik even aan mijn hoofd.
0: Okay.
1: Kunnen mensen op de socials kijken. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Daar ben je ook zo behendig in.
0: Ja, daar ben ik goed in die dingen. Ja.
1: Maar je vindt de Nordic Masters niet het saaiste toernooi?
0: Nee.
1: Wat is dan het saaiste toernooi?
0: Nou, ik vond Saudi-Arabië en alles vond ik ook niks,
1: ja,
0: hè?
1: Dat
0: iedereen er verplicht moest klappen.
1: Dat moet ik zeggen, dit jaar. Maar dat is nog wel een verhaal.
0: Ja, oké. Okay, ja. Maar op zich, als er goed gegooid wordt en zo, is het dan niet snel meer heel saai.
1: Nee, maar je hebt nu een beetje ook. Ik heb met deze Nordic line-up ook niet. Dat je een nieuwe naam ziet, dat je denkt, hé, dat is leuk, die komt eraan.
0: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje jammer. Dat je niet veel nieuwe aanwas hebt. Dat je uit Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland. Dat je daaruit een paar jeugdtalenten hebt. Mm-hmm. Die gewoon, en dat je dan kijkt van, nou, even kijken hoe die ervoor staan. Het is allemaal maar gewoon dezelfde namen. Ja. Dat heb je in Amerika natuurlijk ook zo meteen weer.
1: Ja, zeker. Zit je weer naar Danny Laube.
0: Ja, zit je weer naar die
1: Leonard Gates.
0: Ja, dat soort mannen allemaal te kijken. Die zie je gewoon de hele tijd maar door. Daar komt ook maar niks nieuws door.
1: Dat is natuurlijk wel een Australië op een gegeven moment met Corey Cadby.
0: Ja, maar dat was ook meteen een verademing toen.
1: En er gebeurde wat ook.
0: Ja, gewoon zo'n pestveentje meteen, weet je. Die met iedereen ruzie maakte. Maar wel geweldig goed gooide. Maar en toen was hij ook geloof ik pas een jaartje of 18 of zo, 19.
1: Ja, jong.
0: Dus ja, maar dat maakt het leuk. Ik bedoel, ja, dat je die... ik weet nog dat Michael, die speelde 2 jaar geleden of zo in Bahrein. Tegen die man. Die was 2 weken op vakantie geweest.
1: Die had je zo gooide.
0: Hij die man heeft 3 pijlen ingegooid. Die zegt tegen Michael, hier hoef ik niet tegen in te gooien. Nee. Dat is echt helemaal niet nodig.
1: Die man kon er echt niks van, hè?
0: Ja, die kon er gewoon geklapt.
1: Maar die deelde qualifier daar gewonnen. Dus dat zeg ik ook genoeg.
0: Nou, maar dat bedoel ik. Maar je wil jeugd zien. Je wil nieuwe spelers
1: precies,
0: zien.
1: Precies.
0: Daar hoop je een beetje op.
1: En daar valt, kijk, wat er zeiden Labanauskas, oerdegelijk. Maar ja, dat wordt niet de nieuwe nummer top 10 van de wereld.
0: Nee, maar daarin zou de PDC misschien ook moeten doen. Gewoon, oké, we doen een onder 23 toernooi.
1: Ja, en daarvan krijg je twee.
0: Ja, twee man krijgen daarvan een plekje of zo. Weet je? Dat
1: is best goed.
0: Dat er echt iets leuks is om naar te kijken. Dat je denkt, van, nou, er komt misschien wel wat door. Uit Amerika weet ik het trouwens niet eens of je daar jeugd hebt.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Je hebt een goede jeugdontwikkeling, echt wel.
0: Oké. Nou, dan hoop ik dat we die snel gaan zien.
1: Ja, je hebt daar wel wat jeugdspelers die eraan komen, maar die blijven ook een beetje hangen daar.
0: Ja, het is ook natuurlijk erg moeilijk vanuit daaruit om in Europa door te breken. Maar...
1: Ze hebben wel altijd met die CDC-tour die ze hebben, dus ook jeugd erbij betrekken altijd.
0: Hopelijk is er gewoon komen er een paar goede spelers door.
1: Laten we dat hopen inderdaad. Vergeven we, dat was een moeilijke. Volgend jaar op de World Cup. Als je naar zijn ranking kijkt, na het jaar, daar hebben we vaak het over gehad, dan valt hij wel terug. Valt hij behoorlijk wat terug.
0: Ja, nee, maar...
1: Valt hij onder Van Veen, onder Wattimena, Noppert, Nijman.
0: Ja, daarom. Dus om maar weer bij de eerste twee te komen, moet er wel echt wat gebeuren. En die jongens blijven ook allemaal spelen.
1: Nee, je zegt toch nee dan.
0: En dan hij staat meer dan een ton achter op Noppert. Nou, op Gian staat hij helemaal een straatlengte achter tegen die tijd. Dus ja, dan moet hij natuurlijk het toernooi gaan winnen. Het tv-toernooi tussendoor gaan winnen.
1: En dat zie je op dit moment er niet in zitten?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Maar op dit moment zou ik zeggen van... Nou ja, eerst moet iemand maar gaan bewijzen dat hij van Littler wint. En zoals hij nu in de seeding staat, krijgt hij altijd halve finale gewoon Littler.
1: En Littler heeft nooit halve finale verloren.
0: Nee. Dus ja, de statistieken zijn niet gunstig.
1: De tekenen zijn niet heel positief.
0: Nee, maar dus ja, kijk, en ik geloof in Michael. Ik geloof in zijn kunnen. Ik geloof in zijn talent. En in zijn mentaliteit geloof ik er echt wel in. Alleen, ja, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Wanneer is de laatste keer dat hij een tv-toernooi gewonnen heeft? Wanneer is de laatste keer dat hij de finale heeft gehaald?
1: Ja, het tv-toernooi bedoelen we niet de Nordic Masters.
0: Nee, ik bedoel echt de rankingtoernooien en echt de grote toernooien. Ja, de matchplays 2 jaar geleden, dat is waarschijnlijk. En dan de WK, dat zijn de laatste twee die hij gehaald heeft. Of nee,
1: World Series Finals.
0: Ja, de World Series Finals. Maar van ranking heeft hij daar voor de rest niet meer gedaan. Dus... Ja, waar moet je dan zeggen van... Nou ja, nee, dat haalt hij wel eventjes in, die anderhalf ton. Weet je? Ja. Dat is op 1 speler. Ze gaan allemaal beter spelen.
1: Dat ze eerder naast zijn, omdat hij natuurlijk altijd World Cup... Hij kon hem skippen als hij wilde.
0: Mm-hmm.
1: Dat je nu dat misschien niet meer in eigen hand hebt.
0: Hij heeft het wel in eigen hand.
1: Ja, maar je begrijpt
0: het. Voorlopig heeft hij maar, als hij er buiten valt... Ja, ik hoop wel dat hij dan denkt van... Goh, dit mag mij niet gebeuren.
1: Ja, ik kan me toch bijna niet voorstellen. Zeggen van Gerben is tweede reserve van Team Nederland.
0: Ja, dat eentje afzegt. Die zegt, ik ga dit jaar niet.
1: Ja.
0: Dat is, wil jij dan? Weet
1: ja,
0: je
1: ja, ja. Dat Nijman belde van Gerben, zou jij mijn plek willen innemen?
0: Ja, ik zie er dit jaar gewoon niks in. Nee. En jij hebt nog geen Grand Slam plek. Ik gun hem jou.
1: Ja. Zal dat een hot item zijn voor Van Gerben dit weekend? Die Grand Slam plek?
0: Dat denk ik wel.
1: Maar moet je daarmee bezig zijn in zo'n toernooi? Eigenlijk niet, toch?
0: Nee, dan moet je niet bezig zijn in het toernooi. Maar dat is wel natuurlijk iets wat je, wat hij wel zich realiseert.
1: Het is natuurlijk by far de makkelijkste weg voor hem. Ja. Want je begint ook pas bij de laatste 16. Je moet 3 wedstrijden winnen. Ja, samen met Van Veen, op papier de nummer 3 van de wereld.
0: Ja, precies. De nummer 2 geplaatst. Dus ja, dit is wel de kortste route natuurlijk om zoiets te halen. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dus ja, dat moet wel dat het ook een prioriteit heeft.
1: Ja. Straks, ik bedoel donderdag, veel meer over de World Cup. Nog even over de World Cup, de cult-status, dat nog wel?
0: Jawel.
1: Dat is wel, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Want je mist natuurlijk heel veel topspelers.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Nathan Espinol, nog nooit daar gespeeld.
0: Nee.
1: Of zo'n toernooi.
0: Maar er zullen heel veel grote namen gewoon nooit daar aan meedoen.
1: Nee, dat...
0: Vooral Engelsen dan.
1: Ja. Ja, eigenlijk alleen Engelsen, is het.
0: Nou ja, je hebt in Nederland ook natuurlijk, hè?
1: Ja, maar die zijn niet van de status qua Engelsen die vaak niet meedoen.
0: Nee, dat is allemaal top 10 werk natuurlijk.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Maar ja, ik denk dat het... Dat er best wel wat spelers bij zitten dat je denkt... Goh, die zijn toch echt geweldige spelers... maar die zullen nooit de World Cup halen.
1: Nee, zoals ik zeg, Espinol nog nooit gespeeld. Maar Sarayut Oya Moyupa?
0: Die wel,
1: dit weekend. Namens?
0: Ja, Trinidad en Tobago.
1: Oeh, bijna, Thailand.
0: Thailand, kijk Thailand. Eens aan. Ja, geen idee, man.
1: Nee.
0: Die namen.
1: Nu echt donderdag dus meer over die World Cup. Nog even Matt Porter... Die had van de week bij Oki 180 een interview ook over natuurlijk de kritiek. Hè? Dat er op de Eurotour natuurlijk veel mensen afzeggen. Op de Play Championship veel afzeggen. Je hebt het interview gezien.
0: Ja. Ja, daar vind ik natuurlijk weer wat van.
1: Ja, duid even wat hij heeft gezegd. Want daar hebben we het van
0: Ja, hij zegt, ik begrijp spelers wel dat ze afzeggen.
1: Hoe?
0: Ik zou het zelf ook doen. Ik denk dat niet de beste promotie is voor je eigen product.
1: Nee.
0: Dat denk ik dat best vreemd is als je dat zegt. Kijk, hij maakt het allemaal klein. Van, oh ja, maakt het allemaal, we maken ons niet druk. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets om je druk over te maken. Mm. Als de top elke keer volledig af laat weten tijdens een Eurotour.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, je kan mij niet vertellen dat het publiek dan maar blijft komen.
1: Nee, het is niet bevorderlijk voor het toernooi. Daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Maar wel apart dat hij de ernst totaal er niet van inziet, hè?
0: Nee, ofwel, maar hij maakt het klein voor om het allemaal een beetje... Dat het niet een ding gaat worden.
1: Nou ja, we hebben het al weken over. Er moet misschien iets van een oplossing... of ze moeten strenger zijn naar die spelers. Maar als de hoogste baas dit zegt... denk dat die topspelers hebben gehad, zo, dat is lekker.
0: Ja, precies. Ja, vervolgens zie ik een interview met Barry Hearn. En die zegt, als het niet gebroken is... hoef je het ook niet te maken. En dat ging over de Premier League. Dus ja, de kans dat de Premier League volgend jaar weer hetzelfde blijft... is ook weer heel groot.
1: Ja.
0: Dus ja, blijkbaar zijn hun er heel tevreden over. En vooropgesteld, hun zien de cijfers, hun zien alles. Dus hun hebben er ook meer kijk op. Alleen ik denk dat je met de Eurotour vooral... dat je daar wel een... dat als het zo doorgaat, dat het wel een probleem gaat vormen.
1: Ja, zoals we laatst zeiden... de line-up met Woodhouse tegen Joyce in de finale.
0: Ja, en dat is niet zo erg als de rest ook maar meegedaan hebben.
1: Ja, maar precies 2 top 8 spelers, dat was een beetje te
0: weinig. Ja, als iedereen meedoet en die 2 komen in de finale, hebben ze het gewoon hartstikke verdiend, hè?
1: Ja.
0: Geen enkel probleem, want het zijn fantastische spelers. Alleen als er niks meedoet, ja, het publiek gaat toch daarheen voor bepaalde spelers. Uiteindelijk zijn die Premier League spelers de meest bekende op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en als dan niemand er is...
1: Ja, dan is dat een beetje zonde inderdaad.
0: Ja, dan wordt het crisis.
1: Ja, maar goed, ja, het probleem lijkt bij Matt Porter nog niet helemaal te zijn binnengedrongen. Jij vond uit zijn nek zwammen.
0: Nee.
1: Kwam wel weer in de buurt.
0: Ja, nee, ga ik niet zeggen. Ga ik niet zeggen.
1: Nee, had ik die morgen aan de telefoon.
0: Ja, dan heb ik dat weer, weet je. Nee. Ja, maar dit valt ook wel mee. Het is niet zo nu. Het is niet zoals dat de vorige keer dat we hem...
1: Maar het is ook wel, moet ik zeggen, we hadden hier vorige week over op de app. Het is al een week geleden dat hij dit weer uitkwam. Toen was je wat getergde, vond ik.
0: Ja, nee.
1: Je hebt even een week kunnen
0: bijkomen. Kan ik er even bij komen? Ja. Als de eerste reactie, dan is het anders altijd. Ja.
1: Ik heb het gevoel dat hij thuis. Ik denk, die eikels nemen op dinsdag, maandag, dinsdag op. Laat ik dinsdagavond een interview doen.
0: Ja, precies. Dan heb je even een weekje om even helemaal tot rust te komen.
1: Ja. Nou, had hij niet maandagochtend moeten doen?
0: Nee. Dan had hij erop gegaan.
1: Ja.
0: Nou, je wil gewoon graag dat zo'n baas van de PDC dat ook gewoon inziet.
1: Ja.
0: Dat je denkt van, hey, we moeten hier wat aan doen of wat dan ook. Kijk, en dan is het eigenlijk nog best logisch dat hij er nu niks over zegt, toch?
1: Nee, maar...
0: Want hij gaat natuurlijk niet vertellen dat hij zich heel erg druk maakt.
1: Klopt, maar je hoopt wel dat hij het probleem, of wat er eventueel kan komen, serieus neemt.
0: Ja, kijk, uiteindelijk is het grootste probleem is dat natuurlijk nu die top 16 nu gewoon in één keer veilig is. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want uiteindelijk, we hebben gewoon niet veel nieuwe aanwas.
1: Die hebben we niet of die komt niet door?
0: Nee, dat komt niet door, omdat het is heel moeilijk om er doorheen te komen. Ja. Ga maar kijken nu weer. Dan krijg je zometeen weer 32 spelers op het EK. Hoeveel spelers hebben echt elke keer het kwalificatietoernooi moeten gooien?
1: Ja, dat zal meevallen.
0: Ja, dat zal er bijna geen één zijn.
1: Nee. Dus Christian Rijen staat er bijvoorbeeld bij. Dat zou zo'n speler zijn.
0: En die doet het uitzonderlijk goed. Hè? Die wordt ook gewoon vaak genoemd dat hij het fantastisch doet. Ja. Dus ja, en vorig jaar was het... was het ook één iemand of twee mensen?
1: Ja, eentje volgens mij springen.
0: Ja, dus dan zie je hoe moeilijk het is. En dat is denk ik gewoon niet goed voor de sport.
1: Nee.
0: Alleen ik denk dat wij het misschien te veel als sport willen zien. En dat de PDC het gewoon een gedeelte entertainment en gedeelte sport vinden.
1: Ja, nou goed, dat zullen ze van de World Cup sowieso vinden, entertainment.
0: Ja.
1: Daar gaan we donderdag over hebben. Dat was het weer voor vandaag. Spreek je donderdag.
0: Tot donderdag.
2: Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen kijken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A27 richting Breda tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En je bent een kwartier langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout.
3: Het station met de meeste en beste hits. Goede Zone FM.

0: wel, who's next?
1: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Je luistert naar Gode Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterreis ook daar dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone

0: is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten komen eerst nog stevige buien voor. Lokaal met onweer, hagel en flinke windstoten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en ontbreekt zelfs af en toe nog even de zon door. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten tot ongeveer 10 graden aan zee. Morgen begint met geregeld zon, al kan in het oosten nog een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later volgt een regengebied dat 's avonds over het land trekt. Het wordt fris voor juni met 17 tot 18 graden. De vrijdag verloopt grijs en nat, maar vanaf de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met af en toe zon. Ook richting het weekend ziet het weerbeeld er beter uit. Er is nog kans op een enkele bui, maar droge perioden krijgen steeds vaker de overhand. En daarbij loopt ook de temperatuur op naar zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dat geldt ook voor de A27 naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Meer muziek, meer variatie.
2: Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Okay.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een Eurojackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.